Yugal en Soto bij 3FM, you're the Jamaican Bam Bam. Het liedje wat ik nu voor je ga draaien, dat is een wereldwijd stadion anthem. Is te horen bij bijvoorbeeld goals, bij powerplays, bij ijshockey, bij touchdowns, bij American football en zo. Dat is op zich best logisch. Ik bedoel, dat refrein is natuurlijk ook een ideaal meebrulmoment. Ja, woehoe! Maar nu is het zomerstop. Dus dit liedje wordt op dit moment veel minder gedraaid in stadions. En dus, ja, dat is echt waar. Ook minder geld voor Blur. Want afhankelijk van hoe groot het stadion is, kan het verschillen van een paar euro tot honderden euro's per keer dat het liedje wordt afgespeeld. Ja, en alles bij elkaar scheelt dat toch best wel flink in de zomer, laten we eerlijk zijn. Dus een keertje extra draaien kan geen kwaad. Blur en Song 2.

bij 3FM. You're the sorry, I'm here for someone else. Binnen nu en drie minuutjes draai ik de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran voor je. Die heet Repeat It. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik begin wel een beetje honger te krijgen. Ja, als je zo hard aan het werk bent. Er staat hier dus sinds kort een gaspitje in de studio. Wacht, ik ga even proberen om me aan te zetten hoor. Wacht even hoor. Kijken. Ja. Wacht even. Ja. Hij blijft een beetje hangen.

0: boy, hey girl. Mijn naam is Bas, ik ben 20 jaar. En mij is geleerd, carrière maken gaat langzaam. Ja, ik ben ook al vroeg begonnen, toen ik 15 was. Toen ben ik op mijn kamer begonnen met radio-dj'tje spelen. Ik kwam een fragment tegen. Vandaag, ja, het is wel ongemakkelijk hoor. Maar kijk, zo klonk ik toen ik 15 was.
1: En straks, de Jonas Brothers. En ook, welke artiest heeft het beste kapsel? Maar nu eerst, de nieuwste van Purple Disco Machine, Fireworks.
0: Ja, een introotje helemaal vol. Maar, gooi dat langzaam carrière maken maar helemaal weg. Ja, want de band Temper City, die hebben namelijk met hun eerste uitgebrachte liedje nu al meer dan 300 miljoen streams. 300 miljoen streams, wow. Ja, Self-Aware, zo heet het liedje. En die hoor je binnen nu. En 3 minuutjes hier zo op 3FM. Nou, Nel.

in de 3FM verlanglijst. Steeg hij dit weekend al sneller dan de benzineprijs. Door de Temper City en Self-Aware bij 3FM. Hij staat nu op nummer 25 in die lijst, die je elke zaterdagmiddag hoort hier bij 3FM. En vind je nou dat hij hoger verdient? Daar kan je zelf voor zorgen. Stemmen doe je via 3FM.nl.

0: Jax Jones bij 3FM, you don't know me. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Maar kijk, ik werk nu op dit moment om 3:50. Mijn vrienden staan op dit moment in de club. En daar heb ik wat op bedacht. Ik denk, hey, ik haal de club gewoon naar 3FM toe.
1: 3FM, nachtclub.
0: Maar dan zonder de geur van zweet, bier, net iets te veel parfum en zo, ja. En ik ga voor jou draaien, wat mij betreft, de dance track van dit moment. Ja, en een goede dance track bestaat dus uit drie dingen. Uit de beat, dat is een beetje de motor van de track. De bas, dat is de vloer die onder je trilt. En herhaling. Ja, en de track die ik nu voor je ga draaien, heeft

Timbaland bij 3FM. Samen met de vrouw die niet verlegen zit om geld. Deze maand staat ze namelijk op een enorm billboard op Times Square. En dat kost Nelly Furtado ongeveer $1 miljoen.

0: Jones bij 3FM. You're the summer of 69. 3FM. De meeste en de beste muziek voor in je weekend hoor je natuurlijk hier zo bij 3FM met Somber na het laatste nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden.
3: 3FM Bas van Schaik.
0: Ik heb het onderzoek hier voor me liggen. Ja, ik weet niet waarom het onderzocht is, maar het is onderzocht. De top 10 auto's om seks in te hebben. De resultaten deel ik zo meteen met je.

Ik kwam van de week een onderzoek tegen. Ik heb het hier zo liggen. Vraag me niet waarom dit onderzocht is. Ik wil ook vooral niet weten hoe dit onderzocht is. Maar dit is dus een lijst met de top 10 auto's om seks in te hebben. Die lijst bestaat dus blijkbaar. In die lijst staan onder andere de Rolls-Royce Cullinan, de Maybach 75S en de Chevrolet Suburban. Die schijnt ook meer ruimte te hebben dan de gemiddelde studentenkamer. En ja, ik heb er een beetje eigen research aan toegevoegd. En wat blijkt nou? Er is één vrouw en die heeft deze drie auto's, drie van de top 10, in haar garage staan. En dat is dus Rihanna, die je net hoorde hier zo bij 3FM met Umbrella. Ja, dat zijn pas wilde ritjes bij haar, denk ik, in de auto.

Jorden, direct bij 3FM, Jorden My Blood. Ook deze week vult de wasman zich weer met zomerjurkjes en Hawaii-bloesjes. Want later deze week gewoon weer temperaturen boven de 30 graden. En nu op 3FM, de zomerse klankie

0: Ik dacht dus altijd dat het leven van een superster als Olivia Rodrigo echt over rozen gaat. En dat dat ook ruikt als rozenblaadjes, zeg maar. Dat schijnt dus anders te liggen. Dit vertelde ze namelijk laatst in een interview, Olivia Rodrigo.
1: I have been to certain concerts and certain festivals where people wear diapers so that they can be front row of the show. And that's been an experience as a performer that I've smelled and experienced.
0: Ze rookt dus de geur van poepluiers op de eerste rij.

0: anders weggeven. Een midnight snack naar keuze. En dat kan bijvoorbeeld een pizzaatje zijn. Dat kan bijvoorbeeld een lekkere zak chips zijn. Of misschien heb je wel zin in een Snicker. Jij bepaalt dus helemaal zelf wat je wint. Gaat als volgt. Je hoort zo meteen twee getallen. En zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer? Dan bel je naar 3FM via 0909-1336. Dat is ons telefoonnummer. 0909-1336. En dit zijn die twee getallen.
1: 1. 6.
0: Ja, win een midnight snack naar keuze door nu te bellen via 0909-1336. Dat is het telefoonnummer.

0: even twee getallen horen. De getallen 1 en 8. En staat er hierna allebei in je telefoonnummer? Dan kan je bellen naar 3FM via 09091336. En aan de telefoon heb ik Linda. Hey Linda.
1: Hoi.
0: Ja, je hebt gebeld. Vertel maar, welke snack wil je?
1: Ik wil graag een zak snoep Haribo.
0: Een zak snoep Haribo? Hey, ik heb goed nieuws. Die gaat je kant op komen. Gefeliciteerd en ga ervan genieten, Linda.
1: Ja, lekker. Dankjewel.
0: Doei.

0: Play bij 3FM. Oh my god. Hij is aangearriveerd in de studio. Jelle Hofijnk, hele goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, weet jij nog vlak voor mijn vakantie? Toen heb je mij een challenge meegegeven.
1: Ik weet die challenge nog, zeker.
0: En jij hebt mijn Instagram in de gaten gehouden.
1: Uiteraard.
0: De challenge was dat ik... Kijk, jij hebt natuurlijk de Big Five. Op vakantie ging ik naar Zuid-Afrika. En die Big Five, jij zei, dat geloof ik allemaal wel.
1: Ja, ja die zie je toch op alle plaatjes voorbij komen, ja.
0: Precies, maar wat moest ik nou wel spotten?
1: De Ugly Five.
0: En die bestond uit, weet je het nog?
1: De gnoe, de hyena en nog drie andere dieren.
0: De maribou,
1: zal ik zeggen?
0: Gier.
1: De gier, ja.
0: En de rattenzwijn. Ja,
1: oh ja,
0: dat is nummer 5.
1: Ja.
0: En jij zei, je moet er 3 van de 5. Nou, hey, je hebt gezien, dat is gelukt.
1: Dat is gelukt, ja.
0: En er stond wat tegenover. Een souvenir.
1: Oh ja.
0: Die ben ik vergeten. Niet in Zuid-Afrika, maar thuis. Dus ja, ik heb iets leuks. Maar het komt eraan. Het spijt me.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het is wel typisch mij, hoor. Ik vergeet al.
1: Nu heb ik wel hoge verwachtingen.
0: Hij ligt op mijn bureau, klaar. Oh. Volgende keer, volgende week.
1: Misschien wel.
0: Ja, dan krijg je hem.

0: doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Flair door het oog van de nacht. Ook Kensington voor je onderweg.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. De man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden.
3: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
0: Een hele goede morgen. Lekker opstaan doe je met 3FM. Ook op deze vroege zondagochtend. Zometeen Cameron Whitcomb King.

0: kerstverse 3FM Talent. Flair, je hoorde door het oog van de nacht.
1: 3FM.
2: Jelle Hofpenk.
0: Een hele goede morgen. Zondagochtend en je radio staat op 3FM. Lekker hoor. Mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op vanochtend. Of ik trek je naar het einde van je nachtshift als je nog wakker bent. Het is best wel een gek tijdstip, toch? Ik bedoel, ik reed hier naartoe. Er was bijna niemand op de weg. Het is een beetje zo'n uitgestorven moment. Zeker op zondagnacht. En dan vind ik het altijd wel gezellig om even te lezen als jij erbij bent. En dan staan we echt samen op, namelijk. Dus als je erbij bent, stuur even een appje in de NPO Luister-app. Vind ik altijd leuk. Ga ik de muziek er voor je op aanpassen. Zometeen even losgaan met Florida en David Guetta. Club Can't Handle Me komt eraan. Ook Shanna Spyro, Material Lover. Na nieuwe muziek van Cameron Whitcomb op 3FM. Dit is King.

Rock en Pharrell Williams, de Drop It Like It's Hot op 3FM. Een hele goede morgen, je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op vandaag.

Snoop Dogg en Pharrell Williams hoorde Drop It Like It's Hot op 3FM. Een hele goede morgen, je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op vandaag. Vind ik altijd leuk om even van je te horen als je erbij bent. Kan via de NPO Luister app. Ik zie Maarten is aanwezig. Hans die stuurt goedemorgen vanuit een koud Melbourne. Melbourne, zo. 12 uur 's middags hier en lekker relaxed thuis met 3FM. Nou, goedemorgen Hans, of goedemiddag is het dan eigenlijk al, hè, Melbourne. Martin die stuurt een foto van zijn zolder en zegt... ik ben om 10 uur begonnen met opruimen. Opeens is het 4 uur. Ik ga maar even de laatste dozen opruimen en dan als de wieden weer gaan naar bed. En Ties die is erbij, die zegt... ik heb net gewerkt op een nachtfeestje en zit nu in de Uber naar huis. Wel te rusten als je zo gaat slapen. Goedemorgen als je net wakker bent. Ik ben Jelle met de beste muziek voor jou zondag. Met nu Bieber.

0: bij de kassa sta, als ik bij de kapper zit, als ik op straat iemand tegenkom. Ik sla gewoon dicht. Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat voor onderwerpen nou sociaal wenselijk zijn om op te gooien. Dus ik heb besloten, ik ben 20 jaar oud, langzamerhand is er toch een punt waarop je dat zou moeten kunnen. Dus deze zomer wil ik daar beter in worden, in van die lulpraatjes. Dus ik belde laatst met luisteraar Edmund, want die had de gouden tip over de onderwerpkeuze.
1: Ja, maar dit is altijd, de mensen die gaan altijd over het weer praten omdat ze niks anders te lullen hebben, snap je?
0: Oké, dus ik moet op zoek naar iets anders wat niet het weer is. Iets waar ik wel makkelijk over kan lullen.
1: Ja, precies. Wat interessants, weet je. Wat je zegt van, nou, wat ik laatst heb meegemaakt of wat ik laatst gedaan heb. Zoiets, weet je wel.
0: Nou, dus ik ben erover na gaan denken, wat heb ik laatst nou meegemaakt? Ja, ik ben veel aan het werk hier. En ik heb dus een nieuwe fiets gekocht. Dus ik belde met luisteraar Hilde om eens te testen of dat onderwerp dan een beetje aansloeg. Heb jij wel eens een nieuwe fiets gekocht?
2: Nou, ik moet zeggen dat mijn fiets al heel lang stilstaat.
0: Ah, ja, nee, ik moest laatst dus in één keer voor het eerst zelf een fiets kopen. Nou, dat was een ervaring. Je moet in één keer op allerlei dingen letten. Ik had dat nog helemaal niet in de gaten.
2: Waar moest je op letten dan?
0: Nou ja, of er geen roest op zat, of die nog een beetje in goede staat was, of de kabels het allemaal nog deden. Het ligt niet aan jou, Hilde, maar ik vind het nou nog niet echt lekker werken of zo. Ik weet niet of dit dan het onderwerp is wat ik moet aansnijden.
2: Nee, ja, dat weet ik ook niet. Nee, ja, ik zou misschien zeggen, heb je nog leuke plannen dit weekend?
0: Nou, zoals je hoort, dit is het nog niet echt. Als jij me nou kan helpen, heel graag. Gouden tips, jouw favoriete smalltalk onderwerp. Alles is welkom. Help me uit de brand. Hoe doe ik smalltalk? Meld je in de NPO Luister-app.

0: Shaq, Faithless, Jordan, New Religion.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik ben zo ongelooflijk slecht in smalltalk. Ik sla gewoon dicht als ik dat moet doen. Bij de kapper zit ik gewoon 20 minuten in die stoel. Nou, oké, ik kan het niet aan je laten zien hoe het is, maar want het is radio. Maar ik zit gewoon in die stoel, recht vooruit te kijken. Een soort van neutrale blik, maar dat is een hele boze blik richting die spiegel. En ik denk, ik moet beter worden in smalltalk. Ik ben 20, dat zou ik toch onderhand... Zou ik dat moeten kunnen? Dus ik dacht, nou, ik wil er beter in worden deze zomer. En dat doe ik gelukkig dankzij de gouden tips die jij me geeft als 3FM-luisteraar. Ik zit even te kijken in de NPO-luister-app. Alza die zegt, je legt jezelf te veel druk op en daarom begin je met ABC-vragen. Het is net flirten, gewoon laten gaan en geen voorgeleerde zinnetjes. Nou heb ik ook nog nooit geflirt in mijn leven, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik weet niet of ik daar nou heel van heb, maar er zit wel wat in. Eline die zegt, kom met open vragen, vooral geen ja-nee vragen. En wat ook altijd goed werkt is bijvoorbeeld een klein complimentje geven over schoenen of een bril. Of als ze een t-shirt dragen van een band die je herkent. Daarover gesproken, Maarten die heeft echt een goede tip. Het is allemaal goed hoor, daar niet van. Maar die zegt, als je het er nou over gaat hebben, over wie iemand nou nog eens live zou willen zien. Dan heb je het gelijk over muziek. En daar weet jij vast wel wat over, toch? Maarten, ik vind dit een hele goeie. Daarover gesproken, heb je deze act al wel eens live gezien? Dat is vet!

Michael Jackson hoorde je op 3FM, Billie Jean. Country muziek heeft helemaal zijn, haar, wat voor geslacht je er ook aan wil geven, draai gevonden binnen de hitlijsten. Steeds meer artiesten ontdekken hun passie ervoor en steeds meer mensen die kunnen het waarderen. En daarom heb ik besloten dit voor te gaan stellen aan nieuwe muziek van zangeres Ella Langley. Afgelopen oktober heeft zij een album uitgebracht en het nummer dat ik zo voor je ga draaien heb ik helemaal ontdekt inmiddels. En dat komt ook een beetje door de inspiratiebron van deze track. Ja, Ella, haar sing-songwriter, die vertelde dat ze is aangehouden door de politie omdat ze een kangoeroe op de bijrijdersstoel had zitten. Nou, waarop Ella reageerde: "She's from Texas, I can tell." Het nummer Choosing Texas werd daardoor geboren. Maar dit kan toch ook echt alleen weer in Amerika? Het is niet normaal. Dit is nieuwe muziek van Ella Langley, Choosing Texas.

Nicki Minaj voor de Beauty and the Beat op 3FM. Er is gelogen tegen ons. Gelogen, ik zeg het je. Harry Styles die zingt op zijn nieuwe liedje American Girls over hoe hij single is, terwijl al zijn vrienden aan het daten zijn of relaties hebben met Amerikaanse meiden. Maar ik en mijn onderzoeksjournalistiek redactie zijn dus even op onderzoek gegaan. En hij heeft zelf dus al zeker een jaar een relatie met een Amerikaanse meid. En wel met de dochter van muzieklegende Lenny Kravitz. Dit liedje klopt dus eigenlijk voor geen meter meer, want hij is nu zelf een van de mannen die date met een American girl. Harry Styles op 3FM.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. Dus straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM
2: NTR. Jelle Hofbeek.
3: Goedemorgen, ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen. Zometeen Slater, Dance komt eraan. Ook Teddy Swims, Mr. Know-It-All na Sophie.

Teddy Swimshirt de Mr. Know-it-all bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op deze zondagochtend. Het is 5:10. Wat heb je ongelooflijk vroeg je radio aanstaan, maar wat lekker dat je erbij bent. Ik heb hele fijne muziek voor je. Zometeen Barry Can Swim, Kimbara, ook Coldplay komt eraan om lekker mee op te staan. Hey, en ben jij altijd te laat? Ben jij er zo eentje? Geen zorgen, ik heb een manier gevonden. De perfecte manier om het voor je te rechtvaardigen. Hoe dat zit, vertel ik je na de nieuwe Slater. Dit is Dance bij 3.

jij goed op tijd komen of ben je vaak te laat? Ik was en ben nog steeds dus altijd echt chronisch aan de late kant. Structureel te laat met mijn bed uitkomen en dat soort dingen, waardoor ik weer afspraken mis. Imagine Dragons hebben dus ook een handje van te laat komen. Vooral tijdens optredens. De mannen zijn voordat ze naar een optreden gaan of voordat ze het podium opgaan echt veel te druk bezig met gamen. Ja, en ik snap het wel, als je daar eenmaal in zit, dan moet je zo'n potje gewoon afmaken.

optredens. De mannen zijn voordat ze naar een optreden gaan of voordat ze het podium opgaan echt veel te druk bezig met gamen. Ja, en ik snap het wel, als je daar eenmaal in zit, dan moet je zo'n potje gewoon afmaken, toch? Nou, als iemand een keer wat later is, dan kan je ze dat vergeven, toch? Het optreden, zeker van Imagine Dragons, wordt er in elk geval niet minder door.

Maar je hoort vaker dat het gewoon finaal in de sloot loopt. Dat het helemaal mislukt. Ruzie, geldproblemen of een andere visie. Het kan allemaal. Bij Twan en Willem, a.k.a. de opposites, gaat het dus fantastisch. Ze zijn eindelijk weer opnieuw de studio ingedoken en hebben na 13 jaar weer nieuwe muziek uitgebracht. En die muzikale samenwerking die begon dus al op de middelbare school. Willem en Twan, hun vriendschap, die gaat namelijk echt way back. Echt way back. Willem die was de rebelse van de twee en dat liep op een gegeven moment helemaal uit de hand. Hij kreeg straf en daarbij de opdracht om een rap te schrijven en die voor de klas op te voeren. Nou, zijn maatje Twan die stond hem natuurlijk bij en zorgde voor de instrumentale klanken. Hij ondersteunde hem met gitaar. Nou, en zo werd het duo The Opposites geboren, want het werkte dus heel goed. Nu, meer dan 20 jaar later, hebben ze nog steeds die magische formule. Hun nieuwste feestje op mijn grap voor je na Green Day.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposit. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Opposites. Een feestje op mijn graf bij 3FM.
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: Ik vind om even lekker wakker te worden niks beter dan gewoon even meeschreeuwen met je radio. Nou, daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Even een momentje om alles wat erin zit eruit te schreeuwen. Alles wat eruit zit erin te schreeuwen. Wat je ook wil, gewoon even lekker energie krijgen door mee te schreeuwen met je radio. Het is heel simpel. Er staan 2 tracks voor je klaar op de speelplaats. En de vraag

Nielsson en Bluff Mannenharten. Of dus optie A, Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Het is heel simpel. In de NPO Luister-app vind je momenteel een polletje voor de grootste karaoke van Nederland. Daar kun je dus stemmen. Optie A, Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Of optie B, Nielsson en Bluff Mannenharten. Stemmen, stemmen, stemmen!

3FM. Je valt midden in de grootste karaoke van Nederland. Dat is even een momentje om heerlijk mee te zingen, mee te schreeuwen met je radio. En de keuze is aan jou. Waar zing en schreeuw jij liever op mee? Is dat optie A vandaag Michael Bublé, Haven't Met You Yet? Op optie B, en daar hoor je vandaag Nielson en Bluff Mannenharten. Stemmen kan nu via de NPO Luister-app. Waar zing jij liever op mee? 3FM.

met je radio, mee te zingen met je radio. Even wat extra energie erbij in. Even de... dit vind ik irritant. Ik kan niet op het woord komen. Hoe noem je het ook weer als je chagrijnig bent 's ochtends? Ochtendhumeur. Zo. Even het ochtendhumeur eruit schreeuwen. En even wakker worden. En ik denk dat ik met je mee ga doen. Daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Even een momentje lekker meeschreeuwen. Je kon stemmen op Nielson en Bluff, Mannenharten of Michael Bublé. Haven't met you yet. Op deze is onder andere gestemd door Hans, Nout, Josephine, Merel en Amber. Even of wegzwijmelen of alles eruit schreeuwen. Wat jij wil. Het is Michael Bublé op 3FM. Dit is Haven't met you yet.

Martin Garrix, Ed Sheeran, je hoorde Repeated op 3FM. Heb jij leuke vakantieplannen deze zomer? Ga jij vertoeven in de Griekse zon? Ga je op zoek naar de lekkerste tapas in Spanje? Of ga je een waddeneiland verkennen? Nou, als je daar bent, koop even een Ansichtkaart. En wie weet win jij er wel een kaartje voor terug. Wijnand en Jamie in de ochtendshow van 3FM, willen namelijk heel graag weten wat jouw vakantiebestemming is en wat je daar aan het doen bent. Het is heel simpel, koop een kaartje, schrijf een kaartje, stuur het op naar de ochtendshow. En maak kans op concertkaartjes ervoor in ruil. Of eigenlijk concertengoed van 100 euro. Dat is lekker, hè? Lekker begin na je zomervakantie. Alle info vind je op 3fm.nl/kaartje.

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Lost Frequency for the Live It All bij 3FM. Zometeen hier op 3FM muziek van onder andere Jonas Blue. Edge of Desire komt eraan. Ook de Arctic Monkeys zijn voor je onderweg. En Shaboozy ga je zo horen. De allermeeste muziek om jouw zondagochtend lekker te beginnen. En deze hoor je nu van de Police. Dit is Every Breath You Take.

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
3: Ik heb denk ik het slimste gevonden om als artiest op je rider te zetten. Het scheelt je een heleboel geld. Wat het is vertel ik je na John the Blue, Edge of Desire bij 3.

0: De Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High bij 3.
1: 3FM.
2: Jelle Hofbeek.
0: Goedemorgen. Het is zondagochtend. Je hebt 3FM aanstaan. Lekker. Mijn naam is Jelle. Samen staan we lekker op vandaag. Ik heb heerlijke muziek in mijn tas gestopt. Tenminste, dat heb ik geprobeerd. Volgens mij is het redelijk gelukt. Zometeen Rudimental. Ook Bente is voor je onderweg. En John Mayer. Dat is nog eens lekker opstaan. En ik heb zo de gouden tip voor je. Als jij artiest bent,

stel je voor, hè, je bent een grote DJ, je reist de hele wereld over en je mag je eigen rider samenstellen. Wat zou daar bij jou dan op staan? Blauwe M&M's, een goede fles tequila of haarlak? Nou, normaal gesproken mag je van tevoren een lijst doorsturen naar de locatie waar je optreedt met wat je dan precies in je kleedkamer wil hebben. Maar bij het trio Rudimental is dat dus wel eens helemaal anders gelopen. Nou, toen ze net begonnen met optreden kwamen ze ergens en daar was die rider dus voor hun bepaald. Nou, wat ze toen kregen... hummus, pita brood, chips en bier. Nou, best lekker toch? Daar kan ik best wel goed in komen. Maar nu komt het. Sokken en onderbroeken, die stonden er dus ook tussen. Is wel slim. Ik wacht altijd tot ze bij de HEMA in de aanbieding zijn. Ik kan ze ook gewoon voor je laten kopen door een event.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Pink Panthers. Je hoorde Illegal op 3FM. Goedemorgen, het is zondagochtend. Misschien stap jij wel net je bed uit en ben je nu bezig met je ochtendroutine. Ik heb dus geen ochtendroutine, althans. Nee, die voor mij is heel simpel. Ik stap uit bed, ik trek kleding aan en ik ben de deur uit. Ik denk dat het tijd is om daar verandering in te brengen. Ik ben 20, een beetje een fatsoenlijke ochtendroutine hoort er toch wel bij. Wat is jouw ochtendroutine? Hoe ziet die eruit? Ben ik altijd benieuwd naar om dat te weten. Wie weet steek ik er nog wat van op. Of de rest van Nederland. Je kan hem delen via de NPO Luister-app of bellen van 09 09 1336.

0: Olivia Dean. Je hoorde The Hardest Part op 3FM. Ik heb dus helemaal geen ochtendroutine. En ik denk dat het daar inmiddels wel een beetje tijd voor is. Moet je even inbeelden, als ik uit bed kom, dan ga ik eerst heel lang TikToks liggen scrollen. Dat is een beetje mijn ochtendroutine. En vervolgens stap ik veel te laat uit bed. En als ik tijd heb, dan smeer ik nog een klodder gel in mijn haar. Zeg maar. Dat is een beetje hoe het er bij mij uitziet. En dan ben ik onderweg. Gelukkig kan het een stuk beter volgens mij. Want Huub, jij staat bewust extra vroeg op, toch, als je moet werken?
1: Jazeker.
0: En hoezo is dat?
1: Nou ja, ik heb 's morgens een beetje tijd nodig om mijn systeem op te starten. En als wij, mensen dan tegen mij gaan praten 's morgens, direct de eerste 2 minuten, dan heb je kans dat je iemand met een ochtendhumeur tegenkomt.
0: Heb jij 's ochtends een ochtendhumeur? Ja, als je wakker
1: bent? Oh, jongen. Het eerste half uur moet je niks zeggen tegen me.
0: Nee, totdat je je koffie op hebt, zeg maar.
1: Ja, koffie en een peukie.
0: Koffie en een peuk. Kijk, dat klinkt gewoon als een hele goede ochtendroutine. Ik kan niet voor je liegen.
1: Ja, weet ik niet of het goed is. Niet gezond in ieder geval.
0: Nee, maar wel heel lekker, toch? Lijkt me.
1: Ja, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Heel vroeg opstaan.
0: Want wat doe je voor werk dan, dat je zo vroeg op moet?
1: Nou, meestal. Ik ben chauffeur. Dus ik ben al van dag en loop ben ik al aan de gang. Zoals nu ook. Ben ik een oplegger aan het koppelen om dadelijk te gaan laden.
0: Je bent nu al een oplegger aan het koppelen. Dat vraag ik me altijd af. Wat wordt er dan op zondag vervoerd waarvoor jij zo vroeg naar je bed moet staan?
1: Nou, dat kan ik heel makkelijk zeggen. Wat hebben mensen nodig? Als eerste, levensbehoefte.
0: Als eerste,
1: eten.
0: Eten, ja. Oh ja, dat is waar.
1: Nou ja, goed. Aardappels.
0: Oh ja.
1: Dus, vandaag. Dat gaat 24/7 door. De hele week door, het hele jaar door.
0: Ah, ja, nee, dan ben je daar wel druk mee. Ja, ook op zondagochtend.
1: Ja.
0: En,
1: ja, dat klopt.
0: Zijn dan inmiddels de koffie en de peuk genuttigd? Ben je inmiddels helemaal klaar om aan je dag te beginnen?
1: Ja, ik ben al aangekoppeld. Ik kan gaan rijden, want ik ben om hoe laat opgestaan? Om 1:05.
0: Je bent om 1:05 opgestaan en inmiddels ben je klaar om te gaan werken. Kijk, dat is lekker. Dat is een goed begin van je dag.
1: Ja, toch?
0: Ja. Dan wens ik je heel veel werkplezier vandaag, Huub.
1: Ja, jij ook en succes met de show.
0: Ja, dankjewel. 3FM.

Snow Patrol, 3FM, you're the Just Say Yes. Ik ben geschokt over iets wat is gebeurd in de verlanglijst. Dat is de meest democratische hitlijst van Nederland. Jij kan bepalen wat jouw favoriete nummers van dit moment zijn. Mijn collega Joeri Leeflang presenteert die elke zaterdag tussen 4 en 7 op 3FM. Gisteren was het dus weer zover. En in die lijst is De Bouwsa met Magnetic in één keer 2 plaatsen gezakt. En ik begrijp daar niet zoveel van. Nee, ik bedoel, het is de zomerhit van 2026. Heerlijk voor een roadtrip, als je op het strand ligt of op een feestje. Ik zou zeggen, die track die verdient het om weer omhoog te klimmen in de verlanglijst. En zeker om, als we ambitieus mogen zijn, in de top 3 te komen. Het is heel simpel, jij kan erop stemmen. Kun je doen via 3fm.nl/verlanglijst. En wie weet kunnen we hem dan eindelijk hoger krijgen. De Bouwsa op 3.

Phoebe Bridgers, nieuw bij 3FM, je hoorde Lost Boys. Niks is irritanter dan artiesten die spontaan verdwijnen, toch? Niks van je laten horen en dan ineens verdwijnen uit het oog van het publiek. De vrouw die ik nu voor je ga draaien ook. Ze trad in 2023 hoogzwanger op tijdens de Super Bowl. En daarna hebben we niks meer van haar gehoord. Althans, tot afgelopen zondag. Ineens stond ze weer op het podium, onder toeziend oog van man en kind. Ze stond naast Jay-Z on stage. En ik ben zo blij dat ze weer terug is, dat wil je niet weten. Je hoort er nu met Calvin Harris op 3FM. Rihanna, this is what you came for. Of zo. 3FM. This is what you came for, dat wil ik zeggen. This is

0: worden overkomen. Zometeen lekker opstaan met de 3FM Weekend Ochtendshow met Obi en muziek van Olivia Rodrigo. Drop Dead is voor je onderweg.
1: 3FM.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora.

0: Lekker toch? De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Goedemorgen, het is 7 uur precies, zo meteen muziek van Antoon, ook Olivia Rodrigo en Post Malone. Komen eraan!
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. 3FM.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product?

0: Bestel op moneyton.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With OG.
4: What's poppin'?
5: Goedemorgen. Het is 4 minuten over 7. De weekendochtendshow van 3FM. Met zometeen Olivia Rodrigo. Drop Dead. Eerst Post Malone. Dit is Circles.

Het is 13 minuten over 7. Je radio staat op 3FM, dankjewel daarvoor. Ben je goed wakker geworden? Zit je nog in het staartje van je nachtdienst? Oh, dan mag je lekker naar bed halen. Heerlijk. Ik weet het. Mocht dit op jou ook van toepassing zijn. Want ik heb... ik zit vandaag op dag 28 op rij werken. Ik heb echt een soort zieke invalzomer gehad. Waar ik ook zelf voor heb gekozen hoor. Laat dat even vooropstellen. Het is niet een slecht werkgeverschap. En elke keer als iemand tegen mij zei... Oh ja, vandaag is de laatste voor mijn vakantie. Dan wilde ik eigenlijk hun kleine, gore, dikke, sappige nekkie omdraaien. maar vandaag zeg ik het ook even. Hé, ik heb over 3 uur vakantie. Zin in. Ik ben wel echt fucking eigenwijs geweest. Ik heb eigenlijk, ik denk net als... Nou, ik weet niet zeker, maar ik denk zoals ongeveer elke midden twintiger... luister ik niet naar mijn moeder. Ik vind mijn moeder 9 van de 10 keer best wel heel erg irritant... want ze bemoeit zich veel te veel met alles. En op een gegeven moment ging ik uitleggen dat ik dan voor mijn vakantie... richting Frankrijk ging, Rijms en dan naar beneden de champagne streek af. En toen zei ze, let je wel even op dat je zo'n milieusticker had voor je auto. Ik zei, ja, maar... Hey, komt echt wel goed, laat maar gewoon gaan. Weet je, ik ga nog wel even langs de ANWB-winkel. Niks aan de hand. En ik dacht ook de hele tijd, waar bemoeit ze zich mee? Hoe moeilijk kan nou zijn een milieusticker halen? Dan ga je toch gewoon even naar de ANWB-winkel, haal je toch zo'n ding. Ik vertrek vandaag. 10:15 ga ik weg. Ik gisteren, ga toch even kijken waar je zo'n sticker kan scoren. Want volgens mij heb ik die wel nodig nog. Als ik nog even langs Parijs wil, dat er weg. Blijkt op een halve route in een milieuzone ligt... dat je zo'n sticker 2 weken van tevoren moet bestellen. Omdat ze die gewoon via de post naar je opsturen. Dus, ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat ik met iets van 300 euro aan milieuboetes terugkom.

morning. Het is 5 minuten voor 7:30 op deze ongelooflijk druilige zondagochtend. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Het is echt erg grijs buiten. Graad of 22 wordt het vandaag, maar wel heel erg bewolkt en er valt ook af en toe een buitje. Eigenlijk wil je vandaag gewoon een trui aan, maar dat wordt dan weer te warm, dus dan ga je voor een tussenjas en dan is het dan weer net te koud en dit is gewoon geen goede keuze. En dat is ook oké. Heb je het eerste rondje door het huis al gedaan vandaag? De vaatwasser uitruimen, planten water. Ik zou de radio lekker wat harder zetten. Het wordt namelijk zo meteen somber, my body isn't ready. Ik ga Elfenveel voor je draaien. Muzikaal gezien zet ik je echt heel erg goed. Want volgens mij heb ik ook de perfecte track gevonden voor bij deze grijze opstart. Ja, toch?

Good morning. Ik hoop dat je ongelooflijk lekker je nest uit bent gekomen. Of als je in het staartje zit van de nachtdienst, dat je zo meteen lekker erin kan gaan. Het is zondag, rustdag. Ook wel een beetje de dag dat je toch denkt, ik moet er even op uit vandaag, toch? Ik moet even iets gaan meemaken in mijn leven. Ik voel dat wel altijd op die zondag. Er is gelukkig genoeg te kiezen. In Tilburg draaien vandaag de attracties op de grootste kermis van de Benelux. De laatste rondjes. Gaan de laatste suikerspinnen nog even over de toonbank. En ook bij onze zuiderburen wordt er voor het laatst gedraaid. Daar maken ze zich op voor de laatste dag van Tomorrowland. Ik heb het gevoel dat de halve wereld daar is geweest. Ik zag alleen maar Instagram stories van mensen op Tomorrowland. Misschien ook een beetje ligt het aan mijn doelgroep van vrienden, maar kanonnen. Eén ding niet, hè. Eén ding niet. Verder vandaag in Amsterdam staat het Westerpark tot aan de nok toe vol met glitters en extravagante outfits en ook mensen zonder outfits. Het Milkshake Festival vindt er plaats. Maar ik denk dat ze vandaag wel outfits aantrekken. Zo warm wordt het ook weer niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij gewoon lekker thuis zit op dit moment rustig aan het opstarten bent, of misschien in de auto zit met 3FM aan, dat je denkt, ja, het kan me allemaal gestolen worden. Nou, geniet dan ook lekker van de rust. Het is een beetje alsof je je eigen festival krijgt via de radio, maar dan zonder die rij van 20 minuten bij de Dixies. Ook wel eens lekker. Sommer hoor je zo meteen, my body is already. Eerst Ariana Grande, dit is Break Free.

Summer, My Body Isn't Ready bij 3FM. Goedemorgen, Obi hier. Ik heb denk ik het beste liedje van dit moment te pakken. En ik ben niet de enige die dat denkt. Ik heb allemaal collega-dj's hier bij 3FM ook mee. Ik weet dat Mart heel erg fan is. Andres draait hem ook. Hij is van de makers van Busy Earning. En je hoort hem zo meteen. Elf of heel en eerst Joel Corey.

stukje getoeter op de vroege ochtend. Elfenville en Forever Young bij 3FM. Daar hoorde je Joel Corey en Head and Heart. Even een vraag. Ken je dit nog? Hey. Ja, toch? Goh, wat een goed liedje is dit. Wat je hoort is Jungle met Busy Earning. Trekt hij op elk festival wel een keer voorbij. Komt het liefst natuurlijk als ze er live spelen. Dan is hij nog 100 keer beter. Maar ook een gemiddelde DJ die ergens een keer een avondje staat te draaien. Die weet, je moet Jungle wel even meepakken. Love deze band. Heb ik ooit een keer ontdekt dankzij, nou wat zal het zijn, FIFA 15 of zo. Die videogame waar altijd ongelooflijk goede muziek in zit. En Jungle blijft maar kwaliteit leveren. Het enige ding is wel dat zij vaak best wel grote hiaten hebben tussen iets uitbrengen, die tour, en dan weer een nieuw album. Zij zijn niet zo strak op die releases. Dus dat betekent ook dat je soms gewoon best wel lang moet doen zonder nieuwe muziek. Gelukkig is dat probleem nu opgelost. Ze komen eind dit jaar naar Nederland. En daar hoort een nieuw album bij. Het eerste voorproefje daarvan is er nu. Ik ben groot fan. Mijn collega Mart van de ochtendshow is groot fan. Anne is van de avondshow is groot fan. Het is de nieuwste Jungle. Die heet Someday Somewhere.

Wij van WC1, maar toch. Groot fan van deze nieuwe kant van Jungle, die dus met een nieuw album komen en een tour naar Nederland komen. Volgens mij is die al lang stijf uitverkocht. Someday, Somewhere, hoor je bij 3FM. Met zometeen Pitbull en Kesha. Timber hoor je binnen nu in 3 minuten. Eerst Dermot Kennedy en Power Over Me.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: hem eraan en ook de Google Dolls met Iris.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: 3FM. Obi Rijmakers.
2: Hey, goedemorgen. De meeste muziek van heel Nederland, die krijg je met 3FM, Oscar de Wolf, zometeen ook Bruno Mars en de Goo Goo Dolls met Iris. Eerst word je wakker met Uzel en Solto.

0: wel eens even lekker wakker worden. De Goo Goo Dolls en Iris.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Good morning! Het is 10 minuten over 8 op 3FM. Heb je een beetje een lekkere zondag in het vooruitzicht? I hate to be that guy, maar ik wel. Ik heb namelijk vakantie na deze uitzending. Ik heb 28 dagen en ben ik elke dag op 3FM geweest. En nu mag ik eindelijk de wagen in. Ik ga in één keer hoppen richting Frankrijk. En ik ga mijn e-mail de komende 2 weken niet meer openen. En die autorit die wordt nog even net wat lekkerder. Ik ben er namelijk achter gekomen dat je een lekker pilsenmannetje mag opentrekken achter het stuur. Het is een brandende vraag die is ingestuurd naar onze 3FM ochtendshow. En dit was het antwoord erop.
2: Ja, strikt theoretisch zou het mogen. Mm-hmm. Maar je moet natuurlijk wel uitkijken dat je daardoor niet te veel alcohol in je bloed krijgt. Zeker als je een beginnend bestuurder bent. Dan zou het kunnen zijn dat ook je eerste biertje al te veel is. En de kans is natuurlijk wel groot als de politie ziet dat jij aan het drinken bent achter het stuur. Dat je wel even staande wordt gehouden en moet blazen.
3: Ja, dat lijkt me wel evident.
2: En dan is natuurlijk wel weer de kans groot dat, dat er gewoon nog heel veel alcohol in je mond zit. Hmm. Dat dus die blaastest wel uitslaat alsof je te veel gedronken hebt. En je mee moet naar het bureau en dan 20 minuten later nog een keer opnieuw moet blazen.
0: Ik vond het wel een goede brandende vraag. Want ik heb het me meermaals afgevraagd terwijl ik zelf in de auto zat. En dacht, ik heb eigenlijk wel trek in een pilsje. Laten we voorop stellen, drinken en rijden gaat natuurlijk gewoon niet samen. Moet je niet doen. Morgenochtend vanaf 6 uur is er weer een nieuwe ochtendshow met vakantiekracht, tropenrooster, Mr. Mark Meijer. Er is muziek onderweg van Oscar de Wolf.

Taylor Swift en haar nieuwe nieuwje bij 3FM. Heb ik je alles verteld over Lieve Indy? Ik kan er in principe mijn bek niet over houden, dus de kans is vrij groot. Lieve Indy is mijn lievelingsgenre aller tijden. Enige ding is wel, het bestaat eigenlijk niet. Het is geen echt genre, ik heb het zelf bedacht. Ik ben voorzitter van mijn eigen fanclub en daarbij ook het enige lid. Maar ik wil er graag voor zorgen dat je ook fan wordt van Lieve Indy. Het gaat om van die bands uit Australië, uit Engeland, uit Ierland. Er zitten ook wel een paar in Amerika af en toe. En die maken fantastische muziek. Die zoeken namelijk een beetje de lieve kant van de gitaar op. Het is niet keiharde rock, maar het is juist een beetje wat je aan wil zetten. Nou, nu bijvoorbeeld, op een grijze zondagochtend waarbij je denkt, oh, ik ga even wat croissantjes in de oven knallen, bakje koffie zetten. Ik wil even iets relax horen. Dan wil je Lieve Indy horen. Ik ben altijd aan het speuren naar nieuwe bands in dat genre waarvan ik denk, ah, dit vind ik tof. Dan kan ik het namelijk aan jou laten horen op 3FM. Ik heb ook een hele playlist ermee gevuld. Dat zal ik dadelijk nog even aan je uitleggen. Eerst wil ik je heel graag voorstellen aan Lime Cordiale. Komen uit Australië. Twee broers. Matje in de nek. Grote snorren. En de muziek die ze maken is echt rete goed. Lime Cordiale 3FM. Dit is...

Wat zei ik? Goed liedje toch? Als je dit nou leuk vond en je denkt ik wil meer Lieve Indie horen, misschien onderweg naar vakantie of als je een keertje een rustige avond hebt waarbij je denkt dat moet ik even aanzetten. Ik heb een hele playlist voor je gevuld. Die vind je op 3fm.nl/indie of zoek op Spotify op Obi's Lieve Indie.

en Basket Case hoorde je bij 3FM. Heb jij hem ook? Dat irritante stemmetje dat altijd in je leven vindt dat het allemaal maar beter en leuker en productiever is. Je dat een beetje schuldgevoelens aanpraat, terwijl je gewoon eigenlijk een dag niks wil doen. Ik heb die heel vaak op zondag. Dan zit ik op de bank en dan denk ik, ja, ik moet eigenlijk vandaag een beetje gaan sporten en ik moet nog het huis opruimen en ik moet eigenlijk een soort betere versie van mezelf worden. En dan ga ik toch al die shit doen, terwijl, wie zegt dat eigenlijk? Je kunt toch gewoon prima een keer even een off day hebben, dat je denkt, ik wil geen reet uitvoeren. Daar heeft ons nieuwste 3FM talent Jet van der Steen een liedje over geschreven, die precies even die bewijsdrang van tafel veegt. En het is gewoon hele goede muziek. 3FM.

0: Bibi Rexha en Faithless, New Religion met 3FM.
1: 3FM, de weekendochtendshow met Obi.
0: Ach, Nederlanders zijn zo ongelooflijk eigenwijs. Het was gisteren Chassé Croissé, Zwarte Zaterdag. Het moment waarop eigenlijk heel Europa besluit tegelijkertijd de snelweg op te duiken. En elk jaar roept de ANWB, jongens, ga nou niet de snelweg op. Ga niet in het weekend. En dan toch gaat heel Nederland, ja, gaan wel die kant op. Het zal wel meevallen. Vervolgens sta je weer 6 uur vast bij Parijs of bij een of andere tunnel ergens. Ik wilde gisteren wel eens een keer weten waarom die waarschuwingen nou massaal genegeerd worden. Dus ik had verkeerspsycholoog Gerard Tertola aan de telefoon.
2: Ja, eigenlijk is het korte antwoord eigenwijzigheid. Maar het zit wel iets dieper hoor. Het heeft vooral mee te maken dat mensen die, die werken het hele jaar. En dan breekt de vakantie aan en dan willen ze die optimaal benutten. En het gevoel van optimaal benutten is voor veel mensen wegwezen uit Nederland. En als je dan een paar dagen later vertrekt, dan heb je toch het gevoel dat je een stukje mist.
0: Ja, ik snap het ergens ook wel weer. Maar je hebt er dus weinig aan gehad. We zijn gewoon stront eigenwijs met z'n allen. Dus ook ik ga dadelijk lekker de snelweg op.

Ongelooflijk goedemorgen. Teddy Swims, Break Up in Reverse, hoorde je. Avicii komt eraan naar Raven Lanay. 3FM.

0: echt goed, hè. Ik zag filmpjes vanaf Tomorrowland, Dance Festival in België, dat dit weekend bezig is. En onze eigen DJ Hartwell, die was daar. En die had een oud jasje aan van Avicii. Toen werd hij ernaar gevraagd in een interview. Zei hij, ja, ik wilde toch op een bepaalde manier een beetje mijn maat eren. Dus hij had het oude tourjasje van hem aan. Wat mooi.
1: Ja. De Weekend Ochtendshow.
0: Avicii hoorde je, Addicted to You bij 3FM. Moet even een belletje plegen met een 3FM-luisteraar die volgens mij een hele leuke dag tegemoet gaat.
2: Goedemorgen met Ivo.
0: Ivo, goedemorgen met Obi van 3FM.
2: Hey Obi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je een rustige ochtend of niet?
2: Ja, zeker.
0: Wat lekker. Wat ben jij aan het doen? Pannenkoekjes bakken, koffie zetten?
2: Ja, dat laatste eigenlijk. Geen boterhammetjes smeren.
0: Och, heerlijk. Goed jongen. Hey, en een leuke dag in het vooruitzicht.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Je gaat naar de Michael film.
2: Yes.
0: Ik heb hem nog niet gezien.
2: Nee, ik ook niet. Maar hij schijnt leuk te zijn.
0: Ja, ik hoor ook alleen maar positieve verhalen erover. Waar ga je? Welke stad?
2: Enschede.
0: Oké, hebben die een beetje goede bioscoop?
2: Ja, hele goede. Ja.
0: Oh, wat heerlijk. Hey, ik wens jou ongelooflijk veel plezier. Wil je mij even laten weten of het een beetje een goede film is? Dan weet ik of ik ook moet gaan.
2: Ik laat het jou weten.
0: Oké, ga ik nu Michael Jackson voor je draaien, 3FM, oké?
2: Super tof, man.
0: Lekker, enjoy.
2: Yo, dank je.

0: Vind ik mooi. Heb je al luisteren? Heb je al? Die zegt: ik heb de film Michael gisteren gezien in Houten. Ik vond hem fantastisch. Ik ben trouwens aan het werk als buschauffeur in het OV in Utrecht. Ik heb de bus stopgezet om dit met jullie te delen. Nou, dankjewel en een fijne ochtend vanochtend. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappen. Zowel ook muziek van Cameron Whitcomb. Komt eraan. BFM.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,90.

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands on voordeel.
1: Aldi.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 3FM.
1: Ster. Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
9: Hey, goedemorgen. Zometeen een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel, waarbij je in één keer je hele voorraadkast kan aanvullen. Hoe dat werkt, leg ik je

Creed from Desire. Bij 3FM. Goedemorgen. Wat een heerlijke zondagochtend. Niet qua weer, wel qua sfeer. Het wordt een beetje druilerig. 22 graden staat er op het programma. En er kan een klein buitje vallen. Ik hoop dat je heerlijk wakker bent geworden. En ik wil even een extra shout-out doen naar iedereen die deze zondagochtend gewoon aan het werk is. Ik zag al Johan de buschauffeur verschijnen in de NPO Luister-app. Maar ook onderweg naar mijn werk toe. Vond ik ineens echt een hele straat die open lag. Waar allemaal werklui aan het werk waren. Heel vroeg in de morgen. Had ik ook respect voor jullie. Zondagochtend. I love it. Ik hoop dat ze 3FM aan hebben staan. Anders is het voor dovemans horen. Hoe ga je vanochtend? Alles kids? Retourtje koffieautomaat al gedaan. Even een lekker bakkie zetten. Zometeen op 3FM jouw kans op gratis boodschappen. Een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel gaat plaatsvinden. Kun je in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Het enige wat je hoeft te doen is goed raden wat de boodschappen kosten in de supermarkt. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Jumbo bakken en braden vloeibaar. 750 milliliter. Grote fles. Hoeveel kost dat? Is dat meer of minder dan 2 euro, denk je? Huh? Jumbo bakken en braden vloeibaar? Meer of minder dan 2 euro? 2,35 is het juiste antwoord.

0: Eindelijk.
1: Hey, je hebt de boodschapperspel uitgespeeld. Betekent dat we een volle tas boodschapperij gaan opsturen.
0: Oh, helemaal top, man. Dankjewel, man.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, we gaan even een feestje vieren meteen.
1: Dat geloof ik. Hey, fijne dag vandaag.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Ach, lekker, hé. Weer een winnaar in Obi's boodschapperspel. Je bent bij 3FM de meeste muziek van heel Nederland. Sigma, nobody to love. Hoor je binnen nu in een paar tellen. Ook Olivia Dien komt eraan. Naar Sam Fender en Arms Length.

0: ja zeker. Waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Je wint gratis boodschappen als je een beetje kunt onthouden wat de prijzen zijn in de supermarkt. Ga spelen met vaste luisteraar van 3FM, Edmund. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Alles goed, man?
0: Zeker, met jou ook?
1: Ja, ook lekker hoor.
0: Goed zo. Je bent returning in het boodschappenspel. En volgens mij heb je hiervoor altijd een historisch slechte scores gehad. Dus we gaan kijken of je het eens
1: kunt. Ja, daar heb ik niks gewonnen, maar helemaal niet.
0: Hey Edmund, ik heb 3 producten voor je. Daar hangt een prijskaartje aan. Aan jou de vraag, is de prijskaart in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Als je het goed hebt, dan krijg je het product van me. Heb je het fout, dan gaat hij naar de NPO Luister-app. Daar mogen mensen direct een berichtje sturen ook. En als je ze alle 3 goed hebt, dan stuur ik een volle boodschappentas naar je op. En dan vul ik in één keer je hele voorraadkast. Alright, here we go. Product nummer 1. Edmund, Jumbo suikerklontjes. 1 kilo. Kost dat meer of minder dan 1,50 euro?
1: Dat kost meer.
0: Meer is goed, 1,70 euro. Ja. De eerste heb je vast in de pocket. Nummer 2. Jumbo naturel ontbijtkoek. Gesneden. 475 gram. Is dat meer of minder dan 2 euro?
1: Dat is niet moeilijk, hè? Minder.
0: Minder is goed. Ja. Edmund, en dan de laatste voor de volle boodschappentas. Daar ga je, jongen. Handig voor op vakantie. Biotex waspoeder, handwas en inweek. Zo'n grote doos, 720 gram. Is dat meer of minder dan 5 euro?
1: Ja, dat zal wel meer wezen.
0: Edmund, meer is goed.

0: Jeetje man, kan je niks anders van zeggen. Sef en de laatste zomer bij 3FM. Daarvoor Sigma en Nobody to Love.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Nou, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Mocht je nou wakker zijn geworden en denken, hey, het is zondag, wat ga ik eigenlijk doen vandaag? Nou, je kan best een hoop uitspoken, afhankelijk van hoeveel zin je hebt om van de bank af te komen. Aan de ene kant is het de ultieme sportzondag om geen voet buiten de deur te zetten. Vanmiddag om 3:00 de Grand Prix van Hongarije, waar Max Verstappen vanaf plek 6 een absolute inhaalrace moet gaan rijden. En rond 5:10 kun je door naar de slotetappe van de Tour de France. Nog 89 kilometer. Start en eindpunt bij de Champs-Élysées. En verder begint de Tilburgse kermis zometeen aan de laatste dag. Mocht je nou nog de deur uit willen zonder dat het je meteen een vermogen kost, zijn er vandaag ook nog een paar fijne gratis opties. Isabel van Gelder, die speelt bijvoorbeeld in het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam. En wat noordelijker S10 treedt op in Alkmaar. Zijn allebei gratis te bekijken. Dus je kunt echt wel een lekker concertje pakken vandaag. En wat ook gewoon gratis is, is natuurlijk de muziek bij 3FM. De meeste van heel Nederland krijg je. Maal Smith hoor je zo meteen, de jeugd van tegenwoordig. En eerst Miley Cyrus. End

0: hef je glas, want Ramon weet wat bij je lief.
1: Ga naar vakantie. Ja. Ik heb over 8,5 minuut vakantie.
2: Oh.
1: Dat betekent dat jij de laatste collega bent die ik zie bij 3FM voordat ik hem eruit knijp.
2: Ja, lekker man.
1: Even tegenvallen dan.
2: Waar ga je heen? Waar ga je heen?
1: Ik ga de hele champagne-streek afrijden.
2: Nou, dit meen je niet.
1: Dus dat past natuurlijk perfect bij het weekend wijnadvies.
2: Nou, wat heerlijk. Ja, maar hoe lang zit je in champagne dan?
1: 11 dagen.
2: Wow.
1: 11 dagen, ja.
2: Hé, maar als dit geen bruisende vakantie wordt.
1: Maar ik had het wel. Ik was met mijn vriendin aan het appen. Toen zei ik ook, ik denk dat ik gewoon met een soort alcoholpromillage permanent in mijn bloed terugkom. Ik mag hopen dat ik niet hoef te blazen onderweg.
2: Ja, je mag 2 weken geen kaarsjes meer uitblazen. Ja. Dus krijg je steekvlammen.
1: Ja, ik heb er echt ongelooflijk veel zin in.
2: Dat is waanzinnig. Leuk is ook als je naar champagne gaat, dat je ook nog wel redelijk betaalbare champagnes kunt vinden van kleinere champagne.
1: Die ook heel goed zijn.
2: Onwijs
1: ja,
2: goed.
1: Man.
2: En die hebben dan niet het hele marketingbudget. Dat zijn gewoon gepassioneerde wijnboeren.
1: Ja.
2: Nou, dat is waanzinnig. Wat superleuk.
1: Ik heb wel, dat moet ik wel nog even zeggen. Ik heb, je had een lijstje met restaurants een poos geleden naar mij gestuurd die ik misschien even moest gaan checken. Een aantal daarvan heb ik reserveringen bij gedaan. Zat er ook eentje bij. Ik weet even de naam niet meer, maar dat was een Japans restaurant met 2 sterren.
2: Ja.
1: Toen dacht ik, zoek het toch even op. Even kijken, weet je wel. Ramon komt met een goed restaurant. 2 sterren. Ik heb wel eens met een ster gegeten, niet 2 sterren. Ik denk, kijk even. En toen zag ik bij de Google Reviews staan, echt een goed restaurant, beste eten dat we ooit hebben gegeten. We waren rond de €700 per persoon kwijt. Ja,
2: maar je kunt wel pinnen, hè? Ja. Je kunt de sport als naar binnen.
1: Ik moet ook niet naar restaurants gaan waar jij heen gaat. Dat komt allemaal niet goed, jongen. Dan moet ik dadelijk weer 28 dagen achter elkaar gaan invallen.
2: Mijn wijntip voor vandaag is wel meteen, moet ik zeggen dan. Ja, ik zou dan gaan voor een champagne, maar voor een klein champagnehuis. En die heb je voor ver onder €100. Dus
1: nou, welke dan?
2: Ja, je hebt de shit, weet je nou ook weer? Chavost. Chavost vind ik zo.
1: Chavost?
2: Chavost. C-H-A-V-O-S-T. En die heb je €50 zoiets.
1: Oh, ja. Ik ga er gelijk eentje halen. Ik rij over 10 minuten weg. Ga onmiddellijk naar Chavost.
2: Proost alvast.
1: Heerlijk.
2: Vakantie.
1: Veel plezier met Ramon van Koeien zo meteen. De meeste muziek van heel de wereld hoor je dadelijk op 3FM. Lekker.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: 3FM. 10 uur in de Benelux. De meeste muziek van de wereld krijgen hier Justin Bieber, Shania Twain zometeen en ook Armin na het nieuws.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. Verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. De derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden.
11: Dankjewel Annette, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Holy shit, die laatste had ik niet moeten pakken gisteren hoor. Hey. A12 Arnhem, Duitse grens voor de Duitse grens heb je 16 minuten vertraging.
13: 3FM.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt.
4: Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
20: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
21: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Justin Bieber.
1: 3FM.
0: Daisy's.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ja, je begint je zondag natuurlijk met de allermeeste muziek. Lady Gaga en Harry Styles zometeen. Maar eerst een liedje waar ik gewoon zelf niet van afkom. Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn algoritme, maar ik krijg alleen maar mensen die dit liedje aan het coveren zijn. En soms is het een koor, soms is het gewoon een soulzanger, maar... Jeetje, in al die vormen is het liedje zo sterk. En eigenlijk vind ik het nu pas echt een heel goed liedje geworden of zo. Heel raar. Na al die jaren, Shania Twain, You're Still The One bij 3FM.

naar de glasbak gaan ongeveer. Uurtje mee kwijt. Lady Gaga had maar 1 uurtje nodig om dit nummer te schrijven. Dat is niet normaal. Geld dat het opleverde, had ze wel meer uurtjes voor nodig om dat te tellen. Pokerface hoor je bij 3FM in het weekend voor Harry Styles' American Girls. Alleen maar de beste weekendenders voor je zondag. Met nu Nothing But Thieves. 15 en 16 januari staan ze in de Ziggo Dome Amsterdam.

uurtje mee kwijt. Lady Gaga had maar 1 uurtje nodig om dit nummer te schrijven. Dat is niet normaal. Geld dat het opleverde, had ze wel meer uurtjes voor nodig om dat te tellen. Pokerface hoor je bij 3FM in het weekend voor Harry Styles American Girls. Alleen maar de beste weekendenders voor je zondag. Met nu Nothing But Thieves. 15 en 16 januari staan ze in de Ziggo Dome Amsterdam.

Beautiful people bij 3FM. Dank voor de berichten via de NPO Luisterapp. Jessica die zegt: goedemorgen Ramon, ik ben druk aan het werk in de thuiszorg. Radio lekker op 3FM tijdens de ritjes. Pim is onderweg met vrienden naar Schiphol, want ze gaan een weekje naar Split. Lekkere ijsjes, geniet ervan. Dit is 3FM op.

3FM Zondag, Bastille, Quarter Past Midnight. Ja, eentje die je niet zo heel vaak meer hoort van Bastille. Veel meer van dit soort throwbacks en liedjes die je al wat jaren leuk vindt, hoor je elke werkdag tussen 9 en 12 hier op 3FM bij Ivo. In tijdloze tracks. Ook gewoon tijdens je vakantie, want ik weet dat heel veel mensen op vakantie zijn. Maakt niet uit, gewoon de radio 3FM. Maak je ook nog eens kans namelijk op gratis koffie. Hoe lekker.

voorbij online. Gamers kennen hem misschien nog uit GTA Vice City. Maar Ricky van Rondé kent het vooral als iets waar ze heel erg jaloers op is. Want ze had het heel graag zelf willen schrijven. En daarom is het nieuwste liedje van Rondé geïnspireerd op deze Maneater. Dat hoor je vooral als je naar de tekst luistert. Het gaat namelijk over nogal een felle dame. Oh my god, is nieuw. Rondé bij 3FM.

0: jij de postcode loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: 3FM.
4: Niet lekker van je grijze zondag. Ook weer eens lekker, toch? House of Pain komt eraan en Martin Garrix zet hier en zo. Eerst het nieuws van 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. De temperatuur ligt rond de 22 graden.
3: 3FM.
6: Ster.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
19: Centraal Museum Utrecht.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Shopperdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: 3FM. Ramon Verkoeien.
3: Hele goedemorgen. Ja, zometeen een liedje dat perfect samenvat hoe de zomer in Engeland klinkt dit jaar. Verder ook House of Pain, Jump Around en eerst Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeated.

Dan kan het wel zondag zijn. Dan kan het wel zondag zijn, maar springen zul je. House of Pain, Jump Around en Martin Garrix at Sheeran for Repeat It. Als ik zeg Engelsman op Ibiza. Ja, dan heb je meteen een beeld, toch? Een soort uitgegroeid bloempotkapsel, een lelijke zonnebril, altijd verbrand. Ook vaak nog zo'n tattoo sleeve met een leeuw of een kompas. Allemaal zo ontzettend ordinair. Maar ze hebben wel smaak als het gaat om muziek. Want dat soort Engelsen weten wat er werkt op de dansvloer. En deze zomer is dat de nieuwste track van Silva Bampa. DJ uit Manchester, nu al een gigantische dancefloor hit in Engeland. En wij vinden bij 3FM heel tof. Dus deze week is hij de 3FM meegift. Jordan zometeen is Damiana David. Dit is The First Time.

zondagochtend. Plain White Tees, Hey There Delilah. De voor de 3FM meegeet van deze week. Nieuw, Silva Bampa en Antonite. Lekker in het weekend. Regenachtige zondag vandaag ben ik zelf dus echt super blij mee. Ik moet de hele tijd zo nodig naar de wasstraat toe, maar helemaal geen zin in. Maar de natuur lost het op, hè. Ook goed nieuws als je van zon houdt. Morgen is hij weer terug, de zon. En woensdag zelfs 30 graden. Om in de

zondagochtend. Plain White Tees, Hey There Delilah. De voor de 3FM meegehit van deze week. Nieuw, Silva Bampa en Antonite. Lekker in het weekend. Regenachtige zondag vandaag ben ik zelf dus echt super blij mee. Ik moet de hele tijd zo nodig naar de wasstraat toe, maar helemaal geen zin in. Maar de natuur lost het op, hè. Ook goed nieuws als je van zon houdt. Morgen is hij weer terug, de zon. En woensdag zelfs 30 graden. Om in de

0: Great.
1: Swedish House Mafia.
2: 3FM.
1: Have a take show.
3: Ramon Verkoeien.
1: Leuk dat je luistert. Dank voor de berichten ook via de NPO Luister App. Vindy zegt bijvoorbeeld, ik ga zo meteen naar Tilburg voor de kermis. Laatste dag vandaag. Oh joh, alweer de laatste, dat gaat snel. Minou die zegt, ja bah, ik hoopte lekker buiten te kunnen zitten vandaag, maar het is alleen maar bewolkt. Nou, Minou kun je ook niet verbranden, dat is ook heel fijn. En Hanna die stuurt een foto, die zegt, ja, ik heb gewoon hartstikke veel zon hier. Met daarbij de tekst, groetjes uit de Algarve. Ja, dat snap ik het, dat snap ik het. Hanna, un abrazo. Dat betekent groetjes terug in het Portugal.

0: goed in elke prestatie een beetje opblazen. Bij van die talentenshows op tv wordt iedereen die een paar noten zuiver kan zingen meteen opgehemeld met You're amazing, you're a star. Ja, en ook een Amerikaanse hitlijst is nu zoiets aan de gang met een zangeres die we in Nederland nog niet helemaal niet zo heel goed kennen. Ella Langley. Ja, ze heeft nu een record te pakken, want samen met Whitney Houston en Mariah Carey is zij de enige vrouwelijke zangeres die buiten de feestdagen om 14 weken op nummer 1 heeft gestaan. Ja, dat is een heel ding. Wij zeggen in Nederland gewoon samenvattend, ja, gewoon een prima liedje.
1: Hey yo, hey yo, this is my new single. And you're listening to my new single. New music. Ella Langley, Choose in Texas. Met 3FM ontdek je nog.

0: nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 3FM. Hele goedemiddag, de allerlekkerste muziek voor je zondag krijg je hier. Hozier, Hugel komt eraan, Jamaican, bam bam. Eerst het nieuws tot 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag.
1: Dankjewel Annette. Dan 3FM verkeer van de AWB met op dit moment 1 file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Heb je voor de Duitse grens 21 minuten vertraging. 3FM.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.
7: Met

0: autodiscounter.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: 3FM. Ramon Verkoeien.
7: Hele goede middag. Ja, oké, die wolken negeren we keihard vandaag. Zonnetje komt gewoon uit je speakers. Met OMC, How Bizarre, Okugel en Solto Bam Bam Zo. En eerst de Hozier.

0: Snoop Dogg, Justin Timberlake, Signs, Beyoncé ervoor, Texas Hold'em. Hey, zometeen weer een nieuwe editie van de Sloomste Mens, waarin weer iets te winnen is. Dat is natuurlijk de ultieme weekendsnack. Een zak kroephoek naar keuze. Dus download even de NPO Luister-app als je dat nog niet hebt. Dan speel je zometeen mee.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
0: Eerste nieuwe muziek die je sowieso vet gaat vinden als je houdt van artiesten als Samber, Joe, Dominic Fike. Want hij is pas 22 jaar oud, maar zijn hele leven draait om muziek. En hij heeft op dit moment een van de meest gestreamde tracks ter wereld. Op zijn naam, Malcolm Todd.

0: God.
1: Earrings, ja, die kies je wel even lekker uit in die Ramon. Potverdorie. Zijn verder komt eraan zometeen en ook Another Talk to You. But first things first.
2: De slomste mens.
1: In het weekend. En ook tijdens de vakantie doen we het lekker rustig aan hier in het weekend van 3FM. Want we spelen de slomste mens, waarin een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd met een computer. Voor de duidelijkheid. Als je weet te raden wie het is, dan moet je meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Noem me één lekkere, ja, lekkerdere weekendsnack. Die is er gewoon niet. Die is er niet. Ik ga weer iemand laten horen. Als je het weet, pak je meteen de NPO Luister-app erbij en dan stuur je het antwoord dus door. En dan win je een zak kroephoek naar keuze. Let heel goed op. Wie hoor je hier vertraagd?
3: Boljos, is een relatie begonnen met de dochter van de president.
1: Wie hoor je hier?
3: Hij moest haar versieren, terwijl hij heet Boljos. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om met een rare naam vrouwen te veroveren.
2: De slomste man.
1: Ja, die lijkt me te doen, toch? Wie

0: People Watching. En hoor je natuurlijk bij 3FM. Hallo, Lopez.
1: De slomste mens.
0: Zometeen Smalltown Boy, Bronski Beat en ook de nieuwe Bruno Mars komt eraan. Maar eerst is het tijd voor de grande finale van De Sloomste Mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En jou de vraag, ja, wie zoeken we dan? Wie is er vertraagd? Wie is de sloomste mens? En dit is de opgave voor vandaag.
2: Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om met een rare naam vrouwen te veroveren.
0: En die grande finale spelen we natuurlijk met Lars, 29 jaar uit Kerkrade. Hey Lars.
3: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag, hoe is jouw zondag?
3: Ja, tot nu toe wel lekker. Vanmorgen een uurtje gaan sporten, voetbal in de zaal. Dadelijk wordt er een podcast opgenomen en de rest staat er helemaal niks op de planning.
0: Wat een planning, wat een dag joh. Ik denk iedereen is zo lekker lui vandaag. Het voelt een beetje ook met het weer als een soort herfstdag. Lekker binnen blijven en zo, maar je bent hartstikke druk.
3: Ja, hartstikke druk. Gewoon een leuke ding op de planning.
0: Wat voor een podcast maak je?
3: De podcast dat is voor een Instagram-kanaal wat we hebben, waarmee we proberen om onze regio, Zuid-Limburg, Parkstad, om die op een leuke manier op de kaart te zetten, met een beetje zelfspot, met een beetje zeg maar overdrijven in ons accent, in de dingen, in de lijstjes waar je zeg maar niet bovenaan wil staan, om die juist een beetje uit te dikken en daardoor op een positieve manier Parkstad in de daglicht zetten.
0: Hoe heet de podcast?
3: Dat is Kerkrot Tropical, de podcast.
0: Dat is dialect hoor ik al.
3: Ja, dat is niet in het dialect opgenomen, maar de titel is wel in het dialect.
0: Dus iedereen kan het wel gewoon lekker luisteren en Kerkrot Tropical.
3: Ja, dat is helemaal juist.
0: Zo goed, ik probeer het. Hè. Ik kom uit het noorden van Limburg, dus dat is weer net anders dan de Parkstad.
3: Ja, we zijn allemaal één.
0: Zo is het, we zijn allemaal L1. Oké, nou genoeg over Limburg, Lars. We zitten in de grande finale van De Sloomste Mens. Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
3: Ja, ik zei al in het appje, volgens mij moet het wel de eerste zijn, want die klok op deze manier wel erg mislukt. Ik dacht Peter Pannenkoek.
0: Als in de eerste pannenkoek, die mislukt altijd. Ja, Peter Pannenkoek, laten we luisteren wat het goede antwoord is.
2: Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om met een rare naam vrouwen te veroveren.
0: Ja, natuurlijk Lars, dat is het goede antwoord. Peter Pannenkoek. Hij is vanavond te zien. Ja, hij is vanavond te zien op tv ook, hè, Peter Pannenkoek.
3: Kijk, daar hebben we de avond ook meteen zo.
0: Ja, het duurt 20 uur ongeveer. Het is namelijk in het programma Zomergasten.
3: Ach, ja.
0: Dat programma duurt een week altijd, hè, heb ik het idee. Als je het aanzet, dan denk je, oh jongens, is dat weer bijna dinsdag.
3: Volgens mij moet ik daar beginnen met kijken, voordat ik het vanavond klaar wil hebben.
0: maar serieus. Vanavond is de gast Peter Pannenkoek in Zomergasten. 20:20 op NPO 2. Hier krijg ik heel veel geld voor. Het levert jou op een zak kroephoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of Sade. Welke wil je hebben?
3: Dan gaan we toch voor de Bali.
0: Voor de Bali, zul je kant op en geniet zo meteen van de podcast natuurlijk, hè, het opnemen.
3: Dat gaat helemaal lukken, dankjewel.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands on voordeel.
0: Aldi.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: unieke radiozender NPO 3FM. De DJ's van dienst de komende drie uur zijn Mark van der Molen, dat ben ik, en
1: Mai voorbij.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: En welkom.
0: De artiesten die we onder meer de komende 10 minuten gaan draaien, na het nieuws, natuurlijk even de ster niet meegerekend.
1: We klinken die onwijs als Radio 5, dus laten we gewoon even...
0: Ja, ik ben aan het solliciteren. Ja, ik zag Bert Hanekman lopen en ik denk die gaat ieder moment, dan moet ik klaar zijn.
1: Dat gaat wel lukken, denk ik. Ja.
0: ik probeer ook iedere keer de auto van Stefan Sas te saboteren. Maar die rijdt in een soort betonblok. Dat is niet te doen. Daar moet je slijpmolen voor meenemen. Opposites komen eraan. Teddy Swims, The Killers en Mr. Brightside. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur. Is dit beter qua toon?
1: Zeker.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. 3FM.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: Mr. Know-it-all, onze mansplainer.
1: Mr. Know-it-all, ik weet alles, ik weet alles, ik weet alles.
0: Maar ik ben een man en ik weet alles.
1: Het is geen mansplainer als je gelijk hebt. Daar blijf ik bij en dat zal ik altijd voor mijn
0: dood. Nee, maar soms kan je ook gewoon even je smoeltje houden als dat niet nodig is, zeg maar, toch?
1: Ik kreeg van de week nog weer het verwijt dat ik aan het mansplainen was. Omdat ik de stofzuiger aan het uitleggen was.
0: Aan een vrouw.
1: Ja, we hebben nu zo'n steelstofzuiger.
0: Wat is een steelstofzuiger?
1: Ja, dat is dan gewoon zo'n ding op een stok.
0: Een Dyson bedoel je?
1: Nee. Zo'n soort. Niet letterlijk die, maar zo'n soort.
0: Zonder snoer. Een stofzuiger zonder snoer,
1: Ja,
0: op een oplaadstation.
1: Nou, hartstikke leuk voor als je een boom hebt en binnen 3 minuten klaar bent. Want anders is die oplader snel weer op. Maar dat was ik aan het doen. Ja, het was heel slecht eigenlijk dat ik dat... ik zeg, schat, kijk, luister. Ik zeg, wat wij met onze gietvloer moeten doen... we hebben een soft action brush erbij gekregen. Alleen als je goed kijkt, als je hem aanzet... dan zie je dat de brush zo draait. En als je dan eens over kattenkorrels gaat... en je gaat heen en weer...
0: Dan ga je
1: tegen de richting van de soft action brush... en dan ga je zo met die korrels ga je over de gietvloer... en dan heb je ineens zomaar een soort van halve skatebaan... met allemaal grote krassen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Wat was de reactie van jouw vriendin? Kun je haar
1: nou? Kan ik haar nou doen? Nee, ze zei ook een... Ze wist wat ik wilde zeggen... maar dan in plaats van dat ze mijn mansplaining laat afmaken... en heel terecht ook dat ze dat dus niet laat gebeuren... Dan begint ze halverwege, zegt ze... Oh, ik weet wat je gaat zeggen, ik weet wat je gaat zeggen. Ja, nee, ik weet het. Ja, nee, je hoeft niet af te maken, ik weet wat je bedoelt. En dat doet ze
0: allemaal terecht. Ik vind dat nog best wel netjes. Ik zou echt gewoon zeggen... Jij zit nu gewoon aan een vrouw, mij... uit te leggen hoe een stofzuiger werkt.
1: Ja, maar vind je het ook niet raar als ik er automatisch vanuit ga... Oh, je bent een vrouw, dus je weet alles van een stofzuiger? Dat is toch ook heel seksistisch? Dat moet ik ook niet doen. Dus ja, want ik doe het nooit.
0: Nee,
1: je doet
0: maar,
1: het nooit
0: laten we
1: goed
0: eerlijk
1: als man.
0: Zijn, de vrouw pakt wel vaker de stofzuiger dan de man in het algemeen.
1: Bij ons niet.
0: Nee. Dus je luistert naar Mark en Mai.
1: Nee, dat is niet zo. Ik ben
0: Elke zaterdag en zondag.
1: Ik ben een geëmancipeerde metroman. Ik stofzuig heel graag.
0: En Mark van der Mode is dus een geëmancipeerde metroman.
1: Ik kan het niet eens meer uitspreken. Kun je nagaan. Hè? Ja hoor, lekker trimmen overal. Teddy Swims en Mr. Know-it-all hoorde je. Daarvoor de Killers en Mr. Brightside. Vorige week stonden ze nog op de Zwarte Cross. En voor zover...
0: Sorry.
1: Ja. Voor zover bekend was dat voorlopig hun laatst geplande optreden. 31 oktober, 1 november ook nog, geven ze 2 volledig uitverkochte shows in de Gashouder in Amsterdam, maar tot die tijd niet zoveel. En achter hun nieuwe track, Feestje op mijn graf, zit een beetje een serieuze gedachte ook, want Willem zei erover tegen 3 voor 12, onze fijne collega's. Hij zegt, het past een beetje bij de levensfase waarin we zitten, want inmiddels zijn we allebei vader en zijn er bewust van dat het leven niet eeuwig doorgaat. De nieuwe op

0: Dua Lipa bij 3FM op de zondagmiddag. Je hoorde Training Season.
1: Soms voelt iemand die er niet meer is door één liedje ineens weer heel even dichtbij. Voor mijn goede vriend Jim is dat There's a Light That Never Goes Out van de Smiths. Dat onlosmakelijk verbonden is met zijn moeder Rietje, die vorige week overleed. Misschien heb jij ook zo'n liedje, een nummer dat je terugbrengt naar iemand die je mist, naar een herinnering, een stem of misschien zelfs een gevoel. Lieve Jim, ik hoop dat je haar nu heel even dicht bij je voelt. Speciaal voor jou en Rietje hoor je nu There's a Light That Never Goes Out van de Smiths.

0: Shakira en Burna Boy met Bye Bye. Maar het is natuurlijk Bye Bye voor Argentinië na vorige week tijdens het WK voetbal.
1: Ik zag van de week zag ik nog op het treinstation van Rotterdam, zag ik ineens, maar dat was echt dagen na die finale, zag ik ineens een hele familie in allemaal Argentijnse shirts, voetbalshirts.
0: Gedurfd.
1: Ja, gewoon heel hard gelachen natuurlijk tegen die mensen.
0: Kijk, die Argentijnen vinden het natuurlijk ook heel erg verdrietig dat ze niet Messi nog één keer wereldkampioen hebben zien worden. Ja. Maar goed, slaan en schoppen, dat doen we niet. Ook niet op het schoolplein, ook niet op het voetbalveld.
1: Zal er nog wat van komen, denk je? Of wordt dat toch een beetje onder de...
0: Gevolg krijgt? Nee,
1: ik wou zeggen onder de deurmat geveegd, maar natuurlijk onder het kunstgrasmatje geveegd.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, denk je dat?
0: Ja, dat denk ik. Ja, die man gaat gewoon nog voetballen, hoor.
1: Ja, maar ik bedoel het Argentijnse team, dat die nog een straf krijgen. Wordt gewoon een geldboete.
0: Nee, geldboete, denk ik.
1: Oké. Nou goed, Shakira en Burna Boy dus.
0: Met
1: ook hoorde je de Smith en There's a Light That Never Goes Out. Zometeen Olivia Dean, eerst zijn hier de Foo Fighters.

0: to fall in love. Olivia Dean, hoorde je. Olivia Dean en Sam Fender zijn de geschiedenis aan het schrijven. Hun nummer Rain Me In staat echt al 18 weken op 1 in de UK.
1: Ja.
0: Dat is echt lang. Daarmee ervaren ze een record uit 1953.
1: Ja, en volgende week dus, als ze weer op nummer 1 staan, dan zijn zij de voorlopige nummer 1 met
0: het
1: record.
0: Wat stond er al nummer 1 in 1953? Dan had je 4 artiesten. Toch, ja.
1: Ja, fair enough. Ja, zelfs de Beatles die deden nog geen muziek.
0: Nee, dat was 1953.
1: Ja.
0: De Beatles inderdaad, dat was de jaren 60.
1: Moet je nagaan hoe lang zo'n record dan al staat. En dat je dan na zoveel jaar, dus na meer dan 70 jaar... 73 jaar, dat jij dan zo'n record verslaat.
0: Had Winston Churchill toevallig niet een trek uit? Dat hij een soort van als hobby net dat de Tweede Wereldoorlog was klaar. 1953, Winston Churchill dacht, nou weet je wat, dan maak ik maar even een liedje.
1: Ja, je kan het even checken. We komen zo bij je terug met toppertje, deze info.
0: Toppertje, Winston Churchill met toppertje. Give me a topper and a breezer and a breezer pineapple.
1: Cat's Eye heeft besloten dat deze zomer helemaal van hun is. Met de nieuwste single Animal hebben ze een nummer die echt zo lekker in je koppie blijft hangen. En dan hebben ze ook nog Demi Moore gestrikt voor de videoclip. En Ed Sheeran heeft meegeschreven aan het nummer. Nou, die allemaal samen zorgen natuurlijk voor een cocktail van succes. Zo, wat een cocktail.
0: Wauw.
1: En 11 september staan ze ook nog in de Ziggo Dome. En dat is natuurlijk strak uitverkocht. Ik zeg het gewoon nog één keer. Cat's Eye met Animal. Nu bij Mark en Mai.

0: 3J's.
1: De 3J's, Just Jack, Style en John. Turn the Lights Off komt oorspronkelijk uit het jaar 2010. Maar wordt nu dus gewoon zo'n 16 jaar later pas echt een hit. Dankzij een viral video met een dansende John Hamm. Ja. Die je kent onder meer van Mad Men. Maar het is eigenlijk gewoon een bewijs dat een goede marketingstrategie soms gewoon bestaat uit wachten tot een knappe acteur op je oude plaat begint te dansen.
0: Sorry, knappe acteur. Ja, kijk, John
1: Hamm is toch voor heel veel vrouwen mega knap.
0: Leuke man, maar knap is een beetje overdreven.
1: Vind je echt, ja?
0: Ja, misschien ben ik gewoon te jong nog.
1: Ik heb begrepen dat Crash Hip nu probeert Leonardo DiCaprio zover te krijgen om te dansen op hun geflopte single How Would You Feel uit 2019. Jacqueline Govaert zit ik in de DM'er. Can you dance? We have a flop single from 2019. Can you dance on it? Nou was Barkley ervoor en Crazy. Hey, we hadden het net over een superleuk record.
0: Ja, van Sam Fender en Olivia Dean, die met Rain Me In dus een record hebben geëvenaard uit 1953. En toen dachten wij... Ja,
1: ze staat 18 weken op nummer 1 in de UK. En blijkbaar is dus dat record is ook 18 weken. En 1953, ik dacht echt, joh, dat is nog voor de Beatles. Wat staat er in godsnaam daar? Dit is dus het nummer... Wat op nummer 1 stond 18 weken. En als Rain Me In nog 1 week op nummer 1 staat, hebben ze dus deze plaat overtroffen. En het is uit 1953. Dames en heren, hier is Frankie Lane. En het prachtige sentimentele I Believe. Deze track dus. Dan ga ik ook proberen het intro te pakken. Dames en heren, is Frankie Lane. I Believe.

0: Even hoor, dat je, dan heb je dus...
1: Toch een beetje Radio 5 weer, hè, dit.
0: Na de oorlog, 1953. Al van die Britten zonder geld die dan wel Marmite en toast aan het kanen zijn in een lekkend huis. En dan hoor je dit de hele dag. Is, wij zaten net een beetje te grappen. Van, oh, 1953, er waren waarschijnlijk maar
1: ik
0: zes...
1: Ik ken het nummer niet eens.
0: Ik ook niet. Maar zes artiesten of zo die muziek maakten in die tijd. Nu wordt natuurlijk wel eens geklaagd tegenwoordig. Hè, van, nou, er zijn geen originele ideeën meer over. Iedereen maakt een cover of iedereen gebruikt een sample van vroeger. Nou, wees dan blij dat je geen muziekliefhebber was in 1953. Er waren dus in die tijd, waren er dus in de hitlijsten... zijn er dus 11 liedjes geweest die door 8 verschillende artiesten zijn gecoverd. Er waren dus zo weinig liedjes dat 8 artiesten dachten, nou ja, ja, pak het. Dus bijvoorbeeld dit nummer is in 1953 door 8 verschillende mensen in Engeland gecoverd. Dus dit stond 8 keer in 1 jaar opnieuw in de hitlijst, maar dan door een andere artiest.
2: How much is that dog in the window?
0: Ken je dit?
1: Dit ken ik wel.
0: Dit is dus in dat hele jaar door 8 verschillende mensen gezongen. En door 8 verschillende mensen stond het daar in de hitlijsten. Hoe onorigineel waren ze in 1953? Geef mij dan inderdaad maar gewoon pas aan met Dirty Cash voor nog een keer. Jeetje.
2: I must take a trip to California.
0: Ja, dat is wel leuk. Er zijn wel te weinig tracks met blaffende honden erin, hè? Dat is wel jammer.
1: Ja, de laatste is denk ik gewoon N.E.R.D., toch?
0: Ja, nou ja, of de Baha Men, Who Let the Dogs Out.
1: Ja.
0: Maar je zal het Olivia Rodrigo en Phoebe Bridges of zo nog niet horen doen. Dat vind ik wel jammer. Olivia Dean, de volgende plaat. It's so easy
1: to fall in love.
0: Ja, mooi. God, wat een lokale omroepradio soms maken wij. Maar dat maakt het ook weer charmant en leuk, zeg ik altijd bij de evaluaties. Oké, er is nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. En dat is gewoon heel erg fijn. Terug met haar eerste solomuziek in 6 jaar. En ze komt niet zomaar terug, want in de videoclip van deze, Lost Boys, belanden we in een soort middeleeuws sprookje, compleet met ridders en veldslagen. Echt heel tof.
1: Maar het belangrijkste is, Phoebe Bridgers is terug. Na 6 jaar.
0: Dit is Lost Boys.

0: Ho, hey, Lumineers. Dit is 3FM. Zometeen jouw kans op een prachtig... Ik ga het nu al... Mag ik het aankondigen, Mai?
1: Nee,
0: wat ons nieuwe prijzenpakket wordt? We hebben een nieuw prijzenpakket samengesteld. Ja. We hadden ooit een 3FM concertpakket. En die is toen in grote getale ingekocht. En iedere omroep zou die weggeven. En toen ineens gingen allemaal omroepen gingen stijgen. Nee, we willen ons eigen dingetje met ons eigen logootje. Heel veel mensen wilden ook niet eens meebetalen aan het concertpakket. Bijvoorbeeld de NTR, ik hou van ze. Even de fijnste omroepen van het bestel. Maar niet stikken. Een van de fijnste. Soms moet je gewoon eerlijk zijn. Maar de NTR wilde niet meebetalen aan het concertpakket. We zouden het over de hele zender weggeven. Wij waren de enige, waren het braafste jongetje van de klas. En het was zo'n leuk pakket, hè? Maar
1: ze zijn dus op.
0: Ze zijn op. Ja. En toen dacht ik, weet je wat? Gewoon ook iets doen met ons hoofd erop. Want we hebben Sebastiaan sokken. We hebben Obi Rijmaker. Diadeems.
1: Veel producten inderdaad van al onze fantastische collega's.
0: Inderdaad, de verlanglijst, de JBL speaker, heel vet.
1: Het wordt dus tijd voor onze eigen.
0: Ja, ja. Ja. En ik moet zeggen, Mai was niet helemaal meteen om over dit prijspakket. Maar zometeen gaan we dus de eerste weggeven officieel. En we weten nog niet eens echt hoe die eruit gaat zien, maar...
1: En alle mensen die dus nog wachten, die krijgen dat...
0: Die krijgen die ook, ja. Als je nu denkt, ik heb pas alleen een prijs gewonnen... waar zie je godverdorie op te wachten de afgelopen 3 weken... heeft het daarmee te maken.
1: Ja.
0: Wij mogen trots aankondigen. Weer of geen weer. Zomer, herfst, winter of lente. Het is altijd gezellig en knus en misschien een beetje klam... onder het Mark en Mai... kokoenkleedje. Want als ik thuis op de bank zit met weer als dit nu buiten, dan noem ik het al vaak de Cocoon Saloon. En de vriend van Mai heeft dat zelfs overgenomen.
1: Ja, klopt.
0: Jullie hebben ook inmiddels de Cocoon Saloon thuis. En als je op een festival bent of in de zomer en het is al 11 uur 's avonds en je wil nog even lekker buiten zitten, dan is het een beetje fris. Maar als het herfst is en je zit op de bank, je wil lekker met je kat knuffelen, maar je denkt, ik wil toch even iets om me heen hebben, dan is daar gewoon dus het Mark en Mai kokoenkleedje.
1: Met onze gezichten erop.
0: Ja, of in ieder geval een logo.
1: Ja.
0: Ja, precies. Want we hadden een soort van cartoonschets laten maken... maar Mai vond dat ze een clownsneus had erop.
1: Dat was ook echt zo.
0: Heel eerlijk, was ook wel echt zo. Ik snap het ook wel. Ik zag eruit als Grover. En jij zag eruit als...
1: Ik had in één keer een hele grote neus. Ik heb nooit een grote neus gehad. Maar goed.
0: Ik zag eruit als Ernie uit Sesamstraat. Dat was een hele rare tekening. Maar goed, het komt eraan. Dus,
1: binnenkort.
0: Ja, binnenkort. En dus zometeen al te winnen... met de Kino Quiz.

0: Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: kleedje in het radiospel De Kino Quiz, waar je een filmfragment hoort, maar dan in het Duits. En moet jij raden welke het is. De uitleg komt allemaal zo meteen nog in zorgen. Chef Special ook en Bibi Rexha Fateless komen eraan.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 3FM.
3: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: kleedje.
1: Het cocoonkleedje van Mark en Maaike. Special hoor je zo naar Bibi Rexha en Faithless. New religion, new prize.

0: In Your Arms van Chef Special. En dan nu ter ere van Chef Special zoomen we in op een willekeurige plek in Nederland. Pakken we een restaurant en kijken we even wat de Chef Special is deze maand. We gaan met z'n allen naar Ermelo. Want in Ermelo heb je eetcafé Het Zomernest. Hun maandspecial van juli is Mexican Chicken Loaded Fries. Ze noemen zichzelf een gezellig eetcafé met een ouderwetse laagdrempelige sfeer. Je vindt Eetcafé Het Zomernest aan de Julianalaan 123A in Ermelo. Wil je iets chiquer dat je denkt eetcafeetje, oké, maar ik wil iets meer dan dat? Dan is dit misschien een optie voor je. In Uchelen, dat is bij Apeldoorn, heb je restaurant De Maalderij. De maandspecial van juli is gebakken roodbaarsfilet met groentegarnituur en
1: Serré-saus.
0: Oké. Voor €17,95. Dat is maar 3 festivalbiertjes. Maar
1: dat is een klein roodbaarsje dan, denk ik.
0: Maar je moet wel beseffen, het is bijna augustus. Dus ga er snel heen, dames en heren. Het is natuurlijk de maandspecial van je.
1: Ja, ik snap
0: Oké. Nou, dat was het Chef Special In Your Arms.
1: Ander breaking news. Olivia Rodrigo heeft blijkbaar een nieuw type man waar ze opvalt. Okay. Geen acteur, geen muzikant. Nee, hou je vast.
0: Krullend dik en DJ.
1: Nee, een finance bro.
0: Oh nee.
1: Ze wordt namelijk gelinkt aan een investeerder. En misschien is dat precies waar haar nieuwe single over gaat. Stupid song. Want verliefd worden op iemand die de hele dag over aandelen praat, dat klinkt inderdaad een beetje dom. Maar ja, liefde maakt blind. Olivia Rodrigo met Stupid Song. Nieuw op 3FM. Bij Mark

0: Stacey Abrams, and that's so true. Dit is zo. Wat was dat voor... Hoorde je dat? Die knor? Jij probeerde in te ademen, maar ik maakte een soort van varkensgeluid. Sorry daarvoor, deze onsmakelijke onsmakelijk moment op deze prachtige dag. Het is tijd, ja, ik ben echt zo trots dat we dit nu kunnen weggeven. We gaan het eindelijk weggeven, onze gloednieuwe prijs.
1: Herfst, moet al besteld worden, maar...
0: Moet besteld, nou nee, het is onderweg.
1: Onderweg.
0: Het is onderweg. Herfst, lente, winter of zomer. Altijd knus, warm en klam. En zwoel onder het Mark & My cocoon kleedje. Je kan het winnen met het volgende... Leg ik het uit. Mai, zou jij een keer willen uitleggen... ook om even natuurlijk een beetje te testen of je een beetje zot werd... tijdens je eigen radioprogramma... zou je kunnen uitleggen wat de Kinoquiz precies inhoudt?
1: Het is namelijk zo... Mark van der Molen heeft een fragment van een film... alleen dan nagesynchroniseerd in het Duits.
0: Ja, niet door mezelf gedaan overigens...
1: Niet door jezelf,
0: maar echt zoals het in
1: nee,

0: Stacey Abrams, and that's so true. Dit is zo. Wat was dat voor... Hoorde je dat? Knor? Jij probeerde in te ademen, maar ik maakte een soort van varkensgeluid. Sorry daarvoor, deze onsmakelijke moment op deze prachtige dag. Het is tijd, ja, ik ben echt zo trots dat we dit nu kunnen weggeven. We gaan het eindelijk weggeven, onze gloednieuwe prijs.
1: Herfst, hij moet al besteld worden, maar...
0: Het is onderweg.
1: Onderweg.
0: Het is onderweg. Herfst, lente, winter of zomer. Altijd knus, warm en klam. En zwoel onder het Mark & My cocoon kleedje. Je kan het winnen met het volgende... Leg ik het uit. Mai, zou jij een keer willen uitleggen... ook om even natuurlijk een beetje te testen of je een beetje zot werd tijdens je eigen radioprogramma... zou je kunnen uitleggen wat de KinoQuiz precies inhoudt?
1: Het is namelijk zo... Mark van der Molen heeft een fragment van een film... alleen dan nagesynchroniseerd in het Duits.
0: Ja, niet door mezelf gedaan overigens,
1: maar echt zoals het in Duitsland... Nee, door een inspreker, een Duitse persoon die het heeft ingesproken.

0: Zo, wat was dat voor... Hoorde je dat, die knor? Jij probeerde in te ademen, maar ik maakte een soort van varkensgeluid. Sorry daarvoor, deze onsmakelijke moment op deze prachtige dag. Het is tijd, ja, ik ben echt zo trots dat we dit nu kunnen weggeven. We gaan het eindelijk weggeven, onze gloednieuwe prijs.
1: Herfst, hij moet al besteld worden, maar...
0: Het is onderweg.
1: Onderweg.
0: Het is onderweg. Herfst, lente, winter of zomer. Altijd knus, warm en klam. En zwoel onder het Mark & My cocoon kleedje. Je kan het winnen met het volgende... Leg ik het uit. Mai, zou jij een keer willen uitleggen... ook om even natuurlijk een beetje te testen of je een beetje zot werd... tijdens je eigen radioprogramma... zou je kunnen uitleggen wat de Kinoquiz precies inhoudt?
1: Het is namelijk zo... Mark van der Molen heeft een fragment van een film... alleen dan nagesynchroniseerd in het Duits.
0: Ja, niet door mezelf gedaan overigens,
1: niet door
0: maar
1: jezelf,
0: echt zoals het in Duitsland...
1: door een inspreker, een Duitse persoon die het heeft ingesproken.
0: Ja, maar zoals dus ook daar echt in de bioscoop is verschenen, hè?
1: Ja, want in Duitsland zijn ze te lui om gewoon in het Engels te luisteren... en gewoon ondertiteling te lezen in het Duits. Nee, alles moet dus door een Duits persoon worden nagesynchroniseerd. Nou, dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk en gezellig. Dus in de Kinoquiz is het dus jouw taak om te raden welk Duits fragment... van een film, je hoort. Dus je moet de film raden.
0: Je moet de film raden. Misschien wel om 100 keer gezien. Is je favoriete film, heb je nog nooit in Duits gehoord. Dan denk je al, wat is dat eigenlijk ook alweer? Hier is het fragment. Dit is de opgave van deze week.
2: Obi-Wan had je niet erzählt, wat wirklich met je vader passiert is.
3: Er had me genoeg erzählt. Er had me gezegd dat ze hem omgebracht hebben.
2: Nee, ik ben dein vader.
1: Makkelijk hoor.
0: Hij is vandaag die dag, weet je wel.
1: Hij is wel heel makkelijk.
0: En dan weet je wel, het is een druilerige
1: dag. Maar goed,
0: dag.
1: Er zijn er vast wel mensen die echt gewoon nu denken, wat?
0: Ja, en je moet ook specifiek wel bijzeggen welke, hè. Want het is, je kan natuurlijk heel makkelijk nu zeggen, oh, maar goed. Laat het even weten via de NPO Luister-app en dan zit je binnenkort misschien lekker.
1: Onder een cocoon-kleedje.

0: Panic at the Disco en High Hopes. Een fragment hoort van een film, maar dan in het Duits nagesynchroniseerd. Aan jou dan om te raden welke het is. Misschien is wel je favoriete film alle tijden. Weet je met het Duits niet eens te herkennen. De opgave was als volgt. Ik laat hem nog even horen.
1: Obi-Wan had je niet erzählt, was wirklich met deinem vader passiert is.
2: Er had mir genoeg erzählt. Er had mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben.
1: Nee. Ik ben dein vader.
0: Dat is het fragment. Aan de lijn hebben wij
3: Chris Mostert uit Delft.
4: Yes.
0: Hallo.
3: Hallo Chris.
4: Hallo.
0: Prachtige
3: Wat
0: achternaam.
3: Wat een fantastische achternaam.
0: Ja, dat is mooi.
4: Ja, leuk hè.
3: Ben jij van de zoete mosterd? Of juist een beetje van de, ja, hoe zeg je dat? Van die balletjes?
0: Die grove mosterd.
3: Wat is je favoriet?
4: Van die grove vind ik wel het lekkerst. En dan het liefst nog een beetje pittig. Maar niet zo pittig dat hij je neus instijgt.
3: En is dat ook een beetje jouw karakter?
4: Pittig?
0: Ja, Mai,
4: ik hou wel van pittig, gewoon ja, maar vooral van eten.
0: We hebben het Mai nog niet verteld, maar ze wil auditie doen voor Zomergasten. We hebben nog niet verteld dat stopt. Dus het is niet meer nodig, Mai. Niet meer nodig.
3: Ja, even oefenen, dacht
0: ja,
3: ik.
0: Ja, ja. Het had de allermooiste was geweest als hij had gezegd, ja, ik hou me niet van mosterd, vind ik vies. Dat had natuurlijk
4: ja, dat...
3: Ja. Dat kan niet als je mosterd eet. Chris,
4: Chris,
0: even een dipje in jouw mosterd. Wat ben je aan het doen vandaag?
4: Helemaal niks eigenlijk. Ik ben lekker een hele rustige zondag aan het doen.
0: Toevallig, wij doen ook helemaal niks vandaag. Geen reden.
3: We zijn wel aan het werk, maar...
0: Nou ja, dat bedoel ik. Niks, niet aan te horen. Ja.
3: Chris, je hoorde net een fragment.
4: Yes.
3: En wat dacht jij toen?
4: Ik dacht meteen, dat is natuurlijk Star Wars The Empire Strikes Back.
3: En waarom?
4: Ja, een hele bekende scène. Ja. Misschien wel de bekendste scène.
0: Je krijgt een bonuspunt als je ook nog de Duitse titel van die Empire Strikes Back zou weten.
3: Oh.
4: Oeh, nee, daar ga ik me niet aan wagen.
0: Dat is Star Wars Das Imperium schlägt zurück.
3: Jezus,
0: dat is oprecht. Dat is echt
3: zo niet sexy.
0: Nou ja, niet als ik het zeg, maar als een echte Duitser het zegt, denk ik wel hoor.
3: Ja.
0: Zijn er geen Duitsers die luisteren, die dit verstaan, niet even kunnen inspreken? Dat Imperium slaakt zurück. Nou goed, maar beste Chris. Ja!

0: Maar het is natuurlijk inderdaad Luke, I am your father. Beste Chris, jij krijgt als allereerst in de geschiedenis van dit programma een Mark & Mai cocoonkleedje.
1: Ik voel me vereerd.
0: Wanneer ga je hem voor het eerst gebruiken, denk je?
1: Ik denk meteen als hij binnenkomt.
0: Ongeacht de temperatuur.
1: Ja, het wordt wel warm, dus misschien iets later.
0: 11 uur 's avonds op een zomeravond. Ideaal.
1: Precies, lekker buiten.
0: Ja. Gefeliciteerd. Dit is Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Dat is geen prijs, dat is de plaat die we gaan draaien. Dankjewel, Chris.
1: Dankjewel.

0: van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartje.

0: sorry, moet ik. La Bouche. Be My Lover. Daarvoor Cameron Whitcomb in Kingdom of Fear. De man die overigens, als je hem dan hoort, dan verwacht je een soort rustige jongen met akoestische gitaar. Ja, maar die ziet echt uit alsof hij in een metalband speelt, hè?
1: Ja, onder de tattoos. En ik hou van mannen met tattoos. Maar als je hem dan hoort, denk je niet, joh, ja, zo'n ruig uiterlijk heeft hij ook. Alsof hij eigenlijk bij Blink 182, zeg maar, speelt.
0: Ja, dat zijn dan weer niet de stoerste gasten, maar ik snap wel wat je bedoelt, ja.
1: Ja, maar qua uiterlijk, zo ziet hij er echt uit.
0: Ja. Wat is...
1: als Travis Barker, zeg maar, weet je wel?
0: Want jij bent dan een van de vrouwen die valt op tatoeages. Wat is dan voor jou de perfecte... Stel, je zou een tatoeage mogen kiezen bij een man. Hoeft niet per se je vriend te zijn. Mm. Maar die zegt, dit is mijn lijf, dit is een canvas. Paint me full. Okay, wat zou je dan mogen kiezen?
1: Het is een beetje cliché.
0: Als je nu gaat zeggen je eigen hoofd, dat wordt heel raar.
1: Nee, dat niet.
0: Ook niet je naam. Anders dan jouw naam.
1: Het is een cliché tattoo, want mijn vriend heeft hem ook, maar ik vind hem echt heel gaaf. En ik vind hem ook gaaf bij mannen.
0: Maar cliché als in dat heel veel mensen hem dan dus hebben? Ook,
1: ja, of? Dat denk ik wel. Een zwaluw.
0: Een zwaluw?
1: Ja, zo'n vogel. Zo'n zwaluwvogel.
0: Zo'n ding. Ja, echt waar. Ja, die je dan hoort bij Boys of Summer ook aan het begin. Zo.
1: Ja, niet het geluid, maar gewoon de tatoeage.
0: Maar waarom een zwaluw dan?
1: Ja, ik weet niet, ik vind dat echt hot. Ik kan het niet uitleggen.
0: Ja.
1: Ik denk misschien dat Cameron Whitcomb ook gewoon heeft.
0: Oké. Okay. De zwaluw? Maar wat is daar de gedachte van? Dat was het logo van de PVV.
1: Is dat zo?
0: Toch, heeft hij die?
1: Nee, oké, hou op.
0: Is hij niet gewoon PVV stemmen, je vriend?
1: Nee.
0: Of is dat een duif? Wat was dat logo van de PVV?
1: Nee, niet.
0: PVV-logo. Wacht, ik pak
1: je
0: even bij.
1: Jij verpest het weer helemaal voor mij.
0: PVV-logo. De meeuw, als een meeuw. Nee, een meeuw is anders dan een zwaluw. Dat klopt wel, ja. Oké, dus een zwaluw.
1: Ja.
0: En gebruikt hij dan als openingszin van... schat...
1: I want a swallow.
0: Nee, oh, swallow. Oh, nee. Oh, wat erg. Ik wilde een heel andere grap maken die eigenlijk veel minder ordinair was. Doe je swallow.
1: Ja.
0: Want ik heb hier een zwaluw.
1: Ja. Ja. Dat is heel erg.
0: Ik wou iets zeggen zo van... Nee, schat, bij mij is nog lang geen zomer. Ben maar één zwaluw. Zoiets.
1: Heet. Goed, je luistert naar Mark en mij elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4.
0: Dat is even balen, hè, dat je naar ons luistert. Goed. Sommer komt eraan, my body isn't ready. Zie, hij wil nog niet. Topic en Becky G nu eerst met Sorry Pa.

0: audio-appje van Edmond.
1: Ja. Je moet gewoon altijd, als je een tato neemt, een tato met een betekenis nemen. Want anders krijg je er later spijt van.
0: En Lucine die zegt, ik vind van die Maori-tatoeages heel mooi bij mannen. Ik ga Maori-tatoeages. Dat zijn van die, gasten die altijd voor een wedstrijd zo... Hoeka, ha, ha, ha, doen, toch? En dan stampen. Ook zie het, Maori. Oh ja. Ja, daar ben ik niet cool genoeg voor, hoor, trouwens. Oké, okay. Wat vind je daarvan, Maori-tatoeages, Mai?
2: Ik vind het hele vette tatoeages.
0: Maar is dat dan niet... moet je dan toch die cultuur moet je toch in je DNA hebben? Wil je dat mogen? Toch of niet?
2: Nou ja, ik zou het zelf inderdaad niet op mijn lijf tatoeëren.
0: Nee, precies.
2: Dat is een keuze die je zelf voor jezelf moet maken.
0: Juist.
2: Maar ik zou het zelf inderdaad niet doen.
0: Dit is 3FM zondagmiddag. Dank u wel voor al deze appjes. Dan is het tijd voor degene, ja, de persoon die eigenlijk best wel iets moois mag doen.
2: Namelijk... de mainstage openen van Pukkelpop in België. En dan denk je, dat is misschien een Vlaamse artiest. Nee, het is onze eigen Roxy Dekker met Gado.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: 3FM.
11: Voor je het weet hoor je zo meteen Jonas Blue en Edge of Desire. Justin Bieber en Love Yourself komt eraan. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met Care Plus.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: Jonas Blue en Malieve. Malieve Edge of Desire. En het grappige is, en dat vind ik dan toch wel weer toch een mooie invloed van Jonas Blue. Malieve, die stond ongeveer een jaar voor de... Wat is er? Zeg ik het verkeerd?
1: Nee, is goed.
0: Is het Malieve?
1: Malieve, het is helemaal oké.
0: Zeg ik het niet goed?
1: Nee, het is helemaal oké.
0: Nee, maar dat impliceert dat ik het niet goed doe.
1: Nee, dat is goed.
0: Helemaal
1: ik moet gewoon lachen om het verhaal wat je wil gaan vertellen.
0: Dat is alsof je een glas cola laat vallen, dat over een glas scherven, dat dan de host zegt, nee, het is oké.
1: Nee, het is oké. Maak gewoon maar je verhaal af, Mark.
0: Ja, de hond heeft glas in zijn oog, maar het is oké. Malieve stond ongeveer een jaar geleden voor de release van Edge of Desire nog op het punt om helemaal te stoppen met muziek. Hij twijfelde aan talent en vroeg zich of gewoon doorgaan überhaupt nog de moeite was. En een klein beetje liefde voor muziek, wat nog over was, en een paar mensen in zijn omgeving die dan dus wel vertrouwen in hem hadden, die hebben gewoon gezegd, joh, stop, wacht nou eventjes. En vervolgens, ineens niet veel later, Jonas Blue, Edge of Desire gemaakt samen en gewoon een wereldhit. Dus sta je op het punt nu, je computer bij het grofvuil.

0: te zetten of je stembanden te doneren aan wie dan ook.
1: Denk even twee keer na.
0: Ja,
1: zoek een Jonas na. Blue in de buurt.
0: Ja, kijk even in je DM of die in je erin is geslaaid. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat je alsnog een mooie samenwerking met Jonas Blue hebt. Ook hoorde je Justin Bieber en Love Yourself. Het is tijd voor nieuwe muziek van The Haunted You. Die hebben onder meer op Rockwerchter gestaan, maar ook op Pinkpop. En nou weet ik dat de Belgen, zoals wij natuurlijk ook zijn, kunnen misschien een beetje nationalistisch uit de hoek komen. Is het oordeel een klein beetje vertroebeld door die vlag die op het netvlies gebrand is? Maar wat vond de Nederlandse pers van The Haunted Youth? Zo schreef 3 voor 12. Wat is The Haunted Youth toch steen en steengoed? Het klinkt als een klok. En het is prachtig hoe de dreamy synths er doorheen prikken tussen de gitaren door. Ogen dicht en verdwijnen. Dat mag je dus ook doen. Dit is Forget Me.

0: Alles met Airplanes. Ja, mijn lieftallige collega Mark van der Molen is weer verdwenen. Dus je moet het even met mij doen.
1: Nee.
0: Ja, je moet het met mij doen. Je bent weer veel te laat.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, ik had namelijk een ultieme persoonlijkheidstest voor je.
1: Nee. Waar ben je? Was ik te laat?
2: Nee, dat was zeker te laat.
1: Oh, dit is echt heel erg. Maar je doet het wel heel goed, vind ik. Wat erg.
0: In principe is het gewoon mijn werk.
1: Waarom heb je me niet geroepen naar de wc?
0: Ik heb 100 keer geroepen.
1: Echt waar?
0: Ja, maar je kwam niet.
1: Ik doe altijd een noise cancelling aan als ik naar de wc ga. Nee, dat is niet waar. Maar, wat erg. Nou, zullen we even gewoon een plaatje starten dan maar?
0: Huh? Ik had eindelijk iets voorbereid.
1: Ja, je hebt iets.
0: Ik wilde een test met jou doen, maar dat doen we wel even na de plaat.
1: Dat doen we dan straks. Wat, ik heb je helemaal niet gehoord roepen. Dat ik dan zo in mijn eigen wereld. Ja. Social media is zo gevaarlijk. Heb
0: je weer op je telefoon?
1: Zal ik weer op mijn telefoon?
0: Zal ik weer op je telefoon?
1: I knew it, I knew you, zei je nog tegen mij.
0: Mannen, hè?
1: Mannen.

0: Goedemiddag Antoon en de enige.
1: Mark, ik heb de ultieme persoonlijkheidstest. Want dit zegt echt zoveel over een mens.
0: Is het een test die ik moet maken? Of
1: ja,
0: is dit misschien ook voor
1: iedereen,
0: u, de luisteraar?
1: Iedereen.
0: Okay.
1: Je hebt van die mensen, als je gaat lunchen, die dan op een gegeven moment een hapje van jouw broodje willen. Van je sandwich.
0: Ja.
1: Wat is het?
0: Dat is ook inderdaad
1: gesmeerd broodje.
0: Die wil het ook nog wel eens doen. Die zegt dan, mag ik
1: even proeven?
0: En ik stel het ook vaak voor, hè, trouwens. Dan zeg ik, hey, wil je een hapje? Dan hoop ik natuurlijk dat iemand nee zegt. Of nee hoor, dat clasht te veel qua smaken.
1: Het is meer uit bescheidenheid of uit beleefdheid dat je dus vraagt, wil je een hapje?
0: Ben je ook altijd teleurgesteld als iemand dan ja zegt? Die zegt, nou, vooruit.
1: Ja, er zit altijd een stukje teleurstelling in me. Dat ik denk, oh nee, nu moet ik delen. Ja, nu gaat hij dat lekkerder vinden. Maar goed, maakt niet uit. Je hebt van die mensen waar je dan die dus vragen om een hapje van je broodje.
0: Ja.
1: En ik denk dat je die mensen in drie soorten types kunt onderscheiden.
0: Okay, en nu moet ik even bij mezelf, u misschien ook thuis, te
1: raden gaan. Gewoon goed luisteren, wie ben jij? Wie van de drie ben jij?
0: Dit is leuk, dit is net als zo'n test van welke Spice Girl ben jij? Leuk, ik heb hier zin in. Okay.
1: Daar komt-ie.
0: Kom
1: nummer 1.
0: Ja.
1: De bescheiden korsthapper, of ook wel de muizenhapper. Het is gewoon iemand die heel bescheiden is en die heeft een klein hapje gewoon van, ja, ik weet, het is wel jouw broodje, dus ik ga niet meteen vol ervoor. Nee, dat.
0: En die kiest dan ook een beetje zo'n kant. Zo van,
1: vaak
0: oh ja.
1: Aan de zijkant, dus niet midden, een beetje aan de zijkant.
0: Ja, precies, waar soms dan ook het beleg nog een beetje gering is.
1: Ja, klopt.
0: Eigenlijk een opoffering. Hapje, maar ook jezelf opofferen. Okay.
1: Dan de volgende. De smetvreeshapper. Die het broodje 180 graden draait. En dan van het kontje eet.
0: De smetvreeshapper. Ja. Maar dat is ook raar. Want
1: ik wil niet jouw speeksel in mijn mond, dus ik doe gewoon totaal de andere kant.
0: Ook gewoon inderdaad letterlijk aan een, stel je hebt zo'n Italiaanse bol of zo, weet je wel, die gewoon overal gelijk is. Dat je die dan letterlijk.
1: Ja, maar weet je hoe irritant het is.
0: Maar dan heb je ineens een soort van.
1: Dan moet je in één keer rekening houden met beleg wat aan twee kanten dus uit kan vallen. Snap je wat ik bedoel?
0: 180 graden draaien. Okay.
1: Tot slot.
0: Okay.
1: De laatste. De snoekduikhapper. Die gaat ervoor en stopt het halve broodje in zijn mond.
0: Of haar mond.
1: Of haar mond.
0: Ja, okay. En,
1: welke van de drie ben jij? Laat het weten via de NPO-luister-app. Ik vind dat het zoveel zeggen over iemand. Ja, kijk, de snoekduikhapper is gewoon. Ja, weet je, die zegt gewoon no mercy, weet je. Die gaat er gewoon volledig voor. Die heeft zoiets van, joh, ik kan dit maken.
0: Mag ik een kanttekening?
1: Ja.
0: Is de snoekduikhapper iemand die een hele grote hap neemt, maar dan ook precies op de plek waar die ander net ook de hap heeft genomen, waardoor je eigenlijk nog verder het broodje ingaat?
1: Zeker.
0: Of is het een snoekduik?
1: En waar gewoon het meeste beleg ook is.
0: Ja, of is het een snoekduikhap gewoon zonder in contact te komen met de eerdere hap van de persoon die eigenlijk het broodje heeft besteld? Of overlappen die twee happen?
1: Ja,
0: het
1: toch wel overlapping.
0: Ja, ja. Okay.
1: Het is namelijk zo'n grote hap. Het kan ook niet anders dat jouw hap er ook nog in zat.
0: Ja, ik ben denk ik, zal ik het maar zeggen, ik ben de snoekduikhapper, maar dan niet over de hap heen van de ander. Ik doe het letterlijk zo naast. Ja. Ja.
1: Oh, echt?
0: Ik geef het eerlijk gewoon toe. Wat voor type bent u? Want we willen graag namelijk, we hebben heel veel marktonderzoek hier.
1: Nummer 1. Korsthapper, smetvreeshapper of ben jij de snoekduikhapper?
0: We hebben zoveel marktonderzoek wat zoveel geld kost. Doelgroepen, opleidingsniveau, et cetera. Maar dit soort dingen worden nooit gevraagd. Dankjewel, Mai.
1: Alsjeblieft.

0: Ja, Flair, door het oog van de nacht. Mai stelde net de vraag, wat voor type happer ben jij als je bij iemand aan tafel zit en dan vraagt, mag ik een hapje? Of als iemand voorstelt...
1: Van een broodje.
0: Als iemand zegt van, hey, wil je een hapje proeven? En dan hoop je dat iemand nee zegt, dan doen ze het toch. Wat waren de drie opties ook alweer? Je had de...
1: De bescheiden korsthapper. Ook wel de muizenhapper. Je hebt de smetvreeshapper die het broodje 180 graden draait en dan het kontje eet.
0: Echt letterlijk aan de andere kant begint.
1: En de laatste is een snoekduikhapper. Die gaat ervoor en stopt het halve broodje in zijn mond.
0: Ja, ik ben dus iemand die de snoekduikhapper is, maar dan niet overlapt met de hap die al genomen is. Omdat ik dan toch, dat vind ik dat toch een beetje gek of zo.
1: Ik ben echt de bescheiden korstenhapper.
0: Ja, dat geloof ik helemaal.
1: De muizenhapper. Ik ben wel echt bescheiden daarin.
0: En eigenlijk iedereen weet wel een manier te vinden om zichzelf daar 1, 2 of 3. Maar Dimfa, die heeft denk ik de mooiste. Die zegt, ja, ik ben eigenlijk een combinatie. Die zegt, ik ben de muizenhapper, maar wel vol in het midden. Want dan wil ik ook echt alles proeven, maar ik wil niet aso lijken. Dus de muizenhapper, maar niet aan de korst.
1: Mooi.
0: En dat vind ik een hele mooie. Waren er maar meer mensen.
1: Zoals Dimfa.
0: Die eigenlijk alles willen ervaren. Maar met mate en zonder andere mensen tot last te zijn. Zometeen is hier het ministerie van Zwoele Zaken.
1: Ja!
0: Mai heeft weer een hele zwoele trek uitgekozen om even wat langer in zondaggevoel te blijven. Die hoor je na Post Malone.

0: Post Malone en Enough is Enough. Zit je er klaar voor, Mai?
1: Zeker.
0: Je begint ook altijd
1: extra. Ik heb mijn cape aangetrokken.
0: Je cape? Oh, ja. Heb jij, dat vind ik mooi. Jij zit in het ministerie van capes.
1: Ja, ik ben minister, hè?
0: Minister. Ja. Het ministerie.

0: minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om mij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Sommige liedjes zijn zwoel, sommige liedjes zijn sexy. En dan heb je Her, met Every Kind of Way. Het is een beetje de muzikale vertaling van doe de deur op slot, zet je telefoon op stil en we zien wel hoe laat het wordt. Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken is dit zwoel gekeurd. Dit is Her met Every Kind of Way.
1: Zwoel gekeurd?
0: Ja, het is niet goed gekeurd, zwoel gekeurd.
1: Oké.

0: Kensington. En Riddles. Dit is 3FM op de zondagmiddag. We naderen het einde van het programma. Maar er is één track waar Mai en ik echt helemaal van achterover sloegen.
1: Verknocht.
0: Ja, we draaiden gisteren I Love It van Icona Pop. I love it!
1: Ja, en toen kwamen we erachter dat ze eigenlijk gewoon binnenkort een fantastische album gaat uitbrengen.
0: Ja. En dat heet Ritual. Dat komt op 14 augustus komt dat uit. Met overigens heel veel andere artiesten ook. Jungle, 14 augustus.
1: Ja, en Phoebe Bridgers.
0: Ja. En er staan nu twee nummers of drie nummers al zijn beschikbaar.
1: Singles.
0: Gereleased. En wij dachten echt... wij gingen gewoon even puur zo van, oh ja, Icona Pop, wat zou die doen tegenwoordig? Bij welke schoenenwinkel zal ze zitten? En het is werkelijk waar.
1: Little did we know. Ja.
0: Arrogante stink DJ's op de radio. Ik zit te twijfelen, doen we Ritual of doen we Dance to This? Ik vond Dance to This het leukst eigenlijk.
1: Oh, ik eigenlijk Ritual.
0: Ja,
1: het is wel een albumtrack, maar...
0: Ik vond Ritual een beetje heftig voor de radio.
1: Oké, dan doen we wel Dance to This.
0: Sorry, niet om lullig te doen, maar ik vond hem net een tikkie te zwaar.
1: Achter de schermen zeiden, ja, jij mag uitkiezen.
0: Sorry.
1: Nee, maar we doen Dance to This, helemaal oké.
0: Okay. Mai heeft eerder, ik was te laat van de wc af, toen heeft Mai de microfoon moeten doen. Zullen we Ritual doen dan? Die vind jij goed. Doen we die.
1: Oké.

0: I love it. Dit was Ritual, de titeltrack van het album dat op 14 augustus uitkomt.
1: Wat een plaat.
0: Ik
1: kan echt niet wachten.
0: Ontiegelijk goed gewoon. Maar mag je er ook even kort een momentje laten horen van die track die ik dan ook wel heel goed vind? Moet je dit dan weer even horen?

0: Ja. Wat zijn dit voor clubbangers, om even heel hip uit te...
1: Echt ADE gewoon in een albumpje.
0: Ongelooflijk.
1: 14 augustus dus haar nieuwe album Ritual.
0: Ja.
1: Nog even wachten dus.
0: Nog even wachten.
1: Even wachten.
0: Toen leven ze Yuri Leeflang en dit is Role Model Sally.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf 399 euro per maand.

0: dan was ik de muziek op je aan. Eerst nog het laatste nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog de files van de ANWB. Op de A12 staat er eentje. Arnhem-Duitse grens tussen Ouddijk en de Duitse grens, 10 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 25 minuten. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg, Reeshof en Bavel, een kwartier door bergingswerkzaamheden. En nog op de A76 Grenen-Aken tussen Kundenberg en de Duitse grens, een kwartier. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: 3FM en luistert op de zondagmiddag. Ben je vandaag 10 binnen of 10 buiten? Je kunt via de NPO Luisteren even een foto sturen van je uitzicht. Dan zorg ik ervoor dat de muziek daarop aansluit. Hoor je alvast Teddy Swims en Jet van der Steek.

0: via de NPO luisterapp. Het leukste is als je dan even een foto stuurt van je uitzicht. Dan zie ik gelijk of je team binnen of buiten bent. Zelf was ik vandaag team buiten, gestruind over de markt in de regen. Terwijl mijn vriendin nog zei, moeten we wel naar buiten? Volgens mij gaat het heel hard regenen. Maar goed, eigenwijze man dat ik ben. En ook iemand die vrij recent nog een luchtvaartmeteorologie-examen heeft gehaald. Dacht ik, nee, ziet er prima uit. Nou, je snapt het, zijknat geregend. Ik was team buiten, ben jij vandaag team binnen of buiten? Laat het even weten dus via de NPO luisterapp, zoals Hanna al heeft gedaan. Die zegt, binnen zelf kaarsen aan het maken. Je kunt het nu nog doorsturen. Waarom? Dan zorg ik ervoor dat de muziek nog beter aansluit op deze zondagmiddag bij jou. Kun je nog eventjes doen, maken we zo meteen de balans op. Eerst nog Portugal The Man, ga je horen Feet Still. Na nieuwe muziek op 3FM van Alex Warren.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw
4: on 3FM.
3: Alex Warren, Passenger.
4: Met 3FM.

0: Portugal the Man en Feel It Still. Fun fact, Portugal the Man klinkt ontzettend chill, relaxed. Als je meer muziek op zoek van ze, dan zit het allemaal een beetje in hetzelfde straatje. Maar voordat ze dus Portugal the Man waren, waren ze dus echt een keiharde grunge band. Best wel lachen om het keertjes op te zoeken. Dat was vooral heel veel gekrijs en geschreeuw. En op een gegeven moment dachten ze, nou, we kunnen het ook wat rustig aan doen. En dat werkte. Ontzettend grote hit van een paar jaar geleden. En nou weer even op 3FM geweest. Portugal the Man, Jordan, Feel It Still. Een hele goede middag op de zondagmiddag. 3FM waar je naar luistert. Waar je kunt laten weten of je vandaag team binnen of team buiten bent. En als je dat doet, kan ik ervoor zorgen dat de muziek nog net wat beter op je aansluit. Want vandaag draait vooral om lekker veel muziek. Rianne heeft dat gedaan. Die heeft een foto gestuurd vanuit de auto onderweg naar Frankrijk. Is team buiten. Maximilian is binnen, ook in de auto. Bram is buiten, stuurt een foto met zijn duim omhoog. Ziet er prima uit daar. Rudy is net met zijn hond gaan wandelen, maar kwam in een hoos buiten terecht. Ziet een foto van zijn hond die helemaal doorweekt op de achterbank zit. Ja, dat krijg je er dan ook mooi bij. En Lois is aan het werk. Stuurt een foto van het magazijn van de winkel waar ze werkt. Ook heel veel foto's überhaupt van mensen die op vakantie zijn of nog onderweg. En dan dus ook vooral team buiten. Peter is erbij, die heeft een audiobericht gestuurd. Dus even checken waar Peter uithangt vandaag.
1: Nou, 3FM. Voor het eerst sinds lange tijd kan ik weer eens even buiten door de regen lopen. Dan vind je stiekem toch lekker. Dus ik ben team buiten. Groet Peter.
0: Dit is grappig. Kijk, Peter stuurt elke week een audiobericht. En meestal als het heel mooi weer is, dan zit hij binnen. En nou zegt hij, ik kan eindelijk weer eens even naar buiten om door de regen te lopen. En opeens valt het kwartje dat volgens mij Peter vooral houdt van een goede hoogspui. Waar je het ook viert, als je 3FM aan hebt staan, dan komt het allemaal goed. En eens even kijken, vandaag, ja, ondanks het weer, is Nederland toch wel echt wel team buiten. Dus daar gaan we ervoor zorgen dat het alleen maar beter wordt. Want die zondagmiddag van 3FM draait vooral om heel veel muziek. Dus ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat die muziek de regen toch nog een beetje weet tegen te houden. Met zometeen Mary Mary Shackles ga je horen naar de 3FM mega hit van Silver Bamba. 3FM.

0: kaartje voor een kaartje.
1: Je hoorde Turnstile en Stee and the Stars, de Fork, Mary Mary en Shackles op 3FM op de zondagmiddag. Het is Artje Juli. De zomervakantie is natuurlijk in volle gang. Het drukste weekend op de snelwegen van Europa is ook nog in volle gang. En wat ik eerder al zei, er komen ook een hoop berichten binnen via de NPO Luister-app van mensen die in de auto zitten. Aan wie er ook op vakantie zijn, zijn je allerbeste vrienden uit de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. De komende weken zullen ze moeten missen tussen 6 en 9, maar ze hebben wel iets heel leuk bedacht voor de tussentijd. En het heet Kaartje voor een Kaartje. En het principe is heel eenvoudig.

0: kaartje voor een kaartje.
1: Je hoorde Turnstile en Steel and Stars, de vork Mary Mary en Shackles op 3FM op de zondagmiddag. Het is Artje Juli. De zomervakantie is natuurlijk in volle gang. Het drukste weekend op de snelwegen van Europa is ook nog in volle gang. En wat ik eerder al zei, er komen ook een hoop berichten binnen via de NPO Luister-app van mensen die in de auto zitten. Aan wie er ook op vakantie zijn, zijn je allerbeste vrienden uit de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. De komende weken zullen ze moeten missen tussen 6 en 9, maar ze hebben wel iets heel leuk bedacht voor de tussentijd. En dat heet Kaartje voor een kaartje. En het principe is heel eenvoudig. Stuur Wijnand en Jamie een kaartje vanaf je vakantiebestemming en

0: kaartje voor een kaartje.
1: Je hoorde Turnstile en Steel and Stars, de vork Mary Mary en Shackles op 3FM op de zondagmiddag. Het is Artje Juli. De zomervakantie is natuurlijk in volle gang. Het drukste weekend op de snelwegen van Europa is ook nog in volle gang. En wat ik eerder al zei, er komen ook een hoop berichten binnen via de NPO Luister-app van mensen die in de auto zitten. Aan wie er ook op vakantie zijn, zijn je allerbeste vrienden uit de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. De komende weken zullen ze moeten missen tussen 6 en 9, maar ze hebben wel iets heel leuk bedacht voor de tussentijd. En het heet Kaartje voor een kaartje. En het principe is heel eenvoudig. Stuur Wijnand en Jamie een kaartje vanaf je vakantiebestemming en maak daarmee kans op een concertkaartje in de vorm van 100 euro concertengoed. Echt waar. Goedkoper 100 euro concertengoed verdienen kan eigenlijk niet. Want zo'n kaartje koop je dan bij de lokale souvenirwinkel waar je dan ook bent. Je gooit hem op de post met een postzegel, ben je misschien een eurotje of vier kwijt. En wie weet word je gebeld op je vakantiebestemming, krijg je dus gewoon concertengoed van 100 euro. Het maakt niet uit waar je vanuit het kaartje verstuurt. Mocht je denken, ja, ik ga helemaal niet op vakantie. Nee, dat weten wij niet, hè. Loop gewoon even je dorp in, even de souvenirwinkel en doe groetjes uit Alblasserdam bijvoorbeeld. Lachen. Hoe gekker de bestemming, hoe leuker natuurlijk. Hoe lokaler, nog leuker. Het is helemaal aan jou wat voor kaartje stuurt, als het maar eventjes vermeldt vanuit waar het wordt gestuurd. Mag dus ook gewoon Centerpark zijn of een dagje op de Veluwe of in Zeeland aan het strand. Het leuke is dan ook wel een hele kitsche foute kaart. Goed, waar moet je die dan naartoe sturen? Hoe maak je daar kans op? Heel eenvoudig, het adres kun je vinden op 3fm.nl/kaartje. 3fm.nl/kaartje, dat is de plek, daar staat het adres. Stuur een kaart vanaf je vakantieadres en maak kans op dat concertengoed. Gaan we terug naar muziek. Zometeen George Ezra, Budapest. Leuke vakantiebestemming. Eerst nog de Bauza, Magnetic. Dat klinkt ook weer lekker zomers.

in van het moment. Zo durf ik er wel te stellen. Nieuwe muziek van Peggy Goo is uitgekomen, waar een wel heel bekend basgeluid in zit. Even voor de nerds, het is de Lakely Bass uit de Yamaha TX81Z. Dus mocht je denken, dit basgeluidje, dat ken ik uit zoveel houseplaten, dat klopt. Dit is toch wel één van die housegeluiden die een beetje is weggestopt. Dat is een basgeluid, maar het is kenmerkend aan de 90's en daardoor weet Peggy Goo er zo goed mee om te gaan. De nieuwe muziek van Peggy Goo dus en Woman.

John Mayer en Perfectly Lonely op 3FM. Het is bijna overal rot weer buiten. Een beetje een druilerige dag. Gaan vol mensen. Nog 3 dagen en we zitten gewoon weer in een hittegolf. Short staat in de keuken. Die zelf pizza's aan het maken. Heeft een foto gestuurd via de NPO Luister-app. De Formule 1 is bezig. Het is ook de laatste dag van de Tour de France. Kortom, een dag om ook gewoon ervoor te kiezen om misschien te denken, ik blijf lekker binnen. Er is genoeg te beleven, ook gewoon binnenshuis. En Mark die zit in de auto met zijn zoontje die al de hele tijd vraagt om het liedje van de voetbal. Dat kan er maar eentje zijn. Ga je nu horen van Shakira.

0: anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving!
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Onderschrijp je mis.
8: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken, 99 cent. Altijd lekker.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: 3FM. Goedemiddag, zometeen muziek van Slater. Ook Coldplay. En de nummer 1 van de verlanglijst. Staat nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog even een snel overzicht van de files. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oudijk en de Duitse grens. Een kwartier, die is dicht. Die wordt via de op- en afrit omgeleid. En dan nog op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Oorschot en Batadorp. 10 minuten door ongeluk. Rij voorzichtig.
10: 3FM.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

Met de meeste muziek op je zondagmiddag. En bovenal de allerbeste muziek. Zometeen Slater Dance ga je horen na de albumversie van Him for the Weekend van Coldplay. Gewoon een goede tune.

0: waar je vooral heel veel muziek hoort. Eigenlijk niet heel anders dan de zaterdagmiddag, want daar hoor je normaal, of tenminste elke week, de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van heel Nederland. Het is de enige hitlijst die elke week weer opnieuw wordt samengesteld door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. Dat werkt volgens een eenvoudig principe. Ga naar 3fm.nl en vink daar aan bij de verlanglijst welke platen jouw absolute favoriet van het moment zijn. Als je dat hebt gedaan en je hebt op verzenden gedrukt, dan komt dat bij de Avond Ros terecht en die nemen dan al het moeilijke werk op zich. Simpelweg stemmen tellen. Elke week weer ambachtelijk met de hand zit Menno daar te tellen. En die zorgt er dan voor dat er een mooie hitlijst uitkomt met op nummer 1 de plaats met de allermeeste stemmen en dan, nou ja, nummer 2 iets minder stemmen en zo telt dat zich helemaal af. Daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat er gestemd gaat worden. Dus ik wil je uitdagen dat te gaan doen. Als je naar 3FM luistert, dan durf ik te gokken dat je wel houdt van muziek. En dat je ook wel het een en ander een beetje volgt of weet van muziek. Dus laat zeker daar dan even achter op 3fm.nl/verlanglijst... wat nou de absolute favorieten zijn. Hoef je niet eens in te tikken, je hoeft alleen maar aan te vinken. Want de titels staan nog gewoon helemaal netjes voor je klaar. De meest relevante tracks van dit moment. Dus ga naar 3fm.nl en stem op jouw verlanglijst. Dien hem daarin. Iemand die dat al heeft gedaan, dat is Maarten. Dit is hoe zijn stemlijst klinkt.
1: Hoi, ik ben Maarten en deze week stem ik op deze liedjes in de verlanglijst.

0: speaker en hoor ondertussen dan wat gisteren de nummer 1 is geworden. Bente.
1: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou.

festivalkleedje. Dat klinkt heel erg leuk. Het gaat nog wel een beetje pijn doen. Dat ga ik wel vast verklappen. Zometeen er meer over. Eerst de muziek van Bruno Mars. I Just Might. Naar Ellie Goulding. Dit is Lights op 3FM.

festivalkleedje. Dat klinkt heel erg leuk. Het gaat nog wel een beetje pijn doen. Dat ga ik wel vast verklappen. Zometeen er meer over. Eerst de muziek van Bruno Mars. I Just Might. Naar Ellie Goulding. Dit is Lights op 3FM.

Just Might op 3FM. Ik heb gisteren in de middag een verontrustend appje gekregen van een oude buur. En dat is iets waar ik toch wat mee moet op de radio. Want ik lig eigenlijk juridisch nog steeds in een houtgreep waarvan ik dacht dat ik er al lang onderuit was. En ik bied alvast mijn excuses aan. Het is niet fijn, maar het maakt wel jouw kans op een 3FM Festival college. Luister even mee.

wonen gemiddeld 530 inwoners per vierkante kilometer. Veel buren dus. Blijkt dus ook uit de statistieken dat 61% van die mensen, die Nederlanders, ook wel eens ruzie heeft met de buren. Ik heb zelf lange tijd in een soort terrortijd geleefd toen ik in Hilversum woonde. Dat is echt lang geleden, een paar jaar geleden. Toen werkte ik ook bij 3FM, maar dan s'nachts maakte ik s'nachts programma. Nou, wat wil je als je s'nachts werkt? Dan wil je kunnen uitslapen. Dat snapt elke nachtwerker. Alleen had ik een buurmeisje die elke ochtend vroeg weer blokfluit ging spelen. En destijds heb ik met haar een deal gesloten. Eentje die, nou ja, het was eigenlijk wel uit pure wanhoop ook. Maar voor mij wel kwam het al goed uit. Ik had beloofd haar blokfluitstukjes te laten horen op de radio. En dan beloofde zij dat ze pas in de middag zou gaan oefenen. Op zich een goede deal. En we praten hier echt over een paar jaar geleden al. Ik doe het dus ook al jaren niet meer. Want ik werk toch niet meer s'nachts. Ik bedoel, ga maar lekker spelen. Kan mij niet schelen. Je speelt toch niet s'nachts. En daar komt-ie. We zijn jaren verder. Krijg ik gisteren uit het niets een bericht van Emma. Dat is mijn buurmeisje die, nou ja, destijds nog heel jong was, inmiddels ook al richting volwassen gaat. En zij zegt, hoi, ik stuur je rechten in Leiden en ik kan mij niet herinneren dat onze overeenkomst ooit is ontbonden. Dus, voor de dag ermee, vriend. Ik dacht eerst, wie stuurt mij dit bericht? Hij heeft later dus achter, is Emma. En zij heeft dus gezegd, je gaat maar gewoon weer eens een keertje dat doen. En anders dan kom ik achter je aan, want ja, dat is mijn studie. Ik weet wel het een en ander over rechten. En ze heeft wel gelijk, ik heb met haar gewoon een overeenkomst. Dus, ik weet niet voor hoe lang, maar in ieder geval voor vandaag is het weer terug dat je een fragment gaat horen van mijn buurmeisje. Eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen, het is maar goed dat ze recht is gaan studeren, want het klinkt helemaal nergens naar. Als jij kan achterhalen welke plaats zij speelt op de blokfluit, stuur dan zo snel mogelijk een bericht via de NPO Luister-app met de titel van de plaat. En ben je een van de eerste, dan maak je kans op het Limited Edition 3FM festivalkleedje. Alright, ik heb nu meerdere keren de disclaimer gegeven. Zet je radio ietsje zachter. En ik ben benieuwd of je erachter komt wat zij speelt. Daar komt hij aan. Nou, dat is op zich nog best oké, dit. Valt me alles mee, moet ik eerlijk zeggen.

0: Het is wel genoeg, het is wel duidelijk, toch? Zo'n knoop in mijn maag zit ik hier, want is het niet Emma die met een contract achter me aanloopt, ben ik wel bang dat zo meteen de Avondros gaat bellen om te vertellen van vriend, zoek maar een andere baan. Goed! Wil jij een 3FM festivalkleedje winnen? En geloof me, dat wil je, want het is heerlijk om mee te nemen naar de camping en dus ook naar festivals. Stuur dan nu via de NPO Luister-app door welke plaat jij net hebt gehoord spelen worden door mijn buurmeisje Emma. Ik ben benieuwd.
1: Wat

Ik vertelde het verhaal over mijn buurmeisje Emma, die ik al jaren niet heb gesproken en mij opeens gisteren een bericht stuurde van ik luisterde naar de radio en ik heb gehoord dat je niet meer mijn blokfluitstukjes laat horen. Nou, lang verhaal kort, dat

0: kon raden welke plaats ze speelde op haar blokfluit. Eens even kijken. Judy, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Welke activiteiten hebben jullie allemaal gedaan dit weekend?
1: Nou, wij zijn met de hele familie naar Center Parks bij de Eemhof ergens in Flevoland.
0: Ja.
1: En we komen net terug van een dagje Batavia-stad. Daar zijn we naar het museum geweest en naar de Outlet.
0: Kijk,
1: het was heel gezellig, maar het regende heel hard.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Nou, dan heb je wel voordeel dat je in die winkels nog een beetje kan schuilen.
1: Zeker, zeker.
0: Is het met volle tassen en auto's weer terug naar het park ook?
1: We zitten volle met de tassen en een volle auto nu bij het laadstation.
0: Wat is het favoriete item wat je hebt gevonden vandaag?
1: Het favoriete item is, denk ik, een nieuwe rugzak van Nike.
0: Kijk, dat is toch... Mensen onderschatten wel eens een goede rugzak.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is echt fantastisch. Goed om te horen, Judy.
1: Yes.
0: Hey, ik heb jou de telefoon omdat je ook nog eens kans maakt op een 3FM festivalkleedje.
1: Ja.
0: Je hebt het gehoord. Hoe is het met het gehoor nu?
1: Nou, dat is nog wel oké.
0: Ja, het ding is, ik moet nog wel even een klein stukje laten horen. Mocht je net inschakelen en denken, dit gaat alle kanten op. Dat klopt. Welkom bij 3FM. Welkom op de zondagmiddag. Dat gebeurt nog wel eens. Het zit zo, mijn buurmeisje heeft een stukje ingespeeld. En er moet geraden worden welke plaat het is. Want anders dan gaat ze me achtervolgen met juridische stappen. Daar komt het eigenlijk op.

0: niet te lang, hè?
1: Nee, dit was zelfs Sanje Tinnitus aan de telefoon.
0: Ja, dat klinkt echt niet best, nee. Hey, Judy, jij hebt al een heerlijk weekend. De tassen zijn al gevuld. Ik hoop dat er nog plek is in de auto voor een festivalkleedje. Want jij weet welke plaat het is, hè?
1: Ik ga het zeker weten. Dat is Sports for the People met Pumped Up Kicks.
0: Ja! Hey, je bent een 3FM festivalkleedje. Dat is knallen, zeg.
1: Ja. Leuk.
0: We gaan ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk naar je wordt opgestuurd. En dan rest mij nog één zeer belangrijke vraag te stellen.
1: Ja?
0: Wat ga je ermee doen?
1: Wij gaan elk jaar naar Pinkpop met het gezelschap van die in de auto zit. Dus die gaat mee.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: 3FM. Ugel en Sotto, Temper City, Calvin Harris, Timbaland, Cameron Whitcomb. Je gaat ze allemaal horen na het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden... die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
13: Je hebt beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: 3FM. Juri Leeflang.
11: De lekkerste avond van de week is begonnen. Je kunt laten weten via de NPO luisteren in welke stemming je bent. Dan pas ik de muziek op je aan.

Leaky Lee en I Follow Rivers in de Magician Remix. Voor ook Duzel en Soto, Jamaican, een hele goede avond. Je luistert naar 3FM. Leuk dat je erbij bent op de lekkerste avond van de week, de zondagavond. 12 minuten na 6, dat betekent dat die officieel is begonnen. En dat betekent ook dat 3FM in een soort mood mix gaat. Nou ja, daar moet je natuurlijk een beetje weten in welke stemming je bent. Ik zat laatst te denken, weet je nog, vroeg op tv had je Totally Spice? Nee, het was niet Totally Spice, het was Victorious was het. Daar was het. Dat je dan op die telefoon een sms kreeg met onder de stemming. Goed, misschien zit ik nu ergens dat je denkt, waar heb je het over, man? Maar dan kreeg je in één keer een plingeltje met ik voel mij zo. Een soort Twitter-achtig idee. Nou ja, goed, zie het een beetje zo. Zie het maar gewoon een beetje zo. Via de NPO-luisterapp kun je in één of een paar woorden laten weten in welke stemming je bent. Dan zorg ik ervoor dat de muziek op je wordt aangepast. Mijn stemming op dit moment is vooral lekker leunen. Lekker zitten. En vooral veel muziek draaien. Lydia heeft dat wel gedaan ook. Is uitgerust, heeft alle was weggewerkt. De vaatwasser uitgeruimd. Is zit nu lekker op de bank. Even laten weten via de NPO-luisterapp. Meerte heeft morgen de eerste dag bij haar vakantiebaantje. En is zenuwachtig. Vraagt of er nog iemand tips heeft voor de horeca. Nee, aardig zijn. En Marit die zou eigenlijk naar Tomorrowland gaan, maar heeft haar been gebroken. Och, het zou je me overkomen. Vraagt of de Calvin Harris wil draaien, zodat ze er toch nog een beetje bij is. Ja, natuurlijk. Ga ik doen. Ik ga zo meteen Calvin Harris draaien. Dus bij deze beloofd. Via de NPO-luisterapp kun je laten weten in welke stemming je bent. Zorg ik ervoor dat de muziek daar goed op wordt aangezet. Dat is gewoon in één of een paar woorden of een paar zinnen. En anders, blijf lekker luisteren. Je gaat heel veel muziek te horen krijgen. Zometeen aan Calvin Harris. Blessings ga ik draaien. Na Temper City, dit is Self-Aware op 3FM.

Blessings van Calvin Harris op 3FM. Ik zei net al dat Meerte een appje had gestuurd. Die is zenuwachtig voor haar eerste baantje in de horeca morgen. Of er nog tips zijn. Monique stuurt echt twee fucking goede tips. Als eerste, goede schoenen. En die andere vind ik echt heel slim. Eet goed van tevoren, want je weet nooit wanneer je weer pauze hebt.

elektronische drummer bestond wel, maar was eigenlijk alleen maar iets voor nerds. Een duur speeltje die allesbehalve muzikaal was, omdat het een robot was natuurlijk. Geen echt mens achter de drums. Totdat Roland met een nieuw soort drumcomputer kwam. De CR78. Een vierkante doos met felgekleurde knoppen. Grote zwarte draaiknoppen ook nog erop. Dit was de eerste waarbij je dus dan zelf die drums kon instellen. Je kon ze zelfs opslaan. Nou, dat was echt revolutionair voor die tijd. En daardoor kon je het een beetje laten klinken alsof een mens aan het spelen was, omdat je dan het volume per toon kon instellen. Het klonk totaal niet als een echte drummer. Ik bedoel, luister maar even, dit is hoe dat ding klinkt. Ja. Even kijken hoor. Het geeft een ritme aan. Eind jaren 70 was muziek in een sneltreinvaart aan het veranderen. De Edie stonden om de hoek, de synths die kwamen op. En die CR78 die werd opeens toch wel omarmd als een volwaardig instrument. Moet je maar eens luisteren wat er allemaal is uitgekomen.

zowel nieuwe hits als oude muziek. Die CR78 was here to stay natuurlijk. En het leuke is, bijna 50 jaar later is hij nog steeds geliefd. Je hoorde net al een stukje van Bulletproof. En waar toen die high-tech nieuw klonk, is het juist nu een soort drumcomputer met een nostalgisch gevoel geworden. En naar mijn mening zorgt het ook voor soms wel emotionele lading in een plaat. Het is best knap als je als elektronisch instrument iets gevoel kan geven. Maar het is vooral samengespeld tussen die nieuwe geluiden en de synth die dan dus zo'n oude rode drumcomputer het gevoel geeft dat er toch iemand aan het spelen is. En bij deze plaat komt het ook heel goed naar voren. En Frits Kalkbrenner, Sky & Sand hoor je op 3FM. Met dus die Roland CR78.

op 3FM. En The Loneliest. Elke zondagavond dan duiken we eventjes in een kleine tijdmachine om terug te gaan in tijd naar bijzondere instrumenten die muziek hebben gevormd. Ik neem je even mee terug naar 1978, de tijd van disco en rock natuurlijk. En de elektronische muziek stond nog een beetje in de kinderschoenen met de eerste synthesizers die voorzichtig werden gebruikt op nieuwe platen. En de drumcomputer,

0: altijd op 3FM. Hele goede avond. Jij maakt kans op 100 euro concertengoed als je even vanaf jouw vakantiebestemming een kaartje stuurt. Gewoon zo'n lelijke ansichtkaart. De mooiste die je kan vinden in de giftshop, stuur die naar 3FM op. 3FM.nl/kaartje, daar kun je het adres vinden. En dan maak je dus kans op het concertengoed ter waarde van 100 euro. Ik kom daarop omdat bij 3FM je natuurlijk als eerste nieuwste muziek hoort. En ook de artiesten van morgen. Die bestempelen wij dan tot 3FM Talent. En ik ga een 3FM Talent voor je draaien. Dus mocht je concertengoed hebben en denken, goh, ik weet nog niet waar ik naartoe moet, ga dan naar Jet van der Steen, want dit is hoe ze klinkt.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

Ik had het over die concerten. EFM.nl 6 kaartje. Daarna zeg ik, dit is Jet van der Steen. Nee, dat was Flair. Maar ook Jet van der Steen is EFM Talent. Flair ook. Kortom, zie je ze allebei op een line-up staan. Nou, dan weet je zeker dat je er naartoe moet. Want wij bezegelen ze allemaal als de toekomst. Het geluid van morgen. Nu al op je radio. Goed. Zometeen gaat 3 even verder. 24 uur per dag.

0: Tros. De omroep voor ons. 3FM.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: En voor al die lekkere nieuwe muziek zit je goed hier bij Vera Antwerp. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de 6e plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer.
2: 3FM.
3: Ster.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: 3FM NTR. Vera Simon.
4: Hallo met mij op deze zondagavond. De beste soundtrack voor je met heel veel nieuwe releases. En de bands die je moet kennen, zoals The Haunted Youth, Teen Rebel.

0: zaterdag en zondagavond van 7 tot 10 op 3FM Vera on Track. Met natuurlijk zoveel mogelijk nieuwe releases die ik aan je kan laten horen. Daar is het weekend uitermate geschikt voor. En natuurlijk heel veel festivalzomer. Voorpret voor sommige festivals die nog moeten komen. Of die al geweest zijn. En een playlist die gewoon de beste is. Komend uur de nieuwste bangers van Sef ga ik bijvoorbeeld draaien. Ook classic van Gorilla's. Maar denk bijvoorbeeld ook aan popdiva's als Lola Young, Ray en Taylor Swift. Maar ik heb ook muziek voor je van de Sad Boy Superstar, waar Taylor Swift dan weer zelf heel groot fan van is. En dat is Somber. Singer-songwriter uit New York is het afgelopen jaar kei en keihard doorgebroken. Heb je veel kunnen horen hier op 3FM. En hij speelt volgende maand op de main stage van Lowlands. Hij is dus een van Taylor's favorieten van dit moment. En ze vertelde dat ze echt geobsedeerd is met zijn songteksten. En hoe belangrijk het is dat ook mannelijke popsterren over hun gevoelens zingen.
1: Having a male artist say stuff like that is really good for the cause of women to be able to say stuff.

De fantastische Ray op 3FM. Vera. Where is my husband? Je hoort ook Samber, My Body Isn't Ready. En volgende maand is hij te vinden op Lowlands Festival 2026. En voelt heel goed om te kunnen zeggen dat we met NPO Start daar in ieder geval bij zijn. Zoveel mogelijk gaan laten zien en horen van het festival in Biddinghuizen. Ik zit sowieso wel redelijk in de festivalsfeer. Ik ben vanaf Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole voor 3FM. En gewoon ook voor mijn eigen plezier, want ik hou heel erg van festivals. Druk aan het werk met alle liefde en plezier. Maar eigenlijk, ja, voor een simpele lesbienne als ik is het nu misschien wel het hoogste festivalseizoen denkbaar. Want het is World Pride in Amsterdam. Dat betekent dat het nog langer, nog meer evenementen, nog meer bewustzijn en feest in de hoofdstad is. En gisteren begon dat eigenlijk traditiegetrouw met een Pride Walk vanaf de Dam in Amsterdam. Werd er gelopen naar het Vondelpark. Een prachtige stoet die ook heel erg gaat om het protest dat Pride nog steeds is. Omdat er veel wetten worden aangenomen, ook hier in Europa. Omdat er steeds minder acceptatie lijkt te zijn ook van, in mijn geval, simpelweg met je vriendinnen hand in hand op straat lopen. En dat is toch wel heel erg zorgwekkend. En op zo'n dag als gisteren, waar ik mee mocht rijden met Pride on Bikes. Dat zijn de motoren die voorafgaand aan die Pride Walk eigenlijk overal ter wereld heel stapvoets rijden om de weg vrij te maken. De straten van Amsterdam vrij te maken. Ik mocht voor het eerst in mijn leven daarbij achterop meerijden. Marjan die had een bericht gestuurd dat ik mee kon rijden. En dat was fantastisch. Het mooiste is om te zien dat je door de stad rijdt met regenboogvlaggetjes. En je bent gewoon een beetje aan het joelen. Je doet helemaal niks. Je bent gewoon aan het vieren dat de Pride is begonnen. En dat er voorbijgangers, mensen die je tegemoet fietsen, die iets voorbij zien komen, die steken een duimpje op, die zwaaien even naar je terug. Het was zo'n prachtige, liefdevolle dag. De zon scheen en ik dacht gewoon, dit is voor mij het allerfijnste om in het echt te ervaren. Dat ik bijvoorbeeld een podcast maak over queer zijn. En daar komen ook gewoon heel vaak heel onaardige reacties binnen. En dat is best wel moeilijk als je dag in dag uit van andere mensen eigenlijk leest dat je er gewoon simpelweg niet mag zijn. Omdat je bent wie je bent. Ik doe geen vliegkwaad. Ik heb een vriendin. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje alles wat ik doe. Het is heel mooi om op zo'n dag in Amsterdam, waar bijvoorbeeld ook koningin Maxima nog in het Vondelpark sprak en ook de boodschap verkondigde dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn, dat liefde altijd sterker is dan haat. Om uitgerekend op zo'n dag natuurlijk het nieuws te krijgen van wat er in Berlijn tijdens de Pride Walk daar is gebeurd. De aanslag waarover je ongetwijfeld gehoord hebt, gezien hebt in het nieuws. Een auto op het publiek, op de mensen heen gereden. Sowieso een dodelijk slachtoffer. Maar vooral de impact die zoiets maakt en dat het een haatgedreven actie is. Dat vind ik ten alle tijden. En wat dan ook de groep mensen is waar je je tegen wil verzetten. Het is nooit goed. En dat is een understatement. Het is altijd verschrikkelijk als haat de boventoon kan gaan voeren. En ik zou je ook echt willen vragen om daarvoor te waken, om op te staan. En ook als je mij nu hoort praten op de radio en denkt, ja, dat is een ver van mijn bedshow. Wat maakt het mij nou uit wat je allemaal in Amsterdam loopt te doen? Misschien is het gewoon morgen bij het koffieapparaat, als die collega het heeft over die vuile homo's of een grap maakt, dat je af en toe even zegt van, hé, dat hoeft niet per se. Ik denk dat er gewoon hele kleine stappen zijn waarmee je mij in ieder geval indirect heel erg zou helpen. En je laat weten dat het nooit de oplossing is om haat vrij baan te geven, om haat meer aandacht te geven, omdat de boventoon te laten voeren, dat zouden we absoluut niet moeten laten gebeuren. En daarom deze prachtige plaat van Romy, Love Who You Love, 3FM.

Blijf zo goed. Basement Jacks op 3FM. Red Alert. Ook nog Rami met Love Who You Love. Het is de zondagavond van Vera on Track. Waar ik jou ook wat keuze wil geven in de artiest die je straks gaat horen op de playlist van 3FM. Het thema is Lowlands. Ik ben echt mentaal al bijna. Toch wel al in biddinghuis, durf ik te zeggen. En ik heb twee van de acts. Eén, de NPO Luister-app in de poll staan, waarvan jij je stem kan uitbrengen. Wil je zometeen Kneecap horen of Kelis? Dat is simpelweg de vraag. Ga even in de NPO Luister-app naar 3FM. Richting berichten en dan zie je daar de poll. En dan kun je daar vanaf nu je stem gaan uitbrengen. Zometeen ex-3FM Megahit.

Zo goed. Basement Jacks op 3FM. Red Alert. Ook nog Rami met Love Who You Love. Het is de zondagavond van Vera on Track. Waar ik jou ook wat keuze wil geven in de artiest die je straks gaat horen op de playlist van 3FM. Het thema is Lowlands. Ik ben echt mentaal al bijna. Toch wel al in biddinghuis, durf ik te zeggen. En ik heb twee van de acts in de NPO Luister-app in de poll staan, waarvan jij je stem kan uitbrengen. Wil je zo meteen Kneecap horen of Kelis? Dat is simpelweg de vraag. Ga even in de NPO Luister-app naar 3FM. Richting berichten en dan zie je daar de poll. En dan kun je daar vanaf nu je stem gaan uitbrengen. Zometeen ex 3FM mega hit.

0: Volgende maand is dat op Lowlands. Een hele vette show. En over Lowlands gesproken.
1: Welke track?
0: Dat duurt nog iets minder dan een maand. Dus ik ga je de komende weekenden daar natuurlijk met alle liefde en plezier mee vermoeien. Mijn enthousiasme proberen op je over te brengen. Of je nu al een kaartje hebt, of je erbij bent of niet. Of dat je thuis naar de livestream gaat kijken. Lowlands 2026 heeft een hele fijne line-up. En vorige week hebben ze het blokkenschema naar buiten gebracht. Het puzzelen kan beginnen. De namen zijn compleet. En ik wil zo meteen graag iets voor je draaien. Twee artiesten ga ik aan je voorstellen. Of ja, voorstellen. Die ken je gewoon. Twee artiesten waarvan ik het te gek vind dat ze op Lowlands staan. En aan jou de keuze. Welke track ga ik straks voor je draaien op 3FM? De poll kun je vinden in de NPO Luister-app. Download die als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou zeggen, laat de democratie zegevieren. Dit zijn de keuzes.

de moshpit staan bij het eerste kneecap. Happy NES! Dan is dat je eerste optie en kun je je laten horen. Als je wilt dat ik straks kneecap van de Lowlands line-up voor je draai.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift op 3FM, Blank Space. Ook nog nieuwe muziek van Role Model. En dat brengt de tijd op 47 over 7. Dat betekent dat de poll nu officieel...
2: Welke track?
1: Gesloten is. En dat ik iemand ga bellen die, de doorslaggevende stem. Het was heel duidelijk wie er heeft gewonnen. Maar iemand die gestemd heeft op de winnaar van de twee tracks van Lowlands 2026 line-up. Dimfa uit Apeldoorn, een hele goede avond.
3: Hoi, hoi.
1: Nou, ik ben een beetje jaloers op jou, want ik had het net over deze artiest. En ik zei, ik heb, ik ga wel verklappen, ik heb haar nog nooit live gezien. En ik heb begrepen dat jou wel eens is gebeurd, reeds.
3: Ja, zeker.
1: Oh,
3: ja.
1: Vertel, we hebben
3: echt
1: het over Kelis. Waar en wanneer heb je haar live gezien?
3: Oh jee, maar ik weet niet eens meer hoe lang geleden dat is. Maar dit is zeker 10 jaar geleden. En was in Amsterdam. En volgens mij was het in het Paradiso. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer.
1: Wat is je beste herinnering die je nog wel hebt van het concert? Of zeg je, ja, ik heb daar gewoon van begin tot eind maar helemaal kapot lopen dansen?
3: Ja, weet je, ga lekker kijken naar de. Het is echt een feestje.
1: Oh, geweldig. Ik geloof ook nog steeds dat die vrouw gewoon in topvorm is. Nog minstens zo goed is op de zaterdag van Lowlands. Gaat zij om 2 uur 's middags, dat is best wel vroeg, gaat ze de Alfa openen. Maar ik denk gewoon dat het heel gezellig gaat worden.
3: Wou dat ik erbij was.
1: Ja, ik hoor in je stem, is het misschien nog een optie om naar Lowlands te gaan? Of zeg je, god, het is gewoon een hele drukke zomer?
3: Ja, financieel ook. Ja, een drukke zomer.
1: Ik snap het helemaal. Maar dankjewel voor het stemmen in de poll van de NPO Luister-app op Kelis Trick Me. Volgens mij ben je ondertussen druk. Wordt er gekokereld of wat gebeurt er op de achtergrond?
3: Ja, ik heb hongerige pubers rondrennen. En ik ben niet zo snel meer sinds ik vakantie heb. Dus,
1: ik snap het helemaal. Ik zal je niet langer ophouden, Dimfa. En ik zorg voor een goede soundtrack tijdens het koken van Kelis.
3: Yes, top.
1: Eet smakelijk alvast.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee

0: loterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Een hele goede zondagavond. Zometeen vier ik met jou het nieuwe album van Charlie XCX. Eerst het laatste nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden.
0: 3FM. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: 3FM.
2: Dit is Vera on Track met zometeen het nieuwe album van Charlie XCX. Crazy is he. Eerst Harry Styles en Avery Visser met Oh.

Harry Styles, Dance No More. Op 3FM. En daarvoor draaide ik van Evie de Visser. Volgende maand check je haar live op Lowlands. En jij kan daar onderdeel van zijn. Je hoort het goed. Evie de Visser is namelijk op zoek naar dansers om met haar mee te doen op het podium. Dus mocht jij zin hebben om te laten zien wat je allemaal in huis hebt, check dan vooral even Evie's socials. Volgens mij staat de link in bio op haar Instagram. Als je je nog op kan geven om even die show mee te doen op Lowlands. Oké, zondagavond en natuurlijk de zaterdagavond tijdens Vera on Track. De beste moment om even samen te vatten, je te laten horen wat er op zo'n vrijdag allemaal niet uitkomt. Je herkent het vast wel, je opent misschien een niet nader te noemen streamingdienst, New Music Friday, heel erg veel nieuwe muziek. Maar wat mij betreft is de heetste poprelease van deze zomer afgelopen vrijdag verschenen. Niemand minder dan deze Pretty Superster bracht namelijk haar 7e album uit.

als ik eerlijk ben, ik had me geen beter verjaardagscadeau vrijdag kunnen wensen dan een nieuw album van Charlie XCX. Afgelopen vrijdag bracht de superster haar zevende album uit.

0: Charlie XCX. En je hoort het al, het is geen Breath 2.0. Nee, op Music Fashion Film doet Charlie een ode aan... En je raadt het al. Muziek, mode en film, de drie kunstvormen waar ze zelf het allermeest van houdt. En onlangs vertelde ze bij de BBC, bij BBC Six Radio, waarom ze voor deze titel koos.
1: To put me...
0: Oh, sorry.
1: The reason I wanted to call the record that is because... I suppose, you know, those three things are kind of like the most popular... sort of pillars of the arts, you know? And I think in ways that my life has become so about those three things. And that's not me saying like, oh, I'm a master in all three fields. Like, absolutely not. It's more just like, I'm engaging with them all the time. Mm-hmm. And I find them very, very inspiring. And in a way, like, my life and my entire, like, existence has become about those things. And without them, I kind of don't know who I would be.
0: Muziek, mode en film, haar belangrijkste inspiratiebronnen. Maar ondanks die connectie wilde ze niet zelf op de albumcover staan.
1: To put me on an album cover that is called Music Fashion Film, like, that's a bit arrogant.
0: Nee, Charlie was toch iets te bescheiden om zichzelf op de hoes van Music Fashion Film, het nieuwe album, te zetten. Daarom trommelde ze haar favoriete grootheden uit ieder veld op. De Velvet Underground's John Cale, modeontwerper Marc Jacobs en filmregisseur Martin Scorsese. Charlie nodigde deze legendes uit in een klein Londens keukentje voor de albumshoot, wat uiteindelijk een hele emotionele dag was.
1: It was really, it was special. I was like, wow, these three people mean so much to me personally as an artist. And I couldn't believe that they were all together. You know, it was like, we were so nervous, and then when it was happening, it was just honestly really sweet. Mm. It was like very, very sweet. My friend Aiden was shooting it, and then I was kind of like directing. But I was, you know, having been on like fashion shoots with, I don't know, I was kind of being like, yes, Gaggy, you know. Yes, John, wow.
0: Moet je je voorstellen dat je dus een keukentje hebt, en voor je John Cale, Marc Jacobs, Martin Scorsese, en dat je dus als Charlie XCX daar de regie op doet, en dat je die oude mannetjes, die ventjes, toch een beetje stylish wil krijgen. Yes, come up, serving cunts. Ja, dat is dus de albumcover van het nieuwe album Music Fashion Film, vrijdag uitgekomen. En je hoort er veel meer over hier op 3FM. Rock music van Charlie

Rock music van Charlie XCX op 3FM. De openingstrack van haar afgelopen vrijdag verschenen album Music Fashion Film.

0: Ja, hoewel ze de dansvloer op de rock music tune die je net hoorde dood en begraven verklaard, is de music fashion film geen rockalbum. Charlie XCX zou zelf zover gaan door te zeggen dat er niet echt één genre aan dit album kleeft. Je hoort electropop, je hoort snufjes postpunk. Je hoort deze grungy gitaren die prima op een indie rock banger hadden gepast. Hier en daar zit ook een beetje hyperpop. Het is een grote smeltkroes aan invloeden. En Charlie XCX zelf die merkt dat ze niet de enige is die zichzelf laat inspireren door allerlei verschillende genres. Maar dat heel veel meer hedendaagse artiesten dat tegenwoordig doen.
1: It's cool because I think things are so like cross-pollinated now. Just because of the internet and how much like access people have to be able to like make music at home, which I think is really cool. Rock album, not rock album. I don't think I've made a rock album. I think I've just made an album.
0: Ja, Charlie XCX heeft dus gewoon een album gemaakt. Geen rockalbum, geen popplaat en dus ook geen Brad 2.0. Die er 2 jaar voor zorgde dat de hele wereld gifgroen kleurde. En ondanks dat enorme succes en het hele nieuwe publiek dat Charlie XCX wist aan te boren, voelden ze niet de druk om weer zo'n soort plaat te maken, vertelde ze.
1: From the second I made that album, I knew I would like never do. You know, like I think whenever I make a record, I'm like, oh, okay, like that's that done. And my albums do interact with each other in that they sort of, in ways, like repel against each other. And that's the kind of like connective tissue. I mean, I think for me as an artist, it would be extremely like uninspiring to attempt to recreate what Brat was. Because, you know, you sort of adapt and change and you react to the way your previous work is interpreted.
0: Dus ondanks het grote succes, zelfs nog op het moment dat Brat uitkwam, wist Charlie XCX al, ik ga nooit meer zo'n soort album maken of een opvolger of wat de mensen verwachten. Al mijn platen, al mijn albums zijn andere hoofdstukken. En een van de tracks op het nieuwe album dat vrijdag verscheen, hoor je nu op

0: Ik ben zo ontzettend blij. Afgelopen vrijdag heeft Charlie XCX een gloednieuw album uitgebracht. Music, Fashion, Film. En daar stond op deze camera die je hoorde op 3FM. Het goede nieuws voor de stands, zoals ik en hopelijk jij nu ook, is dat er al een Noord-Amerikaanse tour is aangekondigd. Met de geweldige producer Anders Kors trouwens in het voorprogramma. Maar ja, de Angels, zoals de fans worden genoemd natuurlijk, Charlie's Angels, in de rest van de wereld, waaronder jij en ik, snakken naar een Charlie-show in de buurt. En de collega's bij BBC Radio, die mochten haar spreken. Daar ben ik sowieso wel heel erg jaloers op, want ik heb Charlie XCX 1 keer in het echt mogen spreken. 1 keer aan de telefoon, dus 2 keer in totaal. En dat is wel echt lastig. Dat is heel lastig. Ik heb heel erg mijn best gedaan, maar ik ben gewoon veel te groot fan. Ik denk dat het is. Goed, de collega's bij BBC Radio, die vroegen, komen er nog meer data bij?
1: Okay, the truth is there's a tour, but like being real, I don't know if I'm going to get in trouble for this, so but whatever. There's a tour, but I'm not allowed to announce it yet because I have an amazing festival show to do first. That's the scoop.
0: Dat is de scoop. Eerst nog een paar festivalshows, daarna wordt er echt een tour aangekondigd, al dus Charlie XCX zelf. En hier ga ik weer, hou je vast. Hopelijk zitten daar ook Europese shows bij. Want het is alweer een hele tijd geleden dat Charlie XCX in Nederland speelde. Laatste keer was in 2019. Paradiso, was ik bij. En ze zou nog naar Tivoli Vredenburg komen, maar toen waren er omstandigheden.

0: listening me.
1: Ik ben zo ontzettend blij. Afgelopen vrijdag heeft Charlie XCX een gloednieuw album uitgebracht. Music, fashion, film. En daar stond op deze camera die je hoorde op 3FM. Het goede nieuws voor de stans, zoals ik en hopelijk jij nu ook, is dat er al een Noord-Amerikaanse tour is aangekondigd. Met de geweldige producer Underscore trouwens in het voorprogramma. Maar ja, de Angels, zoals de fans worden genoemd natuurlijk, Charlie's Angels, in de rest van de wereld, waaronder jij en ik, snakken naar een Charlie Show in de buurt. En de collega's bij BBC Radio, die mochten haar spreken. Daar ben ik sowieso wel heel erg jaloers op, want ik heb Charlie XCX 1 keer in het echt mogen spreken. 1 keer aan de telefoon, dus 2 keer in totaal. En dat is wel echt lastig. Dat is heel lastig. Ik heb heel erg mijn best gedaan, maar ik ben gewoon veel te groot fan. Ik denk dat het is. Goed, de collega's bij BBC Radio, die vroegen, komen er nog meer data bij?
2: Okay, the truth is there's a tour, but like being real, I don't know if I'm going to get in trouble for this, so but whatever. There's a tour, but I'm not allowed to announce it yet because I have an amazing festival show to do first. That's the scoop.
1: Dat is de scoop. Eerst nog een paar festivalshows, daarna wordt er echt een tour aangekondigd, al dus Charlie XCX zelf. En hier ga ik weer, hou je vast. Hopelijk zitten daar ook Europese shows bij. Want het is alweer een hele tijd geleden dat Charlie XCX in Nederland speelde. Laatste keer was in 2019. Paradiso was ik bij. En ze zou nog naar Tivoli-Vredenburg komen, maar toen waren er omstandigheden. Het is een beetje een gevoelig onderwerp, want volgens mij was het een show in Cannes waar ze veel meer geld kon betaald voor krijgen. Ik had al helemaal de pre-show playlist gemaakt voor die show in Tivoli-Vredenburg. Die is nooit ingehaald. Dus ik brand in ieder geval een kaarsje voor eindelijk weer een Nederlandse show. Zodat we Music Fashion Film live kunnen horen. En bij deze manifesteer ik door gewoon te zeggen, volgend jaar Charlie XCX in Nederland. Ik heb het gewoon gezegd nu, gaat het toch gebeuren. Zo werkt het toch?

0: vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan die concertkaartje.

Ja, dit is geen toeval. Een band waar Charlie XCX ontzettend groot fan van is. The Velvet Underground. Zo'n fan dat ze een van de leden, John Cale, op de albumcover kreeg van haar gloednieuwe plaat Music Fashion Film, die vrijdag is verschenen. En nu ik het toch over Charlie heb, over een klein maandje sluit haar bestie Lorde Lowlands 2026 af. En op zondag 23 augustus maakt ze dat Nederlandse festivaldebuut met een headline show waar ik nu al enorm naar uitkijk. Zometeen bereid ik je voor op die show, maar eerst het liedje dat je deze week extra veel gaat horen. En of je nu in de modus was van, oh, het is zondagavond, einde van het weekend, vakantie over. Ik ga het heel even zaterdagavond maken. En ik zou zeggen, zet die radio harder en blijf niet stilstaan. 3FM.

0: 21 Pilots op 3FM. Vorige maand nog headliner op Pinkpop.
1: Vera on track.
0: Ja, de festivalzomer. We zitten er lekker in. Vandaag misschien iets minder weer, maar dat maakt helemaal niks uit. Over headliners op Nederlandse festivals gesproken. Volgende maand is ze in Nederland voor een show op Lowlands. Ik heb het over Lord. En waarom dat de moeite waard is? Ja, ik heb heel veel redenen. Maar luister bijvoorbeeld heel even kort hoe het klonk afgelopen november. Toen stonden ze twee avonden in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. En daar klonk het zo.

0: Supercard, een stukje live. Het was echt een waanzinnige show. Zo ontzettend goed. Inmiddels alweer maanden geleden. En ik zou je echt willen aanraden, als je een ticket hebt voor Lowlands, als je daar het weekend bij bent, om te zorgen dat je op zondagavond de afsluiter in de grootste tent van het festival, Lord, niet gaat missen. Ja, niet in de laatste plaats, omdat de visuals en de show-effecten die zij meeneemt, dat gaat echt heel vet worden. Ook nog een leuk naprogramma. Dus zorg ervoor dat je erbij bent op Lowlands, om je een beetje lekker te maken. Om je te laten horen hoe ze dat eerder deed. Nou, eerder, dat was 2017 alweer. Op Rock Werchter, daar heb ik de opnames van. Ik kan je twee liedjes laten horen van hoe dat toen live klonk. En ja, als ik je nog niet overtuigd had, dan hoop ik dat Lord het zelf zo meteen heeft gedaan met haar prachtige stem. Live opnames van Rock Werchter 2017. Dit is Lord Live.
1: I took a minute to bend somebody else's car.

0: Thank you so much. Belgium.
1: Het is Lord live op Rock Werchter 2017 alweer. Goede reden om dit weer even te laten horen, want over iets minder dan een maand, op 23 augustus om precies te zijn, dan sluit Lord het hele weekend Lowlands af. De zondagavond in de grootste tent van het festival De Alfa. Daar gaat zij met, ik weet wel zeker, die grote, grote hit van de afgelopen jaren en heel veel fantastische muziek van het nieuwe album Heel Biddinghuizen gek maken. Zometeen hoor je hier bij Vera on Track ook die andere Lowlands headliner, Tyler the Creator, net als nieuwe muziek van Vrouwtje en Queens of the Stone Age. Dus blijf maar lekker luisteren, joh. 3FM.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: 3FM. Hartelijk zondagavond. Zometeen nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Queens of the Stone Age. Eerst krijg je nieuws van 9 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. 1 vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij 1 van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. 3FM.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Wat lezen met je doet?
0: Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
3: Zo dus.
9: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: 3FM
11: NTR.
3: Vera Simons.
10: Ben je ook nieuwsgierig?
1: Naar de allerbeste nieuwe muziek en gewoon de beste soundtrack voordat de zon straks onder is. Zoals The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore.

0: Help Me Lose My Mind. Disclosure samen met London Grammar.
1: Vera on track.
0: Het is 9:10, zondag 26 juli. Fijn dat je erbij bent. Dit is Vera on track. En ik heb traditie getrouw. Hoe kan het ook anders? Daarvoor luister je toch naar 3FM. Lekker veel nieuwe muziek voor je. Waar ik enthousiast van word. En jij zo meteen hopelijk ook. Bijvoorbeeld Olivia Rodrigo. Ja, dat album is echt waanzinnig. Heel erg jaloers op alle mensen die kaartjes hebben voor haar show in de Ziggo Dome volgende maand. Volgende maand, volgend jaar. Het duurt nog zo lang, in mei pas. Goed, ik ben heel erg blij voor als je erheen gaat. Ook nieuwe Overmono, dat was echt steen. Goed op Down a Rabbit Hole. En natuurlijk Vrouwtje. Maar ook eerst van rock'n'roll legendes Queens of the Stone Age. Ja, de laatste keer dat ze nieuwe muziek uitbrachten, zo weer 3 jaar geleden, toen het album In Times New Roman verscheen. Maar eerder deze maand dropte ze een nieuwe single. En als je hoopt op ja, die onvervalste rock music met gillende gitaren, ja, dan moet ik je een beetje teleurstellen, want Queens of the Stone Age gaan namelijk full country op deze nieuwe track. Je hoort hem op 3FM, heel erg benieuwd naar je mening. Kun je natuurlijk altijd naar me toe sturen via de NPO Luister-app. Naar 3FM, appje sturen naar de studio. Wat vind je van de nieuwe

0: Trust me.
1: Charlie XCX, die sprak de wijze woorden 2 jaar geleden al uit op Red. It's so confusing sometimes to be a girl. En ook Vrouwtje weet daar alles van, want op haar nieuwste single Ik wou dat ik jou was, pluist Fokkenrol die verwarring eigenlijk helemaal uit. Wil ze die andere meid zijn of wil ze met haar zijn? Wil ze kinderen of denkt ze dat alleen maar door de maatschappij? Gunt ze die vriendin de wereld of eigenlijk juist niet? Hoe ze al die gevoelens heeft vertaald naar een nieuwe track, hoor je nu op 3FM. Vrouwtje, ik wou dat ik jou was.

Terwijl de zon ondergaat. Ik krijg een prachtige foto van een zonsondergang van Jan. Uitzicht in Vaassen. Stuur me dat ook vooral toe via de NPO Luister-app. Als jij een prachtig uitzicht hebt op dit moment, dan zorg ik voor de allerbeste soundtrack in deze Slow Sunday. Beginnend met natuurlijk Phoebe Bridgers.

Merch, You Got Time and I Got Money. Ook nog Mary Boo State staat volgende maand op Lowlands. The Clown en Phoebe Bridgers' Lost Boys in de akoestische versie. Zometeen Childish Gambino, Redbone. Eerst Olivia Rodrigo, Stupid Song.

heb nieuwe muziek voor je van Over Mono. Over 2 weken een nieuw album. En op 11 november staan ze daarmee in de Gashouder in Amsterdam. Als je erbij was tijdens die liveshow op Down the Rabbit Hole, dan weet je dat het echt eigenlijk gewoon een soort 6e versnelling is. Insane live, nu op 3FM.

lekker old school Kasabian op 3FM. En ik draaide ook nog nieuwe muziek van Overmono samen met John Joseph Holt. Night in Shining Prada. Het is de zondagavond van 3FM. 5 voor 10. Zometeen is Sebastian Weijen met Vooraan. Ik heb nog voor je

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: 3FM. Hele goede zondagavond. Je allerbeste week afsluiten met de allerbeste muziek. Zometeen onder andere The Last Dinner Party.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer.
4: 3FM.
6: Ster.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten.

0: leuk.
1: Bank of the Free.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: 3FM. Sebastiaan Hoekhuizen.
4: Lekker achteroverleunen met de allerbeste muziek en vooral nieuwe muziek om jouw week mee af te sluiten. Met zometeen de nieuwste van Filine samen met Melle. Remember, hoor je naar de Last Dinner Party.

DNCE, Cake by the Ocean. Hele goede zondagavond. De allerbeste nieuwe muziek heb ik weer voor je uitgekozen. En ik ga het allemaal voor je draaien. Zometeen bijvoorbeeld de allernieuwste van Jesse Hoefnagels. Heet kapot, ga je ze horen? 3FM, vooraan. Eerst wil ik mijn absolute favoriet van dit moment aan je laten horen. Ik ben zo blij met deze samenwerking. Feline, samen met Melle.

bijzondere verjaardag. Eerst wil ik graag de nieuwste van Jesse Hoefnagels voor je draaien. YouTuber turned artist. Alleen dat artist is inmiddels al zoveel groter dan hij ooit als YouTuber is geweest, voor mijn gevoel. De tracks die hij maakt. Hij is zo gegroeid als muzikant. Het is niet normaal. Gaf eerder dit jaar een super vette show in Paradiso. Heeft op Pinkpop gestaan. Gaat misschien nog wel een EP uitbrengen dit jaar. Dat gaan we zien. Ik denk dat het misschien namelijk wel nodig is. Want de EP die hij eerder dit jaar uitbracht... die klinkt eigenlijk totaal niet als zijn allernieuwste track die afgelopen vrijdag is uitgekomen. Hij heeft afgelopen vrijdag een track uitgebracht die je helemaal mee terugneemt naar 2012, 2011, misschien nog net 2013. De tijd van de Far East Movement. De tijd dat Usher gewoon nog hits aan elkaar wist te rijgen. Met een soort van halve Swedish House Mafia sound. En dat hoor je ook in combinatie met een lekker gitaartje terug in de allernieuwste track van Jesse Hoefnagels. Hij heet Kapot.

Edwards van Keen vieren een verjaardag dit jaar. Album waar onder andere Crystal Ball op stond. The Iron Sea wordt dit jaar 20 jaar. Gaan ze vieren met allerlei listening parties door heel Europa. En de belofte is nu ook al gemaakt dat volgend jaar er een nieuwe tour aankomt met een nieuw album. Dus nog even een nostalgische tour dit jaar. En volgend jaar alles op de refresh knop bij Keen. Het is 3FM waar je naar luistert. Zometeen de nieuwste Isabel van Gelder naar Chapel Roan.

0: Club. We zijn over de helft van het jaar heen, hè?
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: Altijd lekker om dan even terug te kijken wat we tot nu toe allemaal hier in de show hebben gehad het afgelopen half jaar op die late weekendavond van 3FM. Kan misschien wel, en dat spreekt dan elkaar een beetje tegen, maar toch wel met volle overtuiging zeggen dat het optreden van Isabel van Gelder hier in de livebox bij Vooraan een van de absolute hoogtepunten was. Deze vrouw heeft een stem, dat is niet normaal. Met recht een van de grootste en meest veelbelovende talenten die Nederland op dit moment heeft. Niet alleen in Nederland, ook over de grens hebben ze haar al flink in de gaten. Dat is het een week of 2-3 geleden, een groot feest op de Instagram, want 1 miljoen volgers gehaald. Echt bizar, dat zegt echt al heel veel. Maar ze gaat ook weer eens op tour langs 15 Europese steden. En ze heeft eerder deze week haar allereerste Amerika-tour aangekondigd. Het is toch niet normaal? Het is eigenlijk ook een beetje jammer dat het internationaal zo hard gaat. Moeten we op een gegeven moment natuurlijk wel langer gaan wachten voordat ze in Nederland weer op een podium staat. Maar goed, we zijn er nog net op tijd bij. Laten we het daarop houden. Als je de kans hebt, ga er live zien, want deze stem live is echt bizar. De allernieuwste single van Isabel van Gelder heet Complicated. Je hoort hem als eerste bij 3FM.

0: nu wel, toch?
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Het is al echt wel een tijdje geleden dat er een nieuw werk van Bibi Doobie is uitgekomen. Maar een gloednieuw album is aangekondigd. En dat komt in september alweer uit. Dat is dan wel weer lekker. Er gaat meer gitaren op. Als in gitaargeluid wordt veel meer hoorbaar op dat album. Veel hard, lekker op de voorgrond. I like it a lot, tot nu toe. En neemt wel een beetje afstand daarmee van het lieve geluid dat ze juist op de volgende album niet horen. En gaat echt wel een beetje die indie rock kant op. Nog meer goed nieuws, gaat op tour met het nieuwe album. In december ook al in de AFAS Live. Haar grootste Nederlandse optreden tot nu toe. Met in het voorprogramma Violet Girl. Dus eigenlijk 2 voor de prijs van 1. Dit is een beetje wat je kunt gaan verwachten van het geluid van het album.

Coldband op 3FM. En de wereld lang niet gedraaid eigenlijk, zeg. Lekker, man. Het is de late zondagavond van 3FM. En ik weet dat je het liefst nog eventjes je ogen sluit, wat dieper ademhaalt en een beetje oplaadt voor de komende week. Maar daar ga ik je nu even de ruimte niet voor geven. Want dit is een van de heetste nieuwe artiesten van dit moment. Slater, nieuw bij 3FM. Dit is Damn.

Spyro. Wap. En Material Lover bij 3FM. Het is een zondagavond. Samen ronden we de week af. En ondertussen kan ik gewoon nog draaien wat jij wil. Okay, heb jij een track waarmee je een week even goed wil afsluiten? Of misschien wel de nieuwste week goed wil inluiden? Drop hem in de NPO-lijst. Draai ik hem straks misschien nog wel voor je. Nu de 1975. I'm in love with you.

0: Neem ik je weer mee in het archief van alle Livebox-optredens die we hier bij Vooraan hebben gehad in de 3 en Vooraan Livebox Throwback. Met vandaag bijzonder veel, bijzonder harde gitaren. BFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 3FM. Zometeen een heerlijk harde vooraan livebox throwback met Wodan Boys. En de nieuwste opbezit hoor je na het laatste nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer.
3: 3FM. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Och, nog een uurtje genieten van deze week voordat het weer een warme week wordt. Hè? Moet je ook niet vergeten. De allerbeste nieuwe muziek staat voor je klaar. Opposite zometeen. Eerst Best Stil. Dit is Joy.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: This is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: mijn graf voor die op 3FM.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: In de Vooraan Livebox Throwback wil ik je iedere zaterdag en zondagavond iets naar 11 meenemen in het toch steeds maar groeiende Livebox-archief van 3FM. En van Vooraan. We hebben hier op de gang een deur. En die leidt naar de wc. En we hebben nog een deur in de buurt. En die leidt naar de Livebox. En de Livebox, dat is een plek waar in de ochtendshow, soms ook in de middagshow, bij 3 voor 12, bij Vera, bij Justin en hierbij Vooraan gewoon eens in zoveel tijd artiesten langskomen om muziek live te spelen voor jou. En dat kunnen we natuurlijk altijd nog bewaren en weer even opnieuw aan je laten horen. En ik ga nu een band voor je uit het archief halen in het archief van Vooraan, die volgens mij recordhouders zijn van het vaakste opgetreden bij Vooraan en misschien sowieso wel in de Livebox. Ik heb het over Wodan Boys. Lopen al minimaal 5 jaar mee. Volgens mij was de eerste keer dat ze hier bij 3FM waren in 2021, als ik zo naar archieven kijk. En zij maken een geluid dat maakt eigenlijk geen enkele band meer in Nederland. Ze komen uit Den Haag. Een deel van Wodan Boys zit ook bij Somjeu. En ik zeg het al jaren komen ze hier lang.

Misschien 2026 het laatste jaar is dat je echt nog kan aanhaken bij Wodan Boys. Voordat het misschien wel langzamerhand een van de grotere bands van Nederland wordt. Want ze hebben een nieuwe track uit, Blindsided, hoor je ook vaak voorbij komen hier op 3FM. Die is opeens net wat anders. Iets verfijnder op een bepaalde manier. En rond de tijd dat Blindsided uitkwam, gaven ze ook een optreden op Pinkpop. Op stage 4. Dat is het kleinste podium van Pinkpop. Moeilijk te vinden af en toe op het terrein, best wel een stukje lopen. Maar het was het allerdrukst bezochte optreden dat weekend op stage 4. En goed dat het was. Dus misschien dat we nu langzaam met z'n allen aan het waarnemen zijn de kentering. Het kantelpunt in de carrière van Wodan Boys. En daarom ook lekker om af en toe even terug te blikken op een van de hardste tracks die ze hebben. Wodan Boys.

0: Billie Eilish en Lunch.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Het is 3FM waar je naar luistert. Hallo, hallo, hallo. De zondag is bijna afgelopen, dat snap ik. Maar niks is te laat, het is nooit te laat om misschien wel je favoriete opkomende artiest te nomineren voor een stukje airplay bij 3FM. Iedere zaterdag en zondag hoor je normaliter voor het eerst vooraan voorbij komen. Dus nu even op een mini-zomerpauze. Volgende week gaan we gewoon weer verder. Twee gloednieuwe artiesten die nog nooit zijn gedraaid op 3FM nemen het dan tegen elkaar op in een stembattle op zaterdagavond. En degene met de meeste stemmen wordt zondagavond volledig gedraaid op 3FM. En mag hier ook langskomen in de studio. Hoe lekker is dat? Dus mocht je nou al een tijdje via TikTok of via Instagram, misschien op popronde wel iets gezien de afgelopen jaar, en mocht je nou al lang een artiest volgen waarvan je denkt, hé, die moet echt een keer op de radio gedraaid worden, geef diegene dan op voor het eerst vooraan. Kan via 3fm.nl/pitch. Dan komt het allemaal goed. Ondertussen de nieuwste YouGel.

Prince. En 1999 op 3FM. Ik ben een groot, groot Italië-liefhebber. Ieder jaar toch wel eventjes daar op vakantie. Met altijd als favoriete radiostation RTL 102.5. Dat is RTL 102.5. Mocht je ooit in Italië zijn deze zomer of in de toekomst, kun je die ook een keertje gaan checken. Dus zeg maar, Italiaanse muziek vind ik zelf ook nog steeds heel interessant. Ieder jaar even checken wat de zomerhits zijn. En dat me niks verbaast als deze ook daadwerkelijk gedraaid zou worden in Italië. Al denk ik dat ze er misschien een beetje aanstoot aan nemen, die Italianen zelf. Want ik ga iets voor je draaien. Het is Italiaans, maar het is vooral heel grappig. Het gaat om Tutto Picobello van Luca Pinza. Nou, heel veel stereotypischer krijg je de naam van een liedje en een artiest niet. Want het klinkt heel Italiaans, hè, Tutto Picobello en Luca Pinza. Maar er zitten twee Nederlandse gozers achter. DJ De Ruiter, dus producer van onder andere Jet van der Steen, Davine P. Merel ook. Die heeft samen met zijn compagnon Niels de Jong een Italo-disco-ode gemaakt eigenlijk. En het heeft een beetje wat weg van Tutto Sport. Track van Mind Enterprises die ik in april nog voor je heb gedraaid. Ook een beetje nep Italiaans. Dit liedje, Tutto Sport, alle sporten, dat was eigenlijk een soort van parodie op een radio-uitzending met allemaal voetbaluitslagen die ook nooit hebben bestaan, wedstrijden die nooit zijn gespeeld. En zo hebben DJ en Niels ook hier een soort knipoog gemaakt naar alles wat Italië zo leuk maakt. Niet het voetbal dit keer, maar het eten. Ze stonden de ingrediënten op de achterkant van een pak macaroni te lezen en raakten geïnspireerd. En vervolgens hebben ze al die letterlijke ingrediënten rechtstreeks op gewoon een hele catchy productie laten inzingen. En voilà, een gloednieuwe zomerhit. En het slaat eigenlijk helemaal nergens op, want je staat gewoon te luisteren naar woorden als pomodori, sofrito, parmigiano en basilico. En dat is het. Het is gewoon een herhaling van allemaal Italiaanse producten en ingrediënten. En dat blijft de rest van de avond in je hoofd zitten. En het klinkt echt, in dit geval, on-Nederlands leuk. Luca Pinza, Tutto Picobello. Picobello.

het is echt schitterend. Luca Pinza, Tutto Pico Bello. Twee Nederlandse gozers met een soort van gimmick Italiaans liedje. Maar heel eerlijk, als je nu in Italië gaat en de radio aanzet, hoor je gewoon exact deze sound. Dus het is echt supergoed gelukt. Heerlijk, man. Zometeen de nieuwste chef, de laatste zomer naar Direct. En Through the Look.

de credits nog komt. Iets wat Marvel altijd doet, weet je wel. Volgens mij was het bij Avengers zo dat ze iets tosties eten of zo. Dat is even ook gedaan eigenlijk op deze track. En zometeen het nieuwste van Tove Lo en Stromae. Defleur ga je horen.

0: regisseur Sef eigenlijk. De laatste zomer hoorde je op 3FM. Dat was afgelopen week de 3FM Mega Hit. Ja, regisseur zeg ik niet zonder reden.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Want eigenlijk moet je deze track zien als een nieuwe scène in de film van Lieve Monsters. Het album dat Sef vorig jaar uitbracht. Het album bestond, is een paar weken geleden, exact een jaar. Dus bracht hij toen een extended versie uit. Even een kleine opfrisbeurt dus. Lieve Monsters Epiloog heette de extended versie. Hij wilde het geen deluxe versie noemen. Er staan twee remixes op die extended versie. Een extra track die voorheen alleen op het vinyl stond. En dus ook een hele nieuwe track. De laatste zomer, die je net hoorde. En hij heeft die track eigenlijk heel spontaan gemaakt en wilde hem toch nog graag toevoegen als een soort extra scène in de film. Ik vraag me af of het dan een beetje vergelijkbaar is met de bloopers. Zo te horen denk ik niet. Maar het is eigenlijk een beetje alsof je bent blijven zitten dus voor die scène die altijd na

0: Hij is weer terug. Morgenochtend, 9 uur sharp. 3FM Studio 1, gereserveerd Ivo van Breukelen. Mr. Tijdloze Tracks, morgen weer met de allerbeste tijdloze tracks. Oftewel de tracks zonder met eeuwigheidswaarde, zonder houdbaarheidsdatum. Ik vind deze wel tellen. Coldplay en Viva La Vida hoorde je bij 3FM. Ondertussen wil ik je voorstellen aan misschien wel de nieuwste tijdloze track. Gisteren stonden ze in Club Veronica, op Mallorca. Ray en Beer, the man of the moment. Hoort ze nu, met Zonnebank, op 3FM.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker.

Anthony Smerik bij 3FM, je hoorde Rafters. Het is tijd om deze zondag even mooi af te ronden. Om de zon echt definitief even te laten zakken. Heel veel plezier zometeen met Jasper in de 3FM-nachtdienst. Ik heb nog gewoon binnen Leon Bridges voor je. Dit is Texas Sun op 3FM.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis... en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: 3FM. Een hele goede nacht. Je bent bij 3FM. Met zometeen muziek van Jungle en Bebe Rexha.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden.
4: 3FM.
5: Helen Bara.
4: Jasper Schrijvers.
2: Zolang je nog wakker bent, is het nog weekend.

Busy Earring bij 3FM. En je kent het wel, hè? Sommige huiswerkopdrachten die veranderen je leven. Vaak is het een opdracht waar je eigenlijk zo snel mogelijk vanaf wel even afmaken, inleveren en weer door. Nou, voor de band Rondé liep het net even iets anders. Op de Herman Brood Academie kregen ze voor het vak Act Development de opdracht om een band te vormen en zelf een beetje muziek te maken. Nou ja, nooit hadden ze verwacht dat ze daar ooit een van de grootste bands van Nederland zouden worden. Die hits na hits na hits scoren op de grootste festivals staan. Het is ze gelukt. Je hoort ze nu bij 3FM met de nieuwste single Rondé.

Welkom in de nacht van 3FM. Mijn naam is Jasper en wie ben jij? Waarom ben je wakker op zondagnacht 11:45? Ik vind het leuk om van je te horen. Je kan met me appen via de NPO Luister app. Download die app vooral als je hem nog niet hebt. Kunnen we gezellig even chatten deze nacht? Samen komen wij die nacht al door. Ik krijg gewoon een appje binnen van Job. Die zit nog in het nachtritme van de Nijmeegse Vierdaagse. En dan heeft hij het niet over het wandelen, maar over het partyen. Lekker Job. Iris die stuurt, ik ben 4 weken geleden bevallen en mijn nachten zijn sindsdien gebroken. Maar gelukkig helpt 3FM daar wel een beetje mee. Oké, fijn Iris. En Bart die vraagt, Jasper, heb je iets van Bruno Mars voor me? Ik was een paar weken geleden bij zijn concert en ik wil nog even terug naar dat moment. Bart, goed nieuws. Zometeen hoor je Risk Kiddo van Bruno Mars hier. Ik heb zometeen even je mening nodig. Een onbekende vrouw op het terras, die werd boos op mij. En niet een beetje boos, maar heel erg boos. En hoe langer ik hierover na...

3FM en Risk It All. Een hele goede nacht, ik ben bij 3FM en ik ben even benieuwd, hoe zou jij reageren in deze situatie? Ik kwam weer in een behoorlijk ongemakkelijke situatie terecht. Dat gebeurt gewoon bij mij altijd. Maar ik heb even je advies nodig, van hoe zou jij hiermee omgaan? Ik was vrijdag met een vriend een koffietje drinken op een terras. Het was redelijk rustig op dat terras. Maar wij zagen een lekker plekje dicht bij het water. We wilden gewoon bij het water zitten. Dus we gingen daar zitten. Maar voor ons zaten twee vrouwen van een jaar of 30 met elkaar te kletsen. Ik en mijn vriend, we zitten daar gewoon 5 minuten te kletsen. Draait die vrouw zich in één keer om van... ik kan jullie hele gesprek horen. En best wel op een boze toon. Dus ik zeg, sorry. En toen ging het verder. Dus jij zei op een gegeven moment van, jullie zitten echt heel erg in mijn aura. In haar aura. Oké, sorry, we zitten gewoon op een terras volgens mij. En vervolgens vraagt ze doodleuk, ja, willen jullie alsjeblieft even ergens anders gaan zitten? Zo, vond ik best brutaal. Dus ik dacht ook van, oké, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nee, ga zelf maar een ander plekje zoeken. Dus dat zei ik ook tegen haar van, sorry, als je last van mij hebt dat ik hier op het terras zit, ga zelf ergens anders zitten. Nu ben ik even benieuwd, ben ik nou de boeman of is zij gek? Je kan het even laten weten via de NPO.

0: Ik ben benieuwd hoe jij zou reageren in de situatie waar ik in ben beland. Ik zat op het terras, was met een vriend van mij gewoon een koffietje aan het drinken. We gingen zitten bij twee vrouwen, best wel dicht bij hun in de buurt. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij van, nou, ik kan je hele gesprek horen. Je zit in mijn aura, wil je alsjeblieft even ergens anders gaan zitten? En toen zei ik tegen haar, nee, doe lekker zelf. Ik krijg nog een appje van Nina. Die vraagt, Jasper, wat is er uiteindelijk gebeurd? Is die vrouw weggegaan of ben jij weggegaan? Nee, die vrouwen zijn uiteindelijk naar een ander plekje gaan zitten. Dus ik heb gewonnen, in die zin. Ik krijg nog een appje van Jeroen die zegt, natuurlijk ga je niet ergens anders zitten. Laat haar maar naar een ander tafeltje wandelen. En Niels is het er ook mee eens. En Martine die stuurt ook, die mevrouw is niet goed bij haar hoofd. Patrick, goeienacht.
1: Hey, goeienacht.
0: Goeienacht. Wat vind jij van deze situatie? Hoe zou jij hiermee omgaan?
1: Ja, nee, je hebt groot gelijk. Ik bedoel, jij bent ook gast. Jij zit daar ook lekker aan het terrasje, aan het tafeltje. En als iemand daar problemen mee heeft, ja, ga zelf ergens anders zitten.
0: Ja, zo dacht ik dus ook. Maar ik moet zeggen, die vriend van mij, die werd er een beetje ongemakkelijk van. En die was al aan het opstaan om naar een andere plek te gaan. Het was dat ik zei van, oké, wij blijven zitten. Zoek zelf een plekje uit.
1: Ja, nou, inderdaad.
0: Oké, dus jij zou ook gewoon zo assertief reageren en zeggen van, hey, zoek het uit.
1: Ja, zoek het lekker uit.
0: Okay.
1: Ik heb het jaren geleden al eens een keer gehad. Ja, andere situatie, ik weet niet eens meer precies hoe. Maar mij kennende, ik maakte zo'n opmerking aan die vrouw. Dat was ook echt gewoon een vrouw, zwart gewit, legging aan, zo'n type. Nou ja, je kent het wel.
0: Wat voor type, wacht even, wat voor type is dit?
1: Ja, ze had echt een zwart gebit, een legging aan voor mensen. Nou ja,
0: ze ziet
1: dat
0: een beetje...
1: je denkt van nou, doe geen legging aan. Maar goed, ik zei gewoon echt zo heel... En ik, vanuit het niets zei ik ook gewoon van... Nou, sorry hoor, maar als ik jou aankijk ben ik blij dat ik homo ben.
0: Want ik zat op het terras, was met een vriend van mij gewoon een koffietje aan het drinken. We gingen zitten bij twee vrouwen, best wel dicht bij hun in de buurt. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij van nou... Ik kan je hele gesprek horen. Je zit in mijn aura. Wil je alsjeblieft even ergens anders gaan zitten? En toen zei ik tegen haar, nee, doe lekker zelf. Ik krijg nog een appje van Nina. Die vraagt, Jasper, wat is er uiteindelijk gebeurd? Is die vrouw weggegaan of ben jij weggegaan? Nee, die vrouwen zijn uiteindelijk naar een ander plekje gaan zitten. Dus ik heb gewonnen, in die zin. Ik krijg nog een appje van Jeroen die zegt, natuurlijk ga je niet ergens anders zitten. Laat haar maar naar een ander tafeltje wandelen. En Niels is het er ook mee eens. En Martine die stuurt er ook, die mevrouw is niet goed bij haar hoofd. Patrick, goeienacht.
2: Hey, goeienacht.
0: Goeienacht. Wat vind jij van deze situatie? Hoe zou jij hiermee omgaan?
1: Ja, nee, je hebt groot gelijk. Ik bedoel, jij bent ook gast. Jij zit daar ook lekker aan het terrasje, aan het tafeltje. En als iemand daar problemen mee heeft, ja, ga zelf ergens anders zitten.
0: Ja, zo dacht ik dus ook. Maar ik moet zeggen, die vriend van mij, die werd er een beetje ongemakkelijk van. En die was al aan het opstaan om naar een andere plek te gaan. Het was dat ik zei van, oké, wij blijven zitten. Zoek zelf een plekje uit.
1: Ja, nou, inderdaad.
0: Oké, dus jij zou ook gewoon zo assertief reageren en zeggen van, hey, zoek het uit.
1: Ja, zoek het lekker uit.
0: Okay.
1: Ik heb het jaren geleden al eens een keer gehad. Ja, andere situatie, ik weet niet eens meer precies hoe. Maar mij kennende, ik maakte zo'n opmerking aan die vrouw. Dat was ook echt gewoon een vrouw, zwart gewit, legging aan, zo'n type. Nou ja, je kent het wel.
0: Wat voor type, wacht even, wat voor type is dit?
1: Ja, ze had echt een zwart gebit, een legging aan voor mensen. Nou ja,
0: ze ziet
1: dat
0: een beetje...
1: je denkt van nou, doe geen legging aan. Maar goed, ik zei gewoon echt zo heel... En ik, vanuit het niets zei ik ook gewoon van... Nou, sorry hoor, maar als ik jou aankijk ben ik blij dat ik homo ben.
0: Zo!
1: Ja, dat kwam nog gewoon spontaan uit.
0: Maar wat heeft jou misdaan dan, Patrick?
1: Ja, nee, ik weet het niet meer precies, maar er was zo'n situatie ook inderdaad, wat jij beschreef. Van dat ik dacht van, nou ja, hey,
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk, Patrick, ben ik veel minder erg dan jij bent. Want jij maakt er gewoon een lelijke pestopmerking van.
1: Ja, nee, dat kwam er gewoon heel spontaan uit. Achteraf had ik ook zoiets van, kut.
0: Okay. Ja, goed. Oké, nou, dan zullen we afspreken. Vanaf nu gaan we gewoon allebei lief zijn op het terras en een beetje omkijken naar andere mensen.
1: Ja, nee, dat gaan we doen.
0: Oké, hey Patrick, ik wens je een waanzinnig mooie nacht.
1: Ja, jullie ook.
0: En speciaal voor jou en de rest van Nederland. Rihanna.

0: 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje. Een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.

Another N54 Ultra. Talk to you bij 3FM. Elke ochtend dezelfde boterhammen. Hetzelfde systeemplafond. Dezelfde 9 tot 5 baan. Chester Bennington die had zijn droom om muzikant te worden al opgegeven. Hij vond zijn burgerlijke leventje wel oké. Tot één telefoontje alles veranderde. Een auditie voor een onbekende band uit Los Angeles. 3 maanden later stond hij daar als zanger van Linkin Park voor duizenden fans. En the rest is history. Gelukkig stond zijn telefoon die dag niet op stil. Linkin Park weer nu bij 3FM. And what I've done.

gebruik jij nu nog wat uit 2003 komt? Misschien de leren tas van je moeder, die ene onverwoestbare kaasschaaf, of misschien rijd je wel in een auto uit 2003, zoals ik. Nou, sommige dingen kunnen gewoon goed werken, hoe oud het ook is. En Idali en Ronnie Flex en Frenna die zijn het daar 100% mee eens. Ze hebben namelijk een tune uit 2003 opgespoord en die vonden ze zo lekker. Daar hebben ze iets mee gedaan. Het gaat om dit nummer.

0: je bent bij 3FM met zometeen Taylor Swift, Moby en de nieuwste Phoebe Bridgers.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Avila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Hey, goeienacht. Wat kan ik voor je draaien? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel me 09091336.

werk. Sandra die stuurt een appje dat ze op het tankstation zit. Sebastiaan die is juist niet aan het werk. Hij stuurt een foto van een kratje bier. Ook lekker. Hey, wat je ook aan het doen bent, hoe je er ook bij zit, ik ga jouw avond wat leuker en wat meer spice geven. Zometeen spelen we het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch roulette request. Er wordt of jouw favoriete plaat gedraaid, of Rutger van Barneveld. Nou, voorkom dat we Rutger van Barneveld draaien, dat willen we echt niet hebben. Hoe het werkt leg je zo meteen uit, maar vraag alvast je favoriete tune aan via de NPO Luister app. Wat wil je horen? Laat het weten via de NPO Luister app.

0: Poeh, valt me toch wel een beetje tegen. Ik vertelde je net, we gaan zo meteen het allerspannendste spelletje van de nacht spelen. Russisch Roulette Request. Daarvoor moet je je plaat aanvragen. Vraag je plaat aan en dan draai ik hem zo meteen voor je. Ik heb wel geteld 0 platen binnengekregen om te horen. Dus ik weet ook niet zo goed hoe we het spelletje nu moeten spelen. Het spelletje werkt als volgt. We draaien of Rutger van Barneveld.
1: Zomernachten met z'n twee. Russisch Roulette Request.
0: Ja, ik maak een playlist, daar staat 9 keer een request in en 1 keer Rutger van Barneveld. Gaan we shuffelen en gaan we hopen dat het de request wordt. Maar ik heb dus geen request binnengekregen, dus wat moeten we ermee doen, Ties?
2: Ja, ik denk dat we gewoon moeten wachten tot er iemand belt.
0: Ja, oké, we kunnen wel echt eindeloos gaan wachten, maar dat duurt ook super lang. Het telefoonnummer is trouwens 09091336. Zet hem alvast in je telefoon. Oké, ik wil 1,5 minuut de tijd geven. Als wij niet binnen 1,5 minuut een beller hebben met een request, dan gaan we gewoon Rutger van Barneveld draaien met Zwoele Zomernachten. Dan is het gewoon karma.
2: Ik vind het goed.
0: Oh, er wordt al gebeld. Oké, nou. Hallo 3FM, goedenacht.
3: Hey. Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Guido.
0: Guido, hoe gaat-ie?
3: Ja, goed hoor.
0: Ben doen?
3: Ik ben een bakje koffie aan het maken en ik heb net gegeten.
0: Oh, hoezo drink jij koffie op dit tijdstip? Ben je iets wakker blijven?
3: Ja, voor mij is alles anders.
0: Oh, wat dan?
3: Nou, als normale mensen gaan werken, dan ga ik naar bed, zeg maar. Ja, het is allemaal net. Ik zit in de werk in de horeca.
0: Oh, je hebt een baan in de horeca.
3: Ja.
0: Maar de horeca is nu toch ook op zondagavond niet zo lid meer dat er nu nog heel veel dingen gebeuren, toch?
3: Vandaag is gewoon een drukke dag. Appelig is zondag altijd werken.
0: Ja? Oké, dus je hebt wel een fijne dag gehad.
3: Ja, ik kijk mee.
0: Oké. Nou, fijn. Hey, je belt namelijk niet voor niks, denk ik, hè?
3: Nee.
0: Je wil iets horen?
3: Ja.
0: Nou, wat mag het zijn? Ik ben heel benieuwd.
3: Lans Lopez met Ditje.
0: Wat? Sorry? Lans?
3: Lans Lopez. Lans.
0: Lans Lopez. Ik moet even kijken of de muziekcomputer van 3FM dat heeft. Van wie is dit?
3: Lans Lopez.
0: Je moet je radio even uitzetten.
3: Ja. Kom beter.
0: Ja, beter. Lance Lopez.
3: Lance. L-A-N-C-E.
0: Ja.
3: Lopez, L-O-P.
0: Het staat niet in de computer. Ik moet het even uit Spotify trekken. Ugh. Nou goed, dat is weer fijn. Hé, hoe gaat hij verder met je? Heb je een leuke dag?
3: Ja, ik heb een lekker ijsje.
0: Wat zeg je?
3: Lekker ijsje.
0: Een lekker ijsje? Wat voor ijsje is het?
3: Gelato-ijs. Italiaans zelfgemaakte ijs.
0: Oh, lekker zeg.
3: Lekker zeg.
0: Oké, ik heb je nummer gevonden, Guido.
3: Ja?
0: Ik hoop dat we hem gaan draaien.
3: Ik hoop het ook, want
0: we spelen namelijk Russisch Roulette Request. Ik ga zo shuffelen. Hij staat namelijk nu 9 keer in de playlist en 1 keer Rutger van Barneveld. Ga ik op de shuffleknop drukken en hoop ik dat het jouw plaat wordt. Lans Lopez. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus ik hoop dat het een beetje fijn is.
3: Het is super gaaf.
0: Ja? Oké, fijn. Oké, ik ga shuffelen. Komt-ie in 3, 2, 1. Het is Lans Lopez.
3: Yeah.
0: Hartstikke mooi. En het klinkt ook best wel lekker, moet ik zeggen.
3: Ja, het is super goed in dit.
0: Even een keer wat. Hey, fijne nacht.
3: Dankjewel, super.
0: Even een keer wat anders op 3FM. Lans Lopez is dit.

Imagine Dragons en Bones bij 3FM. Er komen heel veel goede bands uit Den Haag. Direct, Somjeu, maar er is een nieuwe grote speler. The Boys van Flair en je hoort ze nu bij 3FM. Dit is Door het Oog van de Nacht.

0: Versace, Somebody That I Used To Know. Bij 3FM. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is zo makkelijk, maar ook zo moeilijk. Je moet je mond houden. We spelen Zeg Je Niets, Dan Win Je Iets.
1: Jullie belden mij net, ik had er al zo'n vermoeden van, hè?
0: Hey,
1: Harry!
0: Harry, goedemorgen, vriend!
1: Ja, goedemorgen, hoe is het jou?
0: Lekker wel, met jou!
1: Ja, lekker, lekker met jou, hè?
0: Ja,
1: we gaan met de neus richting Duitsland, dus we blijven gewoon doorgaan.
0: Heel goed. Je vraagt je vast af waarom ik jou nu bel.
1: Ja, ja, precies, precies!
0: Ja.
1: Kijk, jullie mogen me altijd bellen natuurlijk, ik wil zeggen, dat vind ik alleen maar leuk.
0: Mm-hmm. Maar je wil ook wel weten waarom?
1: Ik zou het eigenlijk eerlijk gezegd niet weten. Ja, een of ander spelletje waarschijnlijk misschien.
0: Ja, je zit in het spelletje. Zeg je niets, dan wil je iets.
1: Oh, ja, precies.
0: Ja. Je bent wel af.
1: Wat zei?
0: Je bent wel af.
1: Oh, natuurlijk, ja. Ja, inderdaad.
0: Helaas. Ja. Harry, ik ga je een waanzinnige mooie reis naar Duitsland wensen. Heel veel plezier en met de muziek van 3FM moet dat wel goed komen.
1: Dat komt helemaal goed, helemaal super. Dank je, Jasper. Hoi, hoi.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

All-Star. Zweden maakt pop-its, Duitsland maakt techno en ja, België maakt muziek waarin je even kunt verdwijnen. Ik weet niet wat het is, maar er zit iets ja, in Belgische muziek waardoor je even lekker kan ontspannen. Geen geschreeuw, geen grote producties die kosten wat kost je aandacht probeert te trekken. Gewoon een liedje dat zegt, blijf nog maar even liggen. Ja, Pam heeft precies zo'n liedje gemaakt. Het heet Better Late Than Never en het klinkt als een hele luie zondagochtend. De zon die valt door de gordijnen, de koffie die pruttelt en je draait je voor één keer nog om. Het is nieuwe muziek op 3FM van Fem. Better Late Than Never.

0: de NPO Luister app. We krijgen de appje van Janneke binnen. Die stuurt Jasper en Teun duo presentatie. Zou top zijn. Zij ervoor vindt Teun een duo show.
1: Ja, ik kan niet anders dan aansluiten bij Janneke.
0: Ja, het zou wel top zijn. Hoe zou dat een beetje gaan dan? Zo'n duo show dan?
1: Nou ja, ik...
0: Hoe vliegen we dat aan?
1: Nou ja, jij bent gewoon een pispaaltje natuurlijk, de hele uitzending.
0: Het werkt vaak wel bij duo's dat je altijd een beetje opposite van elkaar bent. Dus dat je heel verschillend van elkaar bent. Ik denk dat wij op zich wel verschillend zijn.
1: Zeker.
0: Maar ik denk ook dat er wel grotere verschillen kunnen gemaakt worden dan Teun en Jasper. Dus zeg maar, ik denk Teun en Andan is een groter verschil dan Teun en Jasper, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Maar je moet, kijk, een complete tegenpool is natuurlijk leuk, maar het is op zich ook wel fijn als je het af en toe ergens over kan vinden, toch?
0: Dat is ook weer zo, ja. En waar zouden we het dan over hebben in zo'n duo show dan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld over het feit dat jij eigenlijk op dit moment mijn hoofd zou kaalscheren.
0: Oh ja! Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is een beetje dom van mij. Mocht je het gemist hebben vorige week, had ik het even met Teun erover dat ik jouw kop kaal mocht scheren.
1: Nou ja, we hadden het erover dat ik nieuw haar heb sinds een tijdje.
0: Ja, dat jij een soort gabberlook hebt.
1: Ja, gabberlook.
0: Past ook wel bij het drugsgebruik.
1: Precies. Nee, Justin Bieber look, geef het een naam, maakt niet uit. Het is in ieder geval kort, een beetje gemillimeterd-achtig. Ja. Ik zei dus dat ik weer naar de kapper moest, want om een of andere reden groeit het een stuk harder dan als je haar lang is. En toen zei jij, dat doe ik wel volgende week en dit is zo. En zei, oké, dat is prima. Had je niet verwacht, maar je bent het vergeten. Hoe kan je dat nou vergeten?
0: Ja, ik ben gewoon druk en ik weet het eigenlijk ook niet.
1: Dus nu mag ik jouw kop kaal scheren?
0: Nee, je blijft met je handen van mijn haar af. Want ik heb daar dus deze week echt een super mooi compliment van gekregen.
1: Echt?
0: Van, ja.
1: Ik klink heel verbaasd nu, dat is niet aardig. Je hebt mooi haar. Vertel, dat compliment.
0: Nee, ik liep gewoon op straat met het meisje met wie ik aan het daten ben. Ik ging haar ophalen van Schiphol en haar vriendin was ook mee. Echt twee toppers, echt super mooie meiden. En dan vooral die voor mij echt super mooi gewoon. En op een gegeven moment lopen we op straat en er is een gast die zegt zo... Hey, nice hair. En ik denk zo, motherfucker, wat ga je nou een beetje lopen flirten met mijn moppie?
1: Ja.
0: Hij had het tegen mij.
1: Ah, wat leuk, man.
0: Dat was wel leuk,
1: Dat voelde dus, lekker.
0: Dat was wel lekker.
1: Zeker Pride, hè, ook in Amsterdam.
0: volgens mij oprecht, ik lig goed in de markt bij homo's. Dat idee heb ik altijd.
1: Ja, je bent gewoon een knappe jongen. Dus dat is ook bij mannen als vrouwen.
0: Stop, ik word ongemakkelijk van het gesprek. Zometeen Teun Willems bij 3FM. Wat kunnen we verwachten, Teun?
1: Ja, lekkere muziek, gezelligheid. We gaan nog even vorige week afsluiten in een minuutje. Wat er allemaal is gebeurd, de samenvatting daarvan. En we moeten ook eventjes praten over LSD, Jasper.
0: LSD. Heb ik nog nooit gedaan.
1: Nee?
0: Nee, nog nooit.
1: Moet je ook niet doen.
0: Oké. Nou, zometeen LSD bij Teun. En eerst Kings of Leon. Dit is Sex on Fire.
1: Je hebt echt mooi haar, man. Jezus.

0: Topic en Becky G, Sorry Papi op 3. Jij gaat wel meemaken de aankomende minuut, joh. Het is echt niet normaal meer. Wat een gekke muziek komt jouw kant nog op. Eerst nog even de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Zo, zijn we weer helemaal op de hoogte, kunnen we nu echt van start gaan. Dat is lekker. Met de meeste muziek rond middernacht. Harry Styles heb ik zo nog voor je.